0: meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
1: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Er is nu al ruim €1,2 miljoen opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een goede nacht. 14 nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qishm in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept, 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaagsgeraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
2: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers één keer finale, één keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt de directeur van de federatie Pieter Hoof.
1: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafelenbak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Een derde van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De viering van de Champions League-winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Een man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer in de ochtend. Onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Live.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in het toernooi redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: M&M Live.

0: Wacht eens even, wat kost een leasewagen ons nu echt?
1: En die mobiliteitskosten,
0: die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
2: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy. M&M Life.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen.
1: Dat zijn wij.
2: Sander en Imaan. En we komen er straks opnieuw aan.
0: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
2: Zo snel als een banaan.
0: In de app van M&M.
3: M&M.
4: M&M.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Goedemorgen, het is 6 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Jannie Kaerts.
4: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van SkyS en werden tientallen vluchten geschrapt. Uiteindelijk hadden de directie en de vakbonden een akkoord bereikt en daarna ging het personeel weer aan het werk. Daardoor kon er in de Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen en andere kunnen vandaag vertrekken, zegt Brussels Airport.
5: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog laat was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
4: De viering van de Champions League-titel van Paris Saint-Germain heeft uiteindelijk aan 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Een man sprong zaterdagavond zelf in het water en stierf later in het ziekenhuis. Zondag vonden de hulpdiensten een tweede lichaam en de politie heeft uiteindelijk het voorbije weekend bijna 900 mensen opgepakt. De incidenten zorgden in Frankrijk voor veel ophef. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft en Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd ook nog het tweede doelpunt. De doelman Thibaut Courtois was tevreden.
6: Het is altijd goed om wat op training merken dat ook in de match eruit komt. Dat we met goede intensiteit zitten, dat we goed voetbal, iedereen gaat door elkaar voor het vuur. We zetten goed druk. Ik denk dat we de hele match tot de laatste seconde man op man hebben gestaan. Dat we geen schrik daarvan hebben. We hebben vrij goed verdedigd, ze hebben niet te veel kansen gehad. Dus dat is goed, hè.
4: Nu zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Vanmorgen vallen er eerst nog enkele buien. Daarna wordt het even droger, maar na de middag wel opnieuw regen. We halen zo'n 20 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we nog buien met hier en daar onweer bij zo'n 19 graden dan.
3: M&M.
7: Ook deze woensdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
3: Sander.
8: Hallo.
3: En Iman.
9: Bonjour.
3: Doen van je opstaan en ja.
2: Goed, ik geef meteen het woord aan Rudy.
10: Zet het even in het mee. Breek dan gewoon de week door 2.
2: Merci man. En het is de waarheid.

0: Rocka, rocka, bye.
1: Jean-Paul, ben jij dat?
2: Nee, ik was het gewoon.
1: Maar Sander.
2: Het is gebeurd.
1: Oh, wat de hel.
2: Ik heb ook een muggenbeet. Gisteren jij, vandaag ik.
1: Ja, waar is de muggenbeet?
2: Ja, zo wat, hier, zo wat rugachtige toestanden.
1: Onderrug.
2: Ja. Ja. Dus ik denk van achter is...
1: Waarschijnlijk.
2: Ah.
1: En jeukt hem.
2: Vooral vannacht eigenlijk. Nu valt het lekker mee.
1: Ik dacht dat je zei...
3: Opstaan en gaan.
2: Wat?
1: Ik dacht dat je zei vooral vanachter.
2: Nee. Dat is wel zo vanachter tegen de rug, maar nee.
1: Ja, ja.
2: Is, de jeuk gaan liggen.
1: Oké, okay, top.
2: Dat het zo blijft. Maar ze zijn er, hè, jongens. Bleh. Bleh.
1: Ja,
2: we gaan ons focussen op de goede dingen. Het is vandaag blijkbaar World Bicycle Day. Wereldfietsdag.
1: Yippie.
2: Het is niet echt het supergoeie weer om Wereldfietsdag te zijn.
1: Daarom extra respect voor de medestrijders op de fiets vanmorgen.
2: Ik zag er vanmorgen alleen. Op de bakfiets. Echt, hoe laat was het? 16:30?
1: Oei.
2: In Mechelen. En het was daar aan het regenen bij mij thuis, dat het geen naam heeft. Dus echt...
1: Was de bakfiets overdekt?
2: Nee.
1: Dus die is gewoon water aan het vervoeren?
2: Ja, daar zitten meestal van die afvoergaten wel in. Maar
1: okay.
2: Het was echt de meest waanzinnige setting om nu al te fietsen. En ja, respect, respect.
1: Ja, het was vanmorgen toen ik vertrok op de fiets al gestopt met regenen. Maar het was wel aan het regenen toen ik wakker werd.
2: Ja, want ik vraag je iedere ochtend, hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
1: Frisjes, maar niet onaangenaam fris.
2: Oh.
1: Gewoon zo'n een frisje om wakker te worden.
2: Mm.
1: En ik had mijn regenbroek aan. Het was in de regio Brussel niet meer nodig vanmorgen.
2: Ja.
1: En ik had ook gezien in mijn weerapp dat het voor de rest van de dag in Brussel niet meer echt heel hard gaat regenen.
2: Okay, okay, okay.
1: Maar het gaat wel nog regenen in het land. Ja. Dat wel sowieso. Maar ook al regent het niet, ik zou een regenbroek aanraden. Al is het maar om door die plassen te rijden die vannacht zijn gevallen.
2: Ja. Of zo, als je autobestuurders hebt die zo'n keer wat...
1: Ja, dat ook al. Ja, en soms kun je gewoon niet om een plas rijden. Dan begin je gewoon gevaarlijk te rijden op het midden van de weg bijvoorbeeld.
2: Oké, okay, preach.
1: Dus regenbroekje, al is het maar om je eigen broek gewoon te beschermen van de plassen die op de weg liggen.
2: Tweede vraag die ik altijd stel, waarover heb je gedroomd vannacht?
1: Ik heb gedroomd... Het was echt een heldere droom deze keer. Ik heb gedroomd dat we Remco Evenepoel mochten ontvangen.
2: Oh.
1: Om die te interviewen.
2: Ja?
1: Omdat hij tweede was in de Tour de France.
2: Oh, wow.
1: Met een heel mooi beeld met zich mee dat je zo krijgt op het podium.
2: Ja?
1: En had zijn beste vriend mee, die eerste was geworden in de Tour. Maar die is afgehaakt in het midden van het interview, omdat hij met zijn vrienden wou gaan trainen.
2: Oh.
1: En toen zei Remco, ik vind echt geen respect. Ik vind echt crazy. En dan is de droom overgegaan en ik die hem een rondleiding geef in het huis van mijn grootouders.
2: Oh, wow.
1: En mijn familie die er ook allemaal bij was. En die dachten dat Remco en ik iets hadden.
2: Is dat...
1: Niet, hè.
2: Ah, oké, okay, oké. Okay, nee.
1: Niet.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar duidelijkheid, oké, okay, goed.
1: Maar daarover heb ik gedroomd.
2: Nu is de vraag, wat wil jij graag horen vanmorgen om te kunnen opstaan en gaan?

0: Lekker zomers. Perfect voor op Wereldfietsdag. Voor in dat zomerse weer een leuk fietstochtje te gaan maken. Zeg, ik heb ook gedroomd vannacht.
1: Oh, dat vind ik tof.
0: Ja, het was... We waren radio aan het spelen op mijn kamer.
1: Oh, schattig. En wie zijn wij?
0: Ja, ik denk gewoon wij van de M&M Ochtendshow.
1: Maar leuk.
0: Maar ja, het enige probleem was, we hadden het verkeerde jinglepakket mee. Zo, dat zijn zo de...
1: De geluidjes.
0: M&M, make life sing. Dat zo, maar dan, we hadden dat alleen mee van een concurrerende radiozender.
1: Ai.
0: Willy. De hele tijd. De hele tijd. Alles wat we deden was Willy.
1: Ja, dus, wat een random zender om aan te denken in je droom.
0: Ja, dat is gek. Hè? Ja. Maar dus, dat was die van mij. Kijk, dan heb je dat ook al meegekregen.
2: Opstaan en gaan.
0: Ja, altijd de moeilijke vragen. Vragen wat iemand gedroomd heeft, want niet zoveel mensen onthouden dat. Lisa Monique, heb jij toevallig gedroomd afgelopen nacht?
3: Goedemorgen, nee, ik weet het niet meer.
0: Ja, dat is normaal.
1: Doe maar. Heb jij al muggen beten?
0: Ah ja, betere vraag.
3: Nee, ook niet.
0: Maar,
3: ook niet.
0: Houden zo, top.
1: Ben je met de fiets?
3: Ik ben thuis.
1: Oké, dan is alles wat we vanmorgen al besproken hebben op.
0: Ja.
1: Dan rest er mij alleen nog maar, wat ga je doen vandaag, Lisa Monique?
3: Ik ga vandaag naar McDonald's.
0: Oh,
1: leuk.
0: Ja, fijn.
1: En hoe is het weer daar? Want jij komt uit Friesland. Is het daar droog of is het daar ook aan het regenen?
3: Op dit moment is het droog, maar ik denk dat het vandaag nog wel gaat regenen.
1: Oké, dan misschien jouw bezoekje daar aan die hamburgerketen op een bepaald goed moment inplannen.
0: Mm-hmm. Ik moet even vragen, wat ga je bestellen? Gewoon even om nu al...
3: Ik denk een cheeseburger met frietjes en
1: kipnuggets. Ik doe altijd mijn cheeseburger met extra cheese. Mm. Echt lekker.
0: Dat zijn de life hacks.
1: Dat zijn de life hacks.
0: Wat mag het hier zijn? Alleen qua muziek dan, hè?
3: Pommelin met Atlas, alsjeblieft.
0: Zeker, kunnen we fixen. M&M. Voilà, ik zou zeggen, vul nog even aan.
2: Opstaan.
3: En gaan.

0: zon.
1: Van huizen van karton zo meteen naar het appartement van Bruno Mars en Rosé.
2: Caraïbisch blauw.
0: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vuil voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
8: Kijk, die
7: zijn in de gas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
6: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor 44 euro, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
12: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
12: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, veel

0: en Bruno Mars. Ik las vanmorgen dat deze 5 keer platinum heeft gehaald in de VS.
1: Oh.
0: Dat is veel, hè?
1: Ja, amai. Ik hoop dat ze er een rosé op brengen.
0: Ja, goedemorgen. Super fijn dat je erbij bent vanmorgen. We krijgen herfstvibes in juni, dus zo'n rozeke.
2: Het
0: is niet de moeite nu. Ja. Want het regent vandaag. Check zeker een buienradar wanneer die regen bij jou valt, voor je vertrekt. Maar een beetje regen is goed voor de grasmat. Bekijk het positief. En de Rode Duivels spelen in het Koning Boudewijnstadion dit weekend.
2: Just.
0: Dat is belangrijk. Of opnieuw een oefeninterland om al eens te kijken hoe het WK er aan toe zal gaan. Gisteren hebben ze die tegen Kroatië geëist.
1: Ja, hè?
0: Echt supergoed gedaan. 0-2. En Big Rom, Romelu Lukaku, helemaal back. Hè. Hij was een jaar afwezig bij de Rode Duivels.
1: Ja, ja. In de krant zeiden ze de Romback.
0: De Romback, heel goed. Hij heeft in de 96e minuut de tweede goal gescoord. Tielemans heeft dat in de 30e minuut ergens gedaan. De 36e of 38e minuut. Ik moet mij daar nu niet op pakken. Ze hebben het goed gedaan.
1: Ah, in welke minuut? Zeg me dan in welke minuut.
0: Wilt je het echt specifiek weten? Want ik heb het hier, hè. 38e minuut.
1: Oké. Okay.
0: Voilà, kijk, nu weet je het ook weer. Ja, trek je daar dan op, hè, met het druilige weer van vandaag en deze week. Dat en opnieuw een nieuw finale ticket voor die Harry Styles-wedstrijd hier op M&M. Die plek in de finale morgenavond ligt op jou te wachten ergens hier de komende uren.
1: Even terug naar gisteren, toen hadden we hier muzikaal bezoek. Aaron Blommaert kwam Tranen van Goud zingen met zijn duetpartner Zoe Levi. Zometeen hoor je met welke song zij echt kan opstaan en gaan. Na deze.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M.

0: Als jij ook niet wil stoppen, laat dan weten wat jij graag wil horen. Een song die jou er tegenaan laat gaan. Je mag hem doorsturen in de app van M&M. Een song die jou laat opstaan en gaan, met andere woorden. Ja, we hebben het gehad.
1: Die blijft lang door.
0: La, la, la. Ja, okay.
1: Die gaat ook altijd zo verder en verder weg van de micro.
0: Half zeven, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies. Er werden ook tientallen vluchten geschrapt. Uit de eerste kinderfietsstelling blijkt dat bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits, kinderen en jongeren, zijn op weg naar school. In steden rijden ze wel minder dan in landelijke gemeenten. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Jawel, ze versloeg Kroatië met 0-2. En zondag speelt België nog een oefenmatch tegen Tunesië. Meer over dit nieuws hoor je om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: België wereldkampioen.
0: Sowieso, hè, sowieso. We zijn er bijna. het weer.
2: Jullie zijn positiever dan het weer eigenlijk is vandaag. Want het is nog eerst met enkele buien. Het gaat ietsje droger worden in de voormiddag. Maar na de middag opnieuw regen en 20 graden.
0: Maar dat is goed voor de grasmaat. Hey, hey, hey.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar er zijn extra files naar Antwerpen om de E19 tussen Kontig en Edegem door een ongeval. En nog door een aanrijding gaat het extra langzaam naar Brussel op de E40. 10 minuutjes moet je erbij rekenen bij Haasrode. De rechter rijstrook is daar dicht door die aanrijding.
0: Maar dat is even wat langer stilstaan bij het mooie leven dat we allemaal hebben. Dat is het eigenlijk.
1: Oh, wat mag.
4: Ja. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat mozzarella apero.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Wat een geweldige tijd om Shakira te zijn eigenlijk. Je hebt dan dat WK-lied, Die Die, en dan die Yazoo die ook nog eens altijd aan het gaan is.
1: Ja, die is gewoon het cashen.
2: Opstaan en gaan.
0: Ja, maar ik denk het oprecht wel.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, ik denk echt dat hij niet mag klagen.
1: Maar het is... Wij kennen dan Shakira van zo de grote hits en dan brengt hij zo zijn nummer uit dat hier ook goed scoort. Ja. Maar die scoort doorgaans al jarenlang supergoed in Latijns-Amerikaanse landen bijvoorbeeld. Of in heel de wereld is Shakira heel bekend. Die is hier ook bekend. Maar die scoort nog altijd zot met tours en met optredens. Maar dan gewoon in Spaans sprekende bijvoorbeeld.
0: Zo'n groot Shakira-fannetje.
1: Nee, ik weet dat gewoon.
0: Oké, oké.
1: Maar ik heb daar niks op tegen.
0: Oké.
1: Nou, Steven, heb jij iets tegen Shakira?
3: Oh. Absoluut niet.
0: Ja, okay.
3: Maakt leuk dansmuziek.
1: Ja, tof madame.
3: Dus, ja, zeker weten. Ja. Tof madame.
1: Wat staat er op de planning bij jou?
3: Vandaag weer voorbereiding doen voor het plaatsen van tegels. Hè.
1: Ja.
3: Dat is het enige wat wij kunnen. Dus, dat zijn we goed in.
0: Maar wacht.
1: Zijn het binnentegels vandaag?
3: Ja, vandaag zijn het binnentegels.
1: Oké, okay, top. Ja, maar met alweer, met regen, blij.
0: Ik vind het interessant dat je zegt voorbereiding vandaag. Heb je dan voorbereidingsdagen en echte tegeldagen?
3: Ja, dat klopt. Als je schapwerken hebt of de bezettingswerken aan de muur, doen wij van tevoren alles eerst afkrabben en zo. En zetten wij ook eerst allemaal een primer erop. En voor uiteindelijk dan een goede hechtbrug te krijgen voor de lijmproducten die we gaan gebruiken. Oh, ja. En natuurlijk ook alle tegels binnensleuren, hè? Want dat gebeurt niet vanzelf.
0: Het is misschien wat kort door de bocht, maar zo'n voorbereidingsdag lijkt me beduidend minder leuk dan een echte tegelplaatsdag. Toch?
3: Oh, nee, ik vind eigenlijk alles wel fijn. Ja.
0: Okay, okay.
3: Ja, ja.
0: Nee, vergeet
3: het hoort er allemaal bij. Dus, ja. En het is dan die dag een beetje lichter werk. Niet het zware werk. Oh, dus dat hebben we ook nodig.
0: Sorry dat ik sfeerspons was. Neem alles terug. Kunnen we voor je draaien vanmorgen?
3: Ja, we moeten in een keer water met bekken uit de lucht vloeien hier. Walk on water, zou ik dan zeggen.
0: Ja, goede keuze. Steve, je weet het.
2: Opstaan.
3: En gaan!

0: Sonne.
1: Ja, en dan ska placeren. Het kan wel op je verjaardag, Maan Smith.
2: Hey, hip, hip, hoera.
1: Ja, hij is jarig. De singer-songwriter wordt 28 en deelt zijn verjaardag met Rafael Nadal. Oh. De gepensioneerde intussen tennisser wordt 40, krijgt een nieuwe voordeur. Deelt ook zijn verjaardag met Xavier Taverne. Hm. Onze radiocollega, ken je ook van Win-Win, wordt 45. Maar ook luisteraar Matthias uit Grimbergen is jarig vandaag.
0: Maar is die Matthias uit Grimbergen al wakker? En neemt hij wel juist op?
3: Ah,
0: ja.
3: Hip, hip, hip.
0: Hoera! Dag Matthias.
3: Goedemorgen.
0: Hela, 22 jaar zeg. Het leven lacht je toe.
3: Ik hoop het.
1: Moet je werken vandaag?
3: Ja, jammer genoeg wel.
1: Ah. Ja, met die regen. Want we hebben doorgekregen, jij bent boomverzorger. Dat is, vermoed ik, buiten.
3: Klopt, klopt, klopt.
1: En waar ben je precies, boomverzorger?
3: Regio Brussel.
1: Hm? Oh, tof. Oké, okay, kunnen mensen jou herkennen aan een bepaalde outfit of zoiets?
3: Helemaal grijs.
0: Ah.
1: Dat is opvallend, ja. Met dat grijze weer, dan gaan ze jou meteen zien. Nee. Ga je nog iets leuk doen voor je verjaardag vandaag?
3: Dat is een goede vraag, ik weet het niet.
1: Hoezo?
3: Misschien is er iets gepland dat ik niet weet, maar ik zelf heb niks gepland.
1: Oké, okay. En wie zou er dan iets gepland hebben voor jou?
3: God, mijn broer is thuis en mijn vriendin is thuis. Mijn alles zijn niet thuis.
1: Stel dat ze luisteren. Wat voor een inspiratie wil je hen geven? Wat zou je heel graag doen of krijgen?
3: Oei. Een moment samen is al heel plezant.
0: Oh, dat zijn punten pakken hier.
1: Wij kunnen jou iets meer materialistisch geven. Wij geven jou een kalender, omdat je juist hebt opgenomen. En omdat het jouw verjaardag is. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Is dat goed?
3: Ja, zeker.
1: Ah, tof. Kun je iedereen's verjaardag op invullen. Geniet nog van die van jou en Matthias. En veel succes in de regen
3: Dank
1: buiten.
3: Gaan we zeker doen. Dank u.
2: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app. En win.

0: met Haven en Iron.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Die man, ken je Karel Bushby al?
2: Nee, maar ik vind dat een leuke achternaam.
0: Ja, hè? Karel Bushby is een zot. Oh. Waar ik je graag aan introduceer deze ochtend.
2: Oké. Okay.
0: Hij is een ex-paratrooper. Hij komt uit het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft, en dat is het belangrijkste, in 1998...
2: Oh, mijn geboortejaar. Goed jaar.
0: Ja, toen was hij 29. Toen heeft hij een wilde weddenschap op café gedaan. Hij zei, in het Engels weliswaar, wedden dat ik van het meest zuidelijke punt in Chili kan wandelen naar mijn huis in Hull, in Engeland.
2: Waarom zou je dat voorstellen?
0: I don't know, maar hij is effectief ook aan die tocht begonnen in 1998...
2: Ja, dat is intussen 27 jaar geleden, 28 jaar geleden.
0: En nu is hij bijna thuis.
2: Wat?
0: Ja, die guy, echt waar. Je moet hem eigenlijk echt eens opzoeken. Hij heeft een Instagram-account waar hij heel zijn route tegenwoordig ook in video's meegeeft. Zo.
2: Ja.
0: Het is echt een zot. Die heeft al zoveel waanzinnige uitdagingen overwonnen op zijn tocht. Je moet weten, er zijn een paar regels aan die weddenschap verbonden. Dus hij mag geen voertuigen gebruiken.
2: Ah, daarmee dat hij zo lang onderweg is.
0: Ja, en hij moet dus alles wandelen bij gevolg.
2: Maar, en water?
0: Ja, dat...
2: Zwemmen?
0: Hij kan wel dingen... Ah ja, bedoel, het water oversteken.
2: Ja.
0: Ja, ja, hij zwemt heel veel.
2: En, maar van okay. Chili?
0: Ja, interessant. Goed dat je erover begint, want dus, die gast is zot. En om u te kaderen hoe zot die is, bijvoorbeeld, het eerste obstakel dat je tegenkomt, als je helemaal in het puntje van Chili begint, helemaal in het zuiden,
2: ja,
0: is het eerste obstakel de Darien Gap. Ik weet niet of je die kent.
2: Ik vermoed dat dat een gap is.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort jungle waar geen enkele baan doorloopt. En die jungle is zo dicht dat het echt heel gevaarlijk is om daar een weg door te banen.
2: Ah, oké. Okay.
0: En dus dat heeft hij al overwonnen. Kort nadat hij aan zijn tocht begonnen is, heeft hij gedaan. Check.
2: Okay.
0: Het volgende, dan moet je, ja, dan zit je dus in Noord-Amerika uiteindelijk. Want de Darien Gap ligt tussen Zuid- en Noord-Amerika. Dan zit je dus in Noord-Amerika. En dan moet je van Noord-Amerika naar Rusland zien te geraken. Nu, hoe doe je dat?
2: Ja, naar links wandelen.
0: Ja, letterlijk. En je moet wachten tot de straat daar, de Beringstraat, helemaal bevroren is. En dan moet je die overwandelen.
2: Wow, joh.
0: Dan kom je in Rusland terecht. Daar heeft die man al vastgezeten, omdat hij
2: tuurlijk
0: overkwam en zo. Is hem goed moeilijk gemaakt. Ze hebben zelfs, denk ik, gezegd van je mag bepaalde landen ook niet meer gebruiken op je route. Je moet die ontwijken.
2: Oei.
0: Waardoor die ook als eerste mens ooit de Kaspische Zee heeft overgezwommen tussen Kazachstan en Azerbeidzjan. Om landen te ontwijken waar hij welkom was, heeft hij gewoon die zee als eerste mens ooit. Hè?
2: Er is nog niemand die daar een keer dacht van ik ga dan een keer zwemmen.
0: Nee.
2: Bon.
0: En dus nu wandelt hij blijkbaar door België. En daar begint
2: hij.
0: Ja, hij is momenteel ergens, ze denken Wallonië, want het is een beetje onduidelijk waar hij echt zit. Zo af en toe deelt hij een video op zijn socials. En ze denken dat hij momenteel door Wallonië richting Frankrijk aan het wandelen is. Want het volgende obstakel op zijn tocht...
2: Ah ja, het water tussen waarschijnlijk Calais en het meest zuidelijke punt van
0: Engeland.
2: Van de UK. Ja,
0: ja, ja, ja, dus effectief, het kanaal is zijn volgende obstakel. En zijn plan is om te vragen om als eerste persoon ooit te wandelen door de kanaaltunnel.
2: Oh.
0: Ja, dat is gemaakt voor treinen natuurlijk. Mm-hmm. Maar hij gaat dus een keer heel vriendelijk vragen, zou ik niet de uitzondering mogen zijn en zou ik daar eens niet door mogen wandelen?
2: Waarschijnlijk niet, hè.
0: Ja, maar ik hoop dat ze ja zeggen.
2: En
0: sorry,
2: anders,
0: dus sinds 1998 is hij onderweg te voet uit Chili.
2: Maar 28 jaar, dat is wel echt heel lang om erover te doen. Ik weet dat het heel zot is wat je nu allemaal hebt verteld, maar 28 jaar vind ik wel heel lang.
0: Maar die is 57 ook, hè, intussen. Maar dat is ook de moeilijkste
2: route. Heeft hij geen familie?
0: Maar niemand anders heeft die route al gedaan ooit, hè?
2: Heeft hij geen vrienden?
0: Maar tuurlijk, maar bedoel...
2: Missen die hem niet?
0: Waarschijnlijk. Hij krijgt ook veel hulp onderweg en zo, maar dus, ja...
2: En qua geld? Doet geen mens dat? Ja. Moet je niet werken?
0: Ik wou maar zeggen, als je dus een oudere man ziet lopen in Wallonië, het is Karel Bushby.

0: het bestaat.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Goedemorgen, het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Yannick Aerts.
5: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies. Er werden tientallen vluchten geannuleerd. Uiteindelijk hadden de directie en de vakbonden akkoord bereikt. En daarna ging het personeel weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem wel gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. Andere kunnen vandaag vertrekken, zegt Brussels Airport.
6: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog laatst was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds. Kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
5: Het protest bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. In Maaseik in Limburg is gisteravond een vrouw van 58 overleden nadat ze op haar fiets was aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17, vertelt de politie.
7: Een landbouwtractor mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
5: Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits zijn kinderen en jongeren op weg naar school. Dat blijkt uit de eerste kinderfietsstelling van de Fietsersbond. Die telde eind mei fietsers op 21 drukke routes in Vlaanderen en Brussel. Volgens de Fietsersbond mogen de schoolroutes nog veiliger worden.
8: In een aantal scholen met kinderen van de lagere school merken we dat de kinderen zelf heel graag met de fiets willen gaan, maar dat het soms nog ouders zijn die het nog te gevaarlijk vinden en dat de kinderen, letterlijke quote, dan lang moeten zagen voor ze zelfstandig met de fiets kunnen naar school gaan. Dus dat geeft aan dat er op bepaalde plekken echt nog wel nood is aan verbetering.
5: De VS en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. Iran vuurde raketten af op Kuwait en Bahrein. Het Iraanse leger zegt daarbij Amerikaanse militaire doelen te hebben geraakt, maar de VS spreekt dat tegen. De Amerikanen vielen op hun beurt aan een Iraans militair controlecentrum aan op een eiland in de straat van Hormuz. Gisteravond beschoten ze ook nog een olietanker op weg naar Iran. De VS blokkeren Iraanse havens al bijna 2 maanden. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft en Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. En dat is belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
9: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk en ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van.
5: Nu zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Unesië. Vanavond en vannacht wordt het al met... Nee, vanmorgen liever krijgen we eerst nog buien. Daarna wordt het droger en na de middag opnieuw regen. Temperaturen rond 20 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met hier en daar onweer en 19 graden.
10: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar naar Antwerpen sta je 20 minuutjes langer in de file op de E19 vanaf Brecht. Op de E40 naar de kust 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Ewe wordt er nat. Komt er een ongeval op de linker rijstrook. En naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40 vanuit Luik. Een kwartier van Boutersum tot Haasrode. Daar is door een aanrijding de rechter rijstrook dicht.
3: Ah, trouwens.
4: M&M. Ja?
3: Dit uur gaat het opnieuw gebeuren, hè. Straks delen we hier opnieuw een finale plekje uit voor de Harry Styles concerttrip naar Londen.
11: Oh, ik heb goed geslapen.
12: Ik heb weer gesnurkt vannacht.
11: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht?
13: Ik ga de poes nog even zaaien. Ah, tijd om te gaan.
11: Vielen en ook werken.
13: Maar, heb ik de deur op slot gedaan?

0: vaak gebeurt het bij jou dat klanten of patiënten niet komen opdagen op de afspraak? Dat mag je mij eens laten weten als je een zaak hebt. Want het is blijkbaar een serieus probleem tegenwoordig. Zelfs op plekken waar je het niet verwacht. Maar daar heb ik het zo meteen over.
1: Blij dat jij bent komen opdagen.

0: Goedemorgen. En als je nog naar buiten moet, het is nat.
1: Ah.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, regen en wolken. Vandaag bij mij was het niet meer aan het regenen, maar ik heb toch mijn regenbroek aangedaan voor zo het opspattende water als je door een plasje moet rijden.
1: Ja, bij ons was het de apocalypse in Mechelen.
0: Echt?
1: Vanmorgen?
0: Ja.
1: Wat?
0: Leuven was het vanmorgen ook echt aan het rasjen. Allee, jong. Ja, kijk, je bent gewaarschuwd. Het zonnetje van vorige week is ver te zoeken. Maar gelukkig hebben we geen zon nodig om zelf er een goede ochtend van te maken. We hebben nog een finale ticket liggen voor die zotte Harry Styles prijs. 2 concerttickets voor zijn Together, Together Tour in Londen, met gratis vervoer en hotel inbegrepen. Dit uur nog gaat een van de laatste finale plaatsen de deur uit. Maar eerst, je hebt het al gehoord, goedemorgen Maureen.
3: Hi. Ja, goedemorgen. Ik ben er. En dat is blijkbaar al een hele prestatie, als ik VRT Nieuws mag geloven.
1: Ja.
3: Want zo niet opdagen en niet verwittigen, dat is precies vaker een ding tegenwoordig. En ik kan niet snappen dat mensen zo onbeleefd kunnen zijn. Ik weet nog, een hele tijd terug zat ik bij de tandarts en dan ging daar zo ineens een papier van niet opdagen is gelijk aan €25 extra volgende keer. En ik dacht, maar allee, wie doet dat nu? Niet gaan opdagen.
0: Dan moet dat toch zijn dat dat niet goed in je agenda staat.
1: Ja,
3: maar dat kan ik nog eens geloven. Maar blijkbaar doen mensen het ook gewoon bewust en niks zeggen. Meer mensen dan we denken zelfs. Ik las een voorbeeld in de krant van een huisdokter die zei, we zijn een praktijk van 9 artsen. We hebben hier 12 patiënten per dag die niet komen.
1: Wat?
3: Huh? Dat is toch superveel?
0: Dat is keiveel. Ja. Maar nu dat je het zegt, ik heb gisteren met 2 vriendinnen wou ik een restaurantje boeken. Hm? En daar stond bij, omdat we met 3 waren, want vanaf 2 is het niet, maar vanaf 3 wel, moesten wij €120 op een visa hebben, of op een, ja, hoe heet dat, zo'n soort kaart,
1: ja?
0: Om te reserveren. Voor als we niet komen opdagen.
3: Ah,
0: oh,
3: ja, ja.
0: €120.
3: Dat is nog meer dan bij de tandarts.
0: Ja. Veel, hè. En even hebben wij toch gecheckt of we niet bij een superduur restaurant aan het reserveren waren, maar nee, die prijzen waren heel normaal, zo €17 voor een maaltijd.
3: Het kan alleen maar uit frustratie komen van die restauranthouders, denk ik.
0: Ja, wel.
3: Maar ik heb het ook al gehoord dat ouders bijvoorbeeld moeten opdagen.

0: Blijkbaar geven ze achteraf vaak aan dat ze ergens anders sneller hulp konden krijgen.
1: Rude.
2: Eh?
1: Rude? Laat dat dan toch weten.
0: Ja, voilà. Dat ze meer vertrouwen hadden in een andere dokter. Of de ingreep toch niet meer wilden. Er stond wel bij dat het dan vooral ging over niet dringende ingrepen. Maar die vrouw, dat was een vrouw van het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, die zei, maandelijks gebeurt dat hier.
1: Amai, dat vind ik wel echt zot.
2: Ja,
1: ik vind dat ook echt, vind dat echt zot.
0: Johan herkent het uit Hoogstraten. Die stuurt €25 bij de tandarts als je niet komt opdagen. Ik vind dat nog weinig. Hier is het €100.
1: Wat?
2: Maar damn, is dat zo'n probleem? Ik had dat precies niet door.
0: Ja, wel, het is gewoon iets dat me de laatste tijd is opgevallen als ik door de kranten ging. En ja, het is niet goed, hè. Het is bijvoorbeeld niet goed voor de ziekenhuizen, want ja, je hebt een ploeg die staat te wachten.
2: Ja.
0: Financieel verlies geldt ook voor iedereen. Maar ook voor al de rest, bijvoorbeeld voor de patiënten. Ja, dat zijn patiënten die vroeger hadden kunnen geholpen worden. En je gaat er misschien ook langer door moeten wachten, want veel ziekenhuizen laten nu bijvoorbeeld patiënt 1 en 2 al tezamenkomen om dat op te vangen. Maar ja, als die dan wel komen opdagen, dan zit jij daar langer met je vingers te draaien.
2: Jongens, ik heb goed nieuws. Calvin Harris is komen opdagen.
1: Ah.
2: Clementine Douglas is komen opdagen.
1: Nice.
2: En de voltallige ploeg van de Imagine Dragons, die zijn hier ook. Goddank.
0: Oké, dan moeten ze geen verzuimvergoeding betalen. Maar anders wel.
2: Was wel welkom geweest eigenlijk.

0: Hier is het, een beetje Blessings van Calvin Harris.
1: De M&M Ochtendshow.
2: We hadden het daarnet over te laat komen, dat dat steeds vaker gebeurt, zonder dat mensen verwittigen. Saartje zegt, bij kapsters en schoonheidsspecialisten is het zo erg. Talia zegt ook, ik werk in een ziekenhuis op de MRI-scan. Je moet daar vaak 2 tot 3 maanden wachten. En dan komen er ook elke dag mensen niet opdagen.
3: Oh, ja, terwijl ze dan toch 2 dagen voor hun onderzoek nog een sms'je krijgen met de afspraak.
2: Ja, en Tricia vult ook nog aan, in de thuiszorg is het ook een ramp. Eva zegt, in onze kinepraktijk hebben we zo goed als dagelijkse annulaties van patiënten. Dus ja, kijk, laat het nog eens een warme oproep zijn. Als je niet kan gaan, bluffen af.
0: Ja, Dina Tersago is wel naar haar tandartsafspraak gegaan trouwens. Want op VRT Max kan je deze week luisteren en genieten van een gloednieuwe podcastaflevering. Waar we dus 22 minuten lang stomme vragen hebben gesteld aan Dina Tersago. En het is niet voor gevoelige oortjes, want 1 passage kan als ambetant worden ervaren. Meer bepaald over haar skateverleden.
4: Ik ben ooit met mijn skateboard gevallen, voortand eruit.
3: Oh nee.
4: Ik heb een valse voortand.
2: Maar dat ziet je echt.
3: Oh,
4: dank u wel.
0: Goed gedaan. Hè?
4: Ja, echt vol op mijn gezicht. Ah. Gezicht open, tand eruit.
0: Oh.
4: Tand af.
0: Op welke leeftijd? Want dat is toch ook...
4: 10 jaar of zo.
3: Oh nee.
0: Ja, ja jongens, we doen hem gewoon. Hè.
5: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met een stukje of een volledige valse tand.
2: Ja, ik krijg geen goeie morgen.
0: Heb jij valse tand?
2: Ja, ik ben zo... Ik had net mijn goede tanden. Zeggen jullie dat ook zo? Als je melktanden weg zijn, dat je dan zo... Je goede tanden?
3: Ja. Nee, maar... Het was een leuke opschrijving.
2: Ik had dus net mijn goede tanden. En ik weet echt nog wie het was. Het was Joren uit het 6e leerjaar. Had me een duw gegeven.
0: Ah, Joren.
2: En ik ben met mijn 2 voorste tanden... Baf, op de betonnen speelplaats gevallen.
0: Zijn uw 2 voorste tanden vals?
2: Nee, niet vals. Maar zo het hoekje. Het hoekje aan de binnenkant... En dat was zo jammer, want ik had echt zo net mijn goede tandjes.
6: En kan je dat zien?
2: Nee, je kan dat niet zien. Maar om de zoveel jaar moet je dat dan zo wel gaan laten bijwerken. Want dat verkleurt dan zo dat randje.
3: Maar
2: is, ja, is wel super irritant. Maar goed, kijk, nu heb ik weer iets gemeen met Dina Tersago.
3: Mijn huisgenoot heeft een volledig nieuwe tand moeten laten zetten. Dat is wel echt crazy hoe lang je daarop moet wachten. Ja? Zo, eerst moet je dan een kroon laten zetten. En dan moet je dat laten genezen. En dan pas mag er een nieuwe tand in. Die heeft daar echt een half jaar...
2: Dat is minder.
3: Een half jaar met zo'n gat in haar mond rondgelopen. Maar bon, hoe zit het met jou, hè? Ja. Heb jij ervaring met valse tanden of niet? Laat het weten in de app van M&M.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
8: Richie. Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Win jij binnen een kwartier €50 concerttegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: hebben ze deze live gebracht. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze hadden trouwens allebei heel mooie tanden.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met een stukje of een volledige valse tand.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, en je merkt dat we eigenlijk al ver staan in tandheelkunde, want er zijn best wel nog wel mensen met een valse tand of een stukje valse tand. Kiana bijvoorbeeld stuurt, yep, hier ook één valse tand. Luc, die stuurt, oeps, ik heb nog twee goede tanden voor de rest. Ja, maar ik eet nooit nog een droge worst. Hoeveel droge worsten heeft het geduurd tegen dat Luc zoiets had van, dat is niet te goed voor mijn tanden.
0: Dat kan stikker
3: of zo,
0: zijn,
3: ze. Chocotofs, ook een dood.
2: Arno die stuurt, ik heb twee halve valse tanden met een rits van een jas. Dat snap ik niet zo supergoed.
0: Een soort van superzware rits die dan tegen zijn tanden is gebotst of zo.
2: Ja, of de rits zat misschien vast en die wou die naar omhoog.
3: Met zijn tanden?
0: Oh, ja.
2: Tegen zijn tanden, ik weet het niet. Hè.
0: Of van die mensen die dat hebben met zo het opendoen van een kroonkurk van zo'n flesje. Dat is ook zoiets. Hè.
2: Stuk van een tanden. Nee, niet doen inderdaad. Helena die stuurt, voor mij ook geen goeiemorgen. Mijn voorste drie zijn nep. Ik ben geduwd geweest in de bus toen ik 12 was.
3: Maar zie, kijk, dat onthoud jij voor de rest van je leven, hè.
2: Oh, garm. Christina, hoe zit het bij jou? Want jij krijgt ook geen goeiemorgen, hè?
4: Nee, inderdaad. Voor mij geen goedemorgen, want ik heb met het eten op een heel klein bruin korreltje, bruine suiker, gebeten. En het stukje van mijn hoek van mijn kies werd afgebroken daardoor.
0: Wat? Wow, dit is een nieuwe fear. Unlocked in mijn leven. Dus als je gewoon bruine suiker, dan zou het kunnen dat je je tand kapot bijt.
4: Ja, volgens de tandarts die zei ook altijd van je hebt daar zo'n hele kleine bruine korreltjes die altijd wat harder zijn.
2: Super lekker.
4: Kan je ook niet pletten. Ja. En die zijn super lekker inderdaad, maar als die op het hoekje van je tand komen, kan dat wel zorgen voor een aanbrekende hoek.
0: Maar wacht, en hoe oud was je toen dat gebeurde? Waren het zo jonge tanden die nog niet sterk genoeg zijn?
4: Jammer genoeg is dat nog maar 2 jaar geleden.
0: Oh, nee.
4: Ik ben nu 37, dus...
0: Amai, dit is echt wel goed om zo'n dieet zonder suiker te doen.
2: Wat kan met alles gebeuren, hè? Ik heb ook een vriendin die zo... Maar ja, die had eigenlijk al een stukje valse tanden. Die moet altijd oppassen bij appels eten.
0: Ah ja.
2: Ter te bedden een appel kan die tand ook plots gewoon verdwijnen.
0: Een appel
2: in de appel.
0: Keeps the doctor away.
4: Oh, toch nee. Net.
2: Ja, dat zeggen ze, maar blijkbaar is het niet. Ja, Joni die stuurt dat het ook niet altijd hoeft te zijn, omdat die zijn uitgevallen. Die stuurt, ik had vroeger een spleetje tussen mijn tanden. Ik ben heel blij dat ik geen goede morgen krijg. Want door de valse stukjes erbij te plaatsen, is het spleetje weg en heb ik geen beugel moeten dragen.
3: Ah, zo. Oké.
2: Het is wel terug in, hè, zo'n spleetje tussen de tanden.
3: Ja, inderdaad. Ja, dus ik kan het toch altijd terug laten weghalen. Hè?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
3: Wat ik ook nog goed vond, ik zei daarnet, hoe noem jij eigenlijk zo de tanden die na de melktanden komen? Bij mij zijn dat dan de nieuwe tanden, de goede tanden. En bij Bjorn is dat, na de melktandjes komen de koffietandjes.
1: M&M Ochtendshow. Het is opstaan.
4: En ja!
1: Met Sander, Marie en Imaan.

0: tand kapot gebeten op een frietje.
1: Op een frietje?
0: Noem ik dat dan ook al?
2: De waanzin.
1: Ah, soms
2: zijn het de dingen die je graag ziet, die het meeste pijn.
1: Oh man.
0: Half acht, Jan, ik heb punten.
3: Ja, er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten ook geschrapt. De gevarendriehoek die is vanaf de zomer van volgend jaar niet meer verplicht om te plaatsen als je autopech hebt, omdat het plaatsen zelf te gevaarlijk zou zijn. En onze Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2 gisteravond en zondag speelt België nog eens een oefenmatch tegen Tunesië. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine dan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Deze voormiddag kan vooral in het oosten van het land nog een bui vallen, mogelijk met een donderslag erbij. In de rest van het land blijft het al droger. Na de middag komen meer wolken opzetten en tegen het einde van de namiddag verwachten we regen vanaf de kust. Maxima van 15 tot 19 of 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee waait het soms vrij krachtig en de rukwinden kunnen oplopen tot 50 of 60 kilometer per uur.
0: Nou.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven op de E17 van Gent naar Kortrijk. Daar moet je in Waregem tussen de af- en oprit opletten voor een obstakel op de weg. Naar Antwerpen vind je extra files op de E19, 25 meter vanaf Brecht. En op de Antwerpse ring richting Beveren, een kwartier van de A12 tot in de Thuismanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de E40 naar de kust een half uur aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot even voor Ternat komt er een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40, een half uur erbij rekenen vanaf Aalst.
5: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Binnen 5 minuten spelen we de M&M Hitquiz. Jij kan meespelen en die winnen door straks 3 juiste antwoorden te geven en door nu al een van deze 3 thema's voor jezelf uit te kiezen.
1: Een beetje metal in popsongs. Doe het zoals... de West-Vlaamse vertaling.

0: met hun Man in the Arena Tour.
1: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
0: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
1: The Script live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.

0: Ed Sheeran en Azizam. Zometeen gaan we bellen, jongens. We gaan een nieuwe Harry Styles-fan verrassen. Die zich al heeft ingeschreven via VRT Max voor die concerttrip naar Londen. We gaan een nieuwe finalist selecteren. Als je telefoon zo meteen afgaat, neem dan meteen op met We Belong Together. Maar dat is voor na dit, hè.
1: De M&M Hit Quiz.
0: De muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden €50 concertengoed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Nick de Vuist, 39 jaar, uit Gent.
2: Goedemorgen, Nick.
3: Goedemorgen.
4: Hello.
2: Nick, jij werkt in een doe-het-zelf-zaak. Wat doe je daar precies?
3: Ik doe daar alles. Ik heb kennis van heel de winkel. Dus,
2: oh ja, je kent de winkel uit je broek, zeg
3: maar. Van de kassa tot zagerij, tot kladneden.
2: Oh, ben je dan zelf ook een handig persoon?
3: Ik heb dat toch geleerd om handig te zijn.
2: Nick, ik verhuis bijna.
4: Wat? Oh nee.
2: Sorry, ik gebruik alles en iedereen om informatie te sprokkelen. Ik heb een boekenkast, ik vind de kleur lelijk. En ik wil die kleuren, doe ik dat best met zo'n steen? Snap je wat ik bedoel? Of echt met verf?
3: Nee, ik zou dat met verf doen.
2: Oké, dankjewel.
3: Dan ga ik de piep.
2: Voilà, ze hebben meteen al iemand geholpen. Hey, morgen gaan we het hier trouwens ook hebben over klussen. Bart Appeltans, die komt langs. Maar nu is het vooral aan jou om te shinen. Dus veel succes alvast.
0: Ja. Een thema uitkiezen. Dat is de eerste stap. Dit waren je opties voor vanmorgen.
2: Een beetje metal in popsongs. Doe het zoals... De West-Vlaamse vertaling.
0: Wat heb je gekozen?
3: Ik heb een boodschap voor het tweede.
2: Wat zeg je?
0: Ja, dat heb ik niet verstaan.
3: Het tweede.
0: Het tweede. Doe het zoals.
3: Ja.
0: Ja, goed. Perfect. Straks 3 vragen uit dat thema. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
5: De M&M.

0: We gaan spelen, de M&M Hitquiz met Nick de Vuist uit Gent. De man die alles doet in de doe-het-zelfzaak. Juist, hè?
1: De M&M Hitquiz.
0: Het thema is Doe het zoals. Drie vragen uit dat thema. De eerste vraag heeft iets te maken met de song die je net te horen kreeg. Want je hoorde Camille, die ook een nummer heeft gemaakt over dansen zoals een andere artiest, Nick. De vraag is, welke artiestennaam ontbreekt er hier? En nu dans ik als...
2: Rihanna.
3: Ja, dat was snel.
0: Ja, en helemaal correct.
3: Helemaal correct. Rihanna, dat klopt.
0: Zie, alles kan hem. Het doet alles, maar kan ook alles. Tweede vraag in het thema Doe het zoals. Van dansen zoals Rihanna naar de moves zoals... Ja, zoals wie nu weer. Wacht.
3: Nee. Het is niet te houden.
0: Oké. Nick, nu zijn we benieuwd.
2: De schrop of verrot.
0: Maar effectief, je hebt er juist al Jagger gezegd.
3: Ja.
0: Het is juist. Derde.
3: Jagger, inderdaad.
0: Beslissende vraag.
3: Die adem.
0: Okay. Laatste vraag dus in het thema Doe het zoals. Die komt van de Bengals. We willen wandelen zoals iets of iemand. Vul juist aan, Nick.
2: Ja,

0: Hela.
1: Julie van de Mol zou jaloers
2: zijn. En nog eens zo goed gezongen hoor. Damn. Ja. Nick, welk concert wordt het?
0: Ik had heel graag als Kylie Minogue naar België komt, daar haar te gaan.
1: Oh, Nick. Komt ze?
0: Ze zou komen volgend jaar.
1: Amai, maar dan ben ik daar nog. Ja. Kylie Minogue heeft schijven, hè, Nick?
0: Ja, amai. Nee. Ik ben vorig jaar in juni geweest. Dat was een feestje.
1: Oh, dan hoop ik dat er nog een nieuw feestje eraan komt volgend jaar. Dan inderdaad heel veel plezier erbij. Oh, en doe alles goed daar, hè, Nick.
2: Oh, sowieso.
0: Ja, dankjewel.
2: Oh, alles goed doen. Ik hoop dat tegen dan je kast nog altijd niet in orde is en dat je zo tijdens dat concert naast Nick staat en zo nog dingen kan vragen. Nick! Nick, moest ik dat bijtsen eerst? Of moest ik gewoon...
1: En heeft dan een lak nodig?
0: Zodat je vanaf eigenlijk een matte lak pakken of een shiny lak.
2: Het was een retorische vraag.
1: Ga ik er langs, die man.

0: Goedemorgen, we zijn woensdag 3 juni en morgen staat de finale gepland hier op M&M.
1: Ja.
2: M&M stuurt jou exclusief
3: naar Harry Styles in Londen.
0: Maar wie gaat er lopen met die tickets voor Harry Styles in Londen? En niet alleen dat, daar zit ook nog eens een nachtje hotel in Londen bij en gratis vervoer. Ik ben al een paar keer naar Londen geweest en let me tell you, Londen is top, maar een hotel vinden dat betaalbaar is, dat is een mindere.
1: Oh ja.
0: Dat is echt zoveel geld en dan denk je van, ah, het is maar zoveel pond, zal wel meevallen, maar dan is dat ook nog een keer meer in euro's. Swat, wij fixen het allemaal voor jou. Dat zijn stressdingen waar je niet mee moet inzetten. Heb je je ingeschreven via VRT Max? Dan kun je nu telefoon krijgen van ons. En dan moet je met de juiste woorden opnemen.
1: Allee, we gaan een keer horen.
4: Goed. Ik ga hem even klaarmaken.

0: We belong together.
1: Diabla!
0: Ja!
1: Ja? Hallo, met wie?
0: Milan!
1: Milan, je bent onze finalist deze ochtend. Morgenavond dan speel jij de finale. Nee. Voor een trip met concertvervoer en overnachting naar Londen. Harry Styles, waarom moet jij winnen morgen?
0: Ja, het is gewoon Harry Styles.
1: Ah ja, dat is juist. Maar wat heb je met die man?
0: Ja, mijn zus is er altijd een grote fan van. En ik heb een beetje die microfoon open.
2: Allemaal zo leuk.
1: Dus ga je met je zus gaan als je wint?
0: Ja, het was de bedoeling om met mijn zus te gaan. Maar toen ik me had ingeschreven, ben ik er daarna pas achter gekomen dat ze examens heeft.
2: Ah. Oh nee. Ah. Je gaat wel iemand vinden. Ja. Dat gaat het probleem
0: ja,
2: niet zijn.
0: Ja, dat moet wel lukken.
1: Ja, het is dat.
3: Ja, maar eerst nog die finale spelen morgenavond bij Blok Radio, bij Robin en Julie. Milan, ik wens jou super, super veel succes.
0: Dankjewel.
1: Dat lacht. Ik ben
4: zo blij. Schrijf je nu in via VRT Max.
5: En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen.
1: Here we go!

0: Harry Styles. American Girls. Hi. Hi, it's Harry Styles.
1: Got a surprise for you. Hiya.
2: Since I need is Harry Styles. Scroll.
3: Yeah.
0: Harry Styles.
3: Harry.
0: Sorry. Maar dus ja, hij heeft effectief een surprise voor ons, want... Ja, je kan er nog altijd bij zijn. Hè. In Londen, de finale wordt pas morgenavond gespeeld. Heel veel mensen die nu vragen van, hoe zit dat met die finale plekken? We hebben er net nog één weggegeven. Er zijn er nog altijd die van jou kunnen worden. Straks om 4 uur bij Club Kautar kan je gebeld worden. Moet je opnieuw opnemen. Meteen met We Belong Together om je finale plaats echt te verzilveren. Ook bij Blokradio om 6 uur vanavond exact hetzelfde. Vergeet niet dat we je enkel kunnen opbellen als je eerst bent ingeschreven via VRT Max. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga naar M&M, klik op Harry Styles.
3: Ja.
0: En doe dat gewoon even.
3: Of een tactiek kan ook zijn om een van de finalisten te proberen overtuigen om jou mee te nemen. Als Sophie uit Waregem die stuurt, ik wil wel de zus van Milan zijn. Dat is de finalist van daarnet die zijn zus wou meenemen.
4: Nice, I see what
3: you did
4: there.
3: Dus, ja, dat kun je ook proberen. Dat is ook een tactiek, maar ik denk dat dat ietsje minder vruchtbaar is. Dus ga je gewoon inschrijven via VRT Max, effectief.
0: Ja, ja, ja, ja. Trouwens, op VRT Max kan je ook een cover terugvinden. Eentje die Maureen gisteren heeft gemaakt van een goede Harry Styles song. Mocht je het gemist hebben. Het

0: Ah ja, Pussycat Dolls, hè, met Doja.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander, Maureen en Iwaan.
3: Een microdrama. Het klinkt als een tafereel dat zich op dagelijkse basis afspeelt in onze badkamer als Sieg de meisjes hun haar moet kammen. Of in de badkamer van, bij uitbreiding, elke ouder met jonge kindjes. Maar het is iets anders. Een microdrama is een nieuw tv-format, zeg maar.
4: Ja, goed.
3: Iwaan en Sander hebben het al gebinged. En ze gaan mij en jou zo meteen meenemen in de wondere wereld daarvan.
0: Ja, ja, echt wondere wereld.
5: Vanavond op VRT1.
6: We hebben hier in het huis ook maar één toilet. En dat is te weinig. Nu hebben we als alternatief een potje boven. Maar ja.
5: Op VRT1 in Ons Huis Nieuwhuis is er zelfs voor de wc niet genoeg plaats. Op VRT Canvas kan je kijken naar de laatste kwartfinale in Campus Cup. En op VRT Max is je laatste kans om de film All of Us Strangers nog mee te pikken. Veel kijkplezier straks.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
10: Het vliegverkeer verloopt weer normaal. Ja, vandaag is het een drukke dag op onze luchthavens na de staking bij de luchtverkeersleiders van Sky gisteren. Toen lag het vliegverkeer urenlang stil en werden tientallen vluchten geannuleerd. De luchtverkeersleiders waren boos over het nieuwe controlecentrum in Namen dat er komt, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Uiteindelijk hebben de directie en de vakbonden een akkoord bereikt en daarna gingen ze ook weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen en anderen die kunnen dus vandaag vertrekken, zegt Brussels Airport.
11: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
10: De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Na het dodelijk ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf opvolgt, maar dat school- en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan genoeg zijn. Dat is beslist door de minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krucke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat, maar dat kan gevaarlijk zijn. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits zijn kinderen en jongeren op weg naar school. Dat blijkt uit een eerste kinderfietsstelling, waarbij eind mei fietsers op 21 drukke routes in Vlaanderen en Brussel werden geteld. Wat opvalt is dat er in steden minder kinderen en jongeren fietsen dan in landelijke gemeenten. De Fietsersbond legt uit waarom.
12: Het gaat vaak over drukker verkeer, meer verkeer. Het gaat vaak ook over de aanwezigheid van openbaar vervoer bijvoorbeeld, waardoor die kinderen misschien dan met het openbaar vervoer gaan. Er zijn veel meer jonge kinderen die op het platteland zelfstandig fietsen dan in stedelijk gebied.
10: De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft en Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd ook het tweede doelpunt. De doelman Thibaut Courtois was blij.
13: Niet vergeten dat een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken, die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standschouwen, 2 keer gescoord en mooi.
10: Ja, nu zaterdag spelen de Rode Duivels opnieuw en dan in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Vanmorgen vallen er eerst nog enkele buien, daarna wordt het even droger, maar na de middag valt er wel opnieuw regen bij zo'n 20 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we nog buien met hier en daar ook opnieuw onweer en temperaturen rond zo'n 19 graden.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 naar Hasselt vertraag je een kwartier extra van te Senderlo tot Beringen. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Naar Antwerpen extra vertragen op de E19, 25 minuten vanaf Brecht. Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier even voor Emblem in beide richtingen afgesloten. Er staat ook drie kwartier file van Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Op de Antwerpsring richting Beveren drie kwartier dan vanaf de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. En naar Brussel extra langzaam op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst.
4: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
14: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
15: in het Wembley

0: Er is een nieuwe soort tv-kijken en het heet microdramas. Geen drama's aan de micro, maar straks van achter de micro wel alle drama uitgelegd. Maureen, you're in for a treat. Ik ben er klaar voor.
1: Het is fantastisch. Het is echt

0: Aloron Dans. Een heel goede morgen. We zijn woensdag 3 juni.
1: We zijn in elkaar.
0: En ik heb gisteren iets ontdekt.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Er is iets nieuws in het Vlaamse fictielandschap en dat is microdrama's of microdrama's. Heb je er al van gehoord, Maureen?
3: Ja, ik had er al van gehoord.
0: Ja, dat zijn dus series die gefilmd zijn met de bedoeling om ze op je gsm te kijken. Dat was in China al een heel groot ding. Misschien heb je dat op TikTok ook al zien passeren, want in de Verenigde Staten zijn ze nu ook mee begonnen. Je hoeft er je gsm zelfs niet voor te draaien. Het is echt bedoeld voor tijdens het scrollen om je zo vast te pakken. Afleveringen zijn onder de 2 minuten lang en eindigen altijd op een cliffhanger, zodat je meteen naar de volgende wil scrollen.
3: Ja, dus je gaat meteen binge-watchen dan.
0: Ja,
3: eigenlijk.
0: En het is zo over de top geacteerd. En het is het verhaal is meestal ook heel simpel, maar toch met de beste tropes ever. Play heeft nu zo'n microdrama's gelost. 2, om specifiek te zijn. Ze willen daar nu op inzetten, omdat ze geloven dat dat de toekomst is.
3: Ik zie al aan jullie gezicht mij wat staat te wachten. Hè?
0: Ja, het ding is dus, ik ben daar vanmorgen mee afgekomen op de bureau. Ik zeg, Sander, dit moet je zien. Ja. Ik heb het aan hem laten zien en wij hebben het moeten horen en moeten aanzien. Dus jullie nu ook.
3: Maar wacht, is het goed of is het slecht?
4: Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt oprecht.
3: Ik zie dat je ziet.
4: Nee, maar het is een soort van... Het is gemakkelijk gemaakt, maar wel goed gemakkelijk gemaakt. Allee, snap je? Het is, ik ben wel hoekt.
3: Ja, oké.
4: Dus dit is een fragment wat we nu gaan horen. Dit is de eerste aflevering die ik integraal ga laten horen.
0: De volledige aflevering, om maar te kaderen hoe kort die afleveringen zijn.
4: Ja. Het heet De Assistent Onder Mij en de titel is fantastisch.
0: Dat is geniaal gevonden.
4: Okay. We luisteren naar de eerste aflevering van De Assistent Onder Mij.
5: Een vrouw die whisky drinkt op een zondag. Hij is niet van hier.
6: Valt het zo hard op?
5: Mij ook maar eentje. En doe mevrouw nog maar eens vol.
6: Mevrouw? Echt?
5: Hoe moet ik u noemen dan?
6: Johanna.
7: Chemistry.
5: Bill.
6: Aangenaam. Bill.
5: Vertel een keer, wat doe jij hier op een zondagavond?
6: Ik heb een nieuwe job. Mm-hmm. En ik begin morgen.
5: En je bent hier speciaal voor het werk. Mm-hmm. Ben jij hier alleen of met je man, vriend?
6: Nope. Just me.
4: En ze zijn aan het poepen in het toilet. Zo snel gaat het.
3: Echt?
4: Intens. Intens aan het poepen in het toilet nu.
3: En aan het kussen.
4: Ja, echt alles erop en eraan en zo.
6: Ja. Oh, zucht.
5: Het gelijk. Mevrouw is niet gepest, hè?
6: U hebt gelijk.
5: Dat was een aangenaam knismakje. Oh. En bent je ook niet gsm nummer of wat?
6: Ja, maar die hou ik liever voor mezelf.
5: Waarom?
6: Omdat jij mij anders gaat bellen.
4: De volgende dag. Hij komt toe op zijn werk.
5: Ja. Goedemorgen, ik kom maar eens voorstellen. Ik ben nieuwe.
4: Ze herkennen elkaar.
5: Assistent.
6: Ah. Ik ben de nieuwe creative manager. Johanna.
4: Span.
8: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
9: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloos.

0: assistent zat letterlijk onder haar.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En, sorry, je hoort dit en je denkt toch, hoe gaat het aflopen tussen die twee? Wat gaat dat nog geven?
0: Ja, want zij doet alsof dat ze hem niet kent.
1: Ja. Gaat die nog eens poepen? Snap ze?
2: Ja, ik kan het u al zeggen, ja. Hè.
1: Ja, ja, ja. Allee, ja. Het kopieerkot, hè, dat voelen we allemaal. Ja. Maar bon, ik ga kijken, snap je? Het is goed. Het is...
2: Oh, maar dat gaat zoiets zijn. Je wilt het niet zien. Je wilt het echt niet zien.
0: Nee, maar het is een car crash en je blijft kijken. Het is goed slecht.
1: Wat is...
2: Waarom hebben jullie mij meegesleurd in dit verschrikkelijk...
0: Omdat wij het moesten zien en jij ook.
1: Goed, ik ga naar het vervolg kijken. Hè.

0: Take So Long. Daarvoor speciaal voor Thaïs Peters. Die vroeg, wat is dit liedje? Dat was Boston van Stella Lefty. Een ex-big hit, maar een heel leuk liedje.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ik heb iets historisch gelezen in het nieuws vandaag. Er verdwijnt een vaste waarde uit ons verkeer. Vanaf volgende zomer zal je die nergens meer zien. En het is dat ene ding dat ook jij verplicht in je autokoffer hebt liggen.
2: Nou,
0: straks meer uitleg.
3: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
4: Mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Quimby en Single Ladies.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Luisteraar Roland weet al wat ik ga vertellen nu. Doe me toch. Vanaf volgende zomer, jongens, verdwijnt er een vaste waarde uit ons verkeer. Het is een voorwerp dat iedereen verplicht in de wagen heeft liggen. Vrienden, collega's, het is met spijt in het hart dat ik jullie vertel dat we vanaf 1 juli 2027 afscheid nemen van...
2: Ja?
0: De gevarendriehoek.
3: Oh, wat heeft hij misdaan?
0: Ja, die is zelf een beetje te gevaarlijk eigenlijk. Dus het is voor de goede zaak. Ik weet niet, Maureen, weet jij vast waar de gevarendriehoek in je wagen ligt?
3: Ja, die zit onder mijn dubbele bodem in zo'n plastieke houdertje.
0: Maar goed, want effectief ligt vaak onder een dubbele bodem in een koffer.
3: Is er een dubbele bodem in een koffer?
0: Dank u.
3: Ja, waar dat zo naast de reserveband of naast de kit om je band te herstellen, ligt dat vaak.
4: Ik heb geen auto. Ik weet het allemaal niet.
0: Maar dan heb je ook geen gevarendriehoek. Dus
3: nee, dat is waar.
0: Dan ben je eigenlijk veiliger. Want ja, ik zeg het, het is dus heel gevaarlijk, omdat je gaat die vaak, als je iets voor hebt, je staat op de pechstrook, moet je die zetten, moet je die gaan zoeken. Veel mensen weten niet dat de koffer een dubbele bodem heeft. Dus die staan echt uren langs de kant van de baan. Dus uren is overdreven. Maar die staan lang te zoeken naar de exacte plek van de gevarendriehoek. Als je die dan eenmaal gevonden hebt, moet je die nog eens 100 meter voor je voertuig op de pechstrook gaan zetten.
3: Achter je voertuig.
0: Ja. Maar van jouw looprichting... Ja, bon. Het is gevaarlijk. Dus het is ook een feit dat technisch gezien de gevarendriehoek nu verplicht is. En ik zeg technisch gezien, want in de praktijk geeft geen enkele agent een boete. Zou 58 euro kunnen zijn als die het wel geeft. Voor het niet plaatsen van de gevarendriehoek. Mm. Ja, het volstaat tegenwoordig bij een defect voertuig om... de richtingaanwijzer gewoon aan te zetten, zoals iedereen standaard doet.
3: Ja, vier pinkers.
0: Ja. En dus vanaf 1 juli 2027, dat is dus binnen een dik jaar, is de gevarendriehoek officieel niet meer verplicht. En dan rijst de vraag...
3: Hoe gaan mensen jou dan zien?
0: Ah, moeten we op zoek naar een alternatief?
3: Ja.
0: Ah, wel, in Spanje hebben ze dat al. Het is een soort van oranje zwaailichtje dat je op het dak kan zetten. Het heet het V16 noodbaken. En dat is sinds dit jaar ook verplicht in Spanje. Dus stel dat je er vaak met de auto op reis naartoe gaat, dan heb je dat waarschijnlijk al in je wagen liggen.
3: Maar.
0: Het zou heel veel veiliger zijn, heel veel zichtbaarder zijn ook dan een gevarendriehoek. Dus eigenlijk, het afscheid van de gevarendriehoek gaat zorgen voor minder gevaren op de baan.
3: Maar. David stuurt ook... heel veel mensen laten die ook gewoon staan.
4: Ja, dat is waar. Je ziet die vaak nog ergens eenzaam en alleen achterblijven. Waarschijnlijk vergeet je dat dan. Je denkt, ja, eindelijk geholpen.
3: Ja, of zo de luiheid van, ja, ik ga nu niet nog eens 100 meter wandelen om die te gaan halen.
4: Dat is wel heel leuk.
0: Of gewoon te blij zijn dat je terug...
4: Maar zo een lamp, leuk hè? Want als je dan eens een feestje doet in de auto, kan je die ook gebruiken.
0: Hey, letterlijk, ik ben dus al gaan kijken voor zo'n V16 noodbaken. En je hebt ook zo van die varianten die je kan gebruiken. Ook als gewoon nachtlamp. Zo stel dat je een kampeerder bent, dan heb je twee lampen in één.
3: Leuk.
0: Ja, dus,
3: ik zie opportuniteit.
0: Ik ook.
3: Ik wil die in het roze.

0: Meteor en Luna zijn stuk. Hopelijk hebben ze een gevarendriehoek gezet. Het is 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, meer dan 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zoeken extra geld. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. En sommige sportclubs gaan daardoor volgend seizoen ook meer lidgeld vragen. Het vliegverkeer verloopt weer normaal in ons land. Na de staking gisteren van de verkeersleiders vanaf vandaag wordt er ook veel drukte verwacht op de luchthavens om alles in te halen. Dus vertrek zeker op tijd. En de Rode Duivels die hebben hun eerste de oefenmatch van het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen gisteravond Kroatië met 0-2. En zondag speelt België nog een oefenmatch tegen Tunesië. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Deze voormiddag kan vooral in het oosten van het land nog een bui vallen, mogelijk met een donderslag erbij. In de rest van het land blijft het al droger. Na de middag komen meer wolken opzetten en tegen het einde van de namiddag verwachten we regen vanaf de kust. Maxima van 15 tot 19 of 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee waait het soms vrij krachtig en de rukwinden kunnen oplopen tot 50 of 60 kilometer per uur.
0: Nou.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 naar Hasselt vertraag je een half uur extra van Ham tot Beringen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen vind je extra files op de E19, 20 minuten vertragen vanaf Sint-Job. En door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier even voor Emblem in beide richtingen afgesloten. Er staat een half uur file vanaf Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Hou er omrijders ook rekening met problemen in Broeghem en Kessel. Op de Antwerpse ring dan verlies je richting Nederland ruim een half uur van Sint-Anna-Linker over tot Merksem. Daar staat een defecte auto. En richting Beveren 3/4 van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Want daar staat een defecte vrachtwagen.
0: Nee, dat gaan we zo biet doen. Hè.
4: Ja, dat is voor zo biet. Maar blij dat je al enthousiast bent om weer een song uit te kiezen. Ja. Maar ik zal terwijl ook wat dingetjes vertellen over de Rage Song misschien.
0: Ah, tuurlijk. Ja,
4: voilà. Vandaag veel regen, maar vanaf volgende week gaat Ariana Grande zorgen voor het mooie weer. Want dan start haar Eternal Sunshine Tour. En het kan zijn dat dat de laatste keer is voor een hele lange tijd. Want ze wil haar leven een beetje anders. Anderzijds is ze dus wel van plan om alles te geven op die tour, met dus ook een nieuw album en nu al een single, Hate That I Made You Love Me. Jij mag er punten op geven, een 0 als je het niet zo grande vindt. Een 10 is niveau grandioos. Laat maar komen in de

0: wordt er ook zo een beetje moe van.
1: M&M. Read the
2: song. Ja, ik snap het wel. Er zijn ook wat mindere scores die binnenkomen vandaag. Dat heeft misschien iets met het ruilige weer te maken. Zoals Joachim, die stuurt 0 op 10. Niks voor mij. Ik vind het zelfs een beetje een zaagliedje. Ik zie ook een 3 op 10 van Elvera. Die stuurt dat het sloom en zagerig is. Sascha stuurt ook... Woorden kunnen niet omschrijven wat ik van dit nummer vind, maar cijfers wel 4 op 10.
3: Oh, ik hou er wel van dat luisteraars gewoon eerlijk zijn.
2: Ja, maar dat is ook leuk. Thibaut stuurt eerlijk dat hij het 7 op 10 waard vindt. Hij stuurt, het moet nog een beetje wennen, maar het is zeker een potentiële hit. Rudolf stuurt een 10 op 10 door. Keanu geeft een 9. Dus als ik alles optel in de app van M&M, kom ik aan een 6,5 op 10. Oh. Dat is erdoor, maar niet met glans. Dat wil zeggen dat je Hate That I Made You Love Me wel nog steeds na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim om je mening en punten op 10 te geven in de app van M&M.
0: Doe ik nu dan?
3: Ja, oké dan.
0: Nou, allee.
3: Ik geef nu al een 10 op 10 voor de song die Sander straks gaat zingen in Hit It. Want het wordt oftewel deze... Umbrella van Rihanna... Of deze. Rain on Me van Lady Gaga. Ja, je voelt het thema al, hè. Regen vandaag. Maar Sander die tovert graag een stralende glimlach op jouw gezicht tijdens onze Stop de Bandronde. Dus, met welk lied mag dat zijn? Wordt het Umbrella of wordt het Rain on Me? Stuur je keuze door in de M&M-app.
1: Werchter Boutique 2026. Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull. Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs. Ik moet gaan. Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto rijdt stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
1: M&M.

0: Sorry van Justin Bieber. Sorry is wel op zijn plaats, want het is juni. Maar het is geen fijn juni weer. En ook dat zijpelt door in onze gewoonte hier op woensdag. Sander krijgt een lied voorgeschoteld waar hij heel even liedzanger van mag zijn. Stop de muziek, dan moet Sander op het juiste tempo meezingen tot de muziek terug begint. Ja. We zijn voor de categorie regensongs gegaan. Je kreeg de keuze tussen Rain on Me en Umbrella. Goedemorgen, Kimberly.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, wat wordt het?
1: Umbrella, alsjeblieft. Mm.
2: Heb je zelf al een parapluutje nodig gehad vandaag?
1: Ja, toch wel.
0: Ah, voilà. Ik vind jouw keuze fantastisch. Het is zoals Manon stuurt uit Antwerpen. Er bestaat een YouTube-video waar ik altijd naar wil verwijzen. Van Tom Holland, die prachtig lip-synct op Umbrella.
3: Ja, lip-synken is nog iets anders dan
0: daar
3: ownen. Die
0: de performance van zijn leven geeft.
3: Ja, maar okay.
0: En Sander, ik verwacht niks minder van jou.
3: Ja, maar lip-sync kan ik ook, hoor. Dat is gewoon doen alsof. Maar hier moet het echt zijn, snap je?
0: Mm. Ja.
2: Mm. Maar dat is the name of the game.
3: Oké.
2: Get it.
3: Oké. Ja.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
3: Nee.
0: Toch moet je het doen.
3: Doorgaans.
2: Jij bent de zonnestraal in een regenachtige dag van de mensen vandaag. Ja.
3: Ik ga
0: Allee, Riri.
3: Justin Bieber al stelen. Sorry voor wat er nu gaat gebeuren.
0: Stralen.
3: Hit it.

0: was perfekt.
1: Hey!
0: Eigen, ja, maar dat is geen van.
1: Hey!
0: Dat is niks nog meer roepen.
1: Hey!
0: Stop. Maar hoe kan deze man zo uit de bocht gaan en toch weer erop zitten?
1: Ik had een lettergreep te veel en ik dacht, oh nee, nee. Zeep.
0: Sander, wees eerlijk. Je hebt mij zien doen van,
2: ik was ook
0: ga rustiger zitten, ga trager zitten. Ja, je bent vertraagd en het zat er bonk op.
1: Boek,
0: en ik wil het bewijs.
1: Ja. Kom. Hit the replay.

0: lijkt alsof je zo Ella Leijden ziet lopen.
1: Ella! Ella!
0: Hey!
1: Hey!
2: Hey! I love.
0: Oh, kipperlief, altijd alles wat je ervan had verwacht.
3: Oh, ja. Nee. Meer dan ik had verwacht.
0: Sander, you're the gift that keeps on giving. Zie, voilà, kijk, direct zonnestraal.
2: Oh, prachtig. Maar beste ooit, hè, jongens.
0: Beste ooit.
2: Beste ooit, hè. Kimberly, beste ooit, hè. Beste ooit, hè.
3: Oh, hey, beste ooit.
2: Beste ooit.
4: De M&M Ochtendshow.

0: zojuist nog mooi meegezongen met deze hier. Umbrella van Rihanna. Maar morgen, rond dit uur, gaan we ons vooral terug buigen over een ongeschreven regel uit het leven. We hebben morgen bezoek ook van interieurstylist Bart Appeltans. Dus heb jij een goede ongeschreven regel die je officieel wil maken, dan mag je hem nu delen in de app van M&M. Liefst dus iets dat met interieur te maken heeft. Ik denk spontaan aan melige quotes op je muren schilderen. Doen we niet, hè, jongens.
1: Ek.
2: Dit komt er nog aan.
3: Als je hem op M&M laat staan.
1: Bezoek van K3 bij Kouter. Allee, het is te zeggen van Hanne en Julia, maar Kouter kan dan het extra kaartje zijn. Hoe leuk zou dat zijn? En uiteraard is er ook die extra finalist om naar Harry Styles te gaan bij Club Kouter. En nog meer bezoek, later op de avond bij Blok Radio. Daar komt Kiki van The Real Housewives of Antwerp langs. Misschien heeft ze zo wat Kiki Kefir mee voor al die blokkende studenten. Ik weet het niet, maar jij gaat straks ontdekken. Na 6 uur is dat...
4: Wat is dat nu weer?
1: Kiki Kefir, dat soort drankje dat ze gemaakt heeft in The Real Housewives.
4: Ah, zit daar alcohol in?
1: Nee.
4: Ah, oké. Dan is het goed voor een student.
1: Woo! Oh, woo!
0: I'm good. Jolly roll.

0: Gaat dat goed samen, zo'n jelly roll en die Kiki Kefir toestand?
1: Leg geproefd, man. Ja.
0: Kijk, receptideetje. Straks om 9 uur is Brahim er om je door je voormiddag te loodsen. Ik zie Billie Jean van Michael Jackson al klaarstaan. Alright. Die voormiddag, dat gaat vooruit gaan. We hebben deze nog geel voor alle woede eruit te schrijven. ABCDFU.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
9: Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Heel goedemorgen, het is 9 uur. Dit is Yannick Aerts.
12: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben alvast beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. En dat doen ze alleen als het niet anders kan, zegt de Vlaamse Sportfederatie.
13: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
12: De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijk ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar niet altijd een heel goed zicht op, zegt de Christelijke Vakbond.
14: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de Lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, voor de Lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn.
12: De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan genoeg zijn. Dat is beslist door de minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat, maar dat kan gevaarlijk zijn. En dat vindt ook verkeersorganisatie Vias.
15: Het plaatsen van die gevarendriehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan.
12: Bij een Oekraïnse droneaanval op een gewone bus in het oosten van Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. 11 anderen raakten gewond. De bus reed van Moskou naar de Krim. Vannacht viel Oekraïne ook de Russische stad Sint-Petersburg aan met drones. Daar brak een brand uit aan een grote olieterminal. In Sint-Petersburg is er een grote economische bijeenkomst ook van de Russische president Poetin. Vanmorgen vallen er hier en daar nog wat buien, maar stilaan wordt het overal even droger. Maar na de middag krijgen we opnieuw regen bij 20 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met hier en daar ook onweer en 19 graden dan.
16: M&M.
11: Ja. We gaan ons niet laten ontmoedigen door dat weer vandaag op deze woensdagmorgen. Ik zorg voor goede muziek en de juiste afleiding met Alex Warren en Kate.

Fever Dream, Alex Warren. In de app van M&M misschien slecht gedroomd, maar vooral slecht geslapen. Melanie Baart uit Lendelede is al wakker van 5 uur deze morgen, stuurt ze in de M&M-app. Kon totaal geen slaap vatten, want vandaag sollicitatiedag. Spannend. Misschien wel mijn toekomstige droomjob die hier op het spel staat. En ik heb pas stress, Melanietje. Ik snap dat. Ik begrijp je volledig. Maar hey, geen nood. Zet de radio misschien een tikkeltje luider. Ga even dansen, mee zingen zonder zorgen met deze van Michael Jackson. Hey, en dan komt alles goed. Succes.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.

0: Ik zei het toch? DJ-licious Milo Forever Young. Just remember, we're forever young. Ja, Nele stuurt in de app van M&M. Word ik zo goed gezind van? Ik snap het en ik geloof je. Lieve Nele. En jij daar, lieve luisteraar. Misschien heb je één song waarvan je volledig wild wordt. Of die je echt nodig hebt op deze woensdagmorgen. Stuur hem even door in de app van M&M. Dan check ik wat ik kan doen.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app.

0: van Sporza.
1: Collega's, hè?
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
3: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Scary Movie is terug.
9: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
8: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
9: Check het M&M-kanaal op WRT Max.
8: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
10: I have been preparing for this for years.
9: Vanaf 3 juni in de bioscoop.

0: Lieve Tine Peters, het Autoronaut, ik zie je. Deze week haar beste vriendin van 21 jaar verloren. We gingen altijd samen naar Snow Patrol. Kan je daarom iets van hen draaien?
1: Running out of ways to make you see.
0: Heel veel liefde, heel veel sterkte, Tine.

James Hype, Miggy Della Rosa en Ferrari. Chelsea die zit op kantoor samen met Halima, Noor, Steffi en Lore. Laat ze weten in de app van M&M. We zijn de planning aan het doen op dit moment. Radio staat vol een bak hier. Ja, alleen op kantoor. Dan kan dat wel tellen. En misschien, dames, heb ik een perfect geschikte song voor deze woensdagmorgen. In de vorm van deze, van Destiny's Child.

Think of Me. Uzel, David Guetta, Kehlani en de hele gang komen eraan. En Miles Smith en Niall Horan staan ook voor je klaar. Eerst naar de weg. Daar staat 107 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar moet je in Zwijnaarden opletten voor obstakels die over de weg verspreid liggen. E313 naar Hasselt. Daar komt er een half uur bij van Ham tot Beringen. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Naar Antwerpen, daar staan files. Op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. E19 10 minuten van voor Kleine Bareel. Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier, even voor Emblem, in beide richtingen afgesloten. De politie vraagt daarom de omgeving te vermijden. Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, daar gaat het dan weer langzaam. Op de E19 een kwartiertje vanaf Zemst. Binnenring rond Brussel, een kwartier vertraag je daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In de Wedstraat 20 minuten erbij tot aan de Kunstwet. En op andere plaatsen zijn er alleen nog wat kleinere vertragingen.

0: Antwerpen met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment stelt haar nieuwe album live aan je voor. Op donderdag 15 en vrijdag 16 april. Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be. Samen met M&M.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
3: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, de Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbva.be/actie.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè?
5: Ah, bon?
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: Tree. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: M&M, repeat, doen we niet.
2: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer de

Hey, ik zie je seppen in de app van de M&M. Gestart op een nieuwe job en ik leef nog. Dat moet gevierd worden, schrijft hij. Hey seppen, we gaan dat vieren samen met jou. Zometeen met Gracie Abrams, Pink, Olivia Dean. Eerst deze van Mr. Belt & Weasel. It's not right.

feestje is al bezig. Zometeen. Medusa, Dermot Kennedy, maar eerst de artiesten die volgend jaar op donderdag 15 en vrijdag 16 april in de AFAS Dome staat. Gracie Abrams.

0: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Goedemorgen, het is 10 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Want hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen hebben dan ook al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen, zegt de Vlaamse Sportfederatie.
12: Clubs die een verhoging van hun lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
11: Gemiddeld verhogen de sportclubs het geld met zo'n 10%. In Gent ligt de fabriek van Volvo Car volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en maar halfwerken is niet mogelijk, zegt Volvo.
13: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Dat is geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
11: Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna €50.000 verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist en staat in het laatste nieuws. Een oplichter die deed alsof hij werkte bij de bank, kon het geld stelen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Zij stapten naar de rechter en ze kregen nu gelijk. Het is stilaan droger, maar na de middag valt er wel opnieuw regen bij zo'n 20 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met hier en daar onweer en 19 graden dan. M&M.
9: En zo gaan we door met Dua Lipa en Training Season. Eerst Pharrell Williams, now Rodgers and Daft Punk met Get Lucky. M&M.

training season is over volgens Dua Lipa, maar... Ja, het blokseizoen is teruggestart. Maaike is aan het studeren. Stuurt ze in de app van M&M. Lieve Maaike en iedereen die aan het studeren is, dan moet je vanavond naar, vanaf 6 uur naar Blokradio luisteren. Met DJ's Robin Keijhard en Julie van den Steen. Met een pak gasten en goede vibes om jou hier door te sleuren.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Live.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: M&M Live.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de muur hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker daar.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede.

The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Tones and I, Dance Monkey. En ook Bebe Rexha met Faithless en New Religion staan voor je klaar. Eerst even samen naar de weg. Daar op de A12 naar Antwerpen is er hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook in Aartselaar. De Antwerpse ring richting Gent, daar komt er 10 minuten bij van Antwerpen Noord tot Borgerhout. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En ja?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Daar heb ik eens.
1: Hoe?
0: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: De Vos Lemmes. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: M&M, repeat, doen we niet.
15: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer de

morgen, dan is dat weer donderdag 4 juni. Zo snel gaat de tijd. Maar misschien ben je morgen ook jarig en heb je iets te vieren. Dan is dat nu de moment om dat even te laten weten in de app van M&M. Ben jij morgen jarig of ken je iemand die morgen op 4 juni jarig is? Laat weten in de app van M&M, want de vrienden van de ochtendshow hebben een cadeautje.

blijft goed, hè. Holala, die nieuwste van Milk Inc. net. Unstoppable. Is niet de nieuwste, het was de vorige. Die net voor Madison. Zometeen Ed Sheeran, Castle on the Hill. Eerst deze Sienna Spyro.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die desregistratie bedoel je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Scoor Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
7: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
10: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Nicky van Driessen.
11: Volvo kan voorlopig geen auto's maken. In Gent ligt de fabriek van Volvo Car volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en auto's zonder bumper gaan maken, dat gaat niet, zegt Volvo.
12: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Het was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
11: Volvo Car Gent is de laatste autofabriek in ons land. In Vlaanderen kunnen verschillende belangrijke rioleringswerken niet doorgaan omdat er niet genoeg geld is. Het overlegplatform voor afvalwaterbeheer, Vlario, klaagt dat aan. De werken zijn nodig om overstromingen te voorkomen en het water proper te houden. Maar Vlaams minister van Openbare Werken, Annick de Ridder, heeft te weinig geld voorzien, zegt Vlario. De Vlaamse regering maakt dus verkeerde keuzes.
13: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
11: Een bejaard koppel dat bijna €50.000 verloor door oplichting krijgt dat geld toch terug van de bank. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist en staat ook in het laatste nieuws. Een oplichter deed zich voor als een bankmedewerker en kon het geld van de rekening halen. De bank wilde de schade eerst niet vergoeden en zegt dat het koppel niet voorzichtig genoeg was. Maar de rechter besliste nu dat de bank het koppel toch moet terugbetalen. En dat is een opvallende uitspraak, zegt advocaat en expert phishing Geert Lenses.
14: De wet legt een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
11: Het is even droger, maar na de middag valt er opnieuw regen bij zo'n 20 graden. Ook morgen en vrijdag zijn er nog buien met hier en daar onweer en dan wordt het een graadje minder.
15: Hi, it's Harry Styles, so surprised you.
16: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
17: in het Wembley Stadium in Londen.

Yannick is er ook weer bij in de app van M&M. Fijn om bij M&M te zijn. Fijn om jou erbij te hebben, vriend. Leuk dat je kan genieten. Ook de collega van Roel is aan het genieten, denk ik dan, van een vakantie in Spanje. En wij gaan genieten van een jaren 80 klassieker nu.

0: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: Spanje. Nooit

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Europabank, de bank die durft.
4: M&M Live.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: in David Guetta. Remember. Hi, it's Harry
1: Styles. M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
0: Crazy. Hij stel je voor, je krijgt een telefoon van M&M en je neemt op met We Belong Together. Ja, en plots sta je een stap dichter bij een concerttrip naar Harry Styles in Londen. Het klinkt nu nog als een droom, maar het kan dus binnenkort echt gewoon jouw realiteit worden. En Harry Styles die trekt opnieuw de wereld rond. Ja, België helaas skipt die. Maar wij sturen jou wel gewoon met je plus one naar hem toe in Londen. En echt alles wordt geregeld en betaald door M&M. Vervoer, verblijf, tickets, het wordt allemaal gefixt voor je. Hoe? Maar hoe maak je dan nog kans?
1: Schrijf je nu in via VRT Max.
2: En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen.

Zometeen The Monster, Eminem en Rihanna en Milky en Mallgrab. Just the way you are. Ga je extra goed gezin van worden. Maar eerst naar de weg. Buitenring om Brussel. Daar vertraag je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek. Komt door een defect voertuig op de middenrijstrook. Antwerpse ring richting Gent. Daar komt er een kwartiertje bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En elders nog beperkte vertragingen.

0: Caribisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belle operes van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo!
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: M&M, repeat, doen we niet.
14: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

Someone You Love, Louis Capaldi. Zometeen Crisscross Amsterdam samen met Anton en Vluchtstrook. Maar eerst de echte feel-good vibes op een woensdagmiddag van deze. Dit is Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: De finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoop, man!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Oh, maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ah, ja?
13: Je moet al een keer serie, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man! Knaldi.
16: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
17: Goedemiddag, het is 12 uur.
18: 14 uur.
17: Dit is Nicky van Driessen.
19: Er zijn opvallend meer klachten over Telenet. In de eerste 5 maanden van dit jaar kreeg de Ombudsdienst voor Telecommunicatie 291 klachten binnen van klanten van Telenet over internetstoringen. Dat schrijft het laatste nieuws. En dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal klachten over telecombundels, waarin dan televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. En dat heeft vooral 2 oorzaken, zegt de ombudsman.
20: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
19: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur, ook al was op de flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze kreeg wel een boete voor te snel rijden van de politierechter in Veurne, maar dus niet voor het gsm-gebruik, want volgens hem zijn foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijs daarvoor. De grondwaterstanden staan laag tot zeer laag op 6 van de 10 meetlocaties, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er weinig water op dit moment. Het heeft begin vorige maand wel veel geregend, maar dat heeft weinig invloed gehad op die grondwaterstanden. En NAVO-topman Mark Rutte is vanochtend onverwacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangekomen. Amper een dag na een zware Russische aanval. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en ook van Oekraïne, dat geen NAVO-lid is. Het bezoek van Rutte was niet aangekondigd en komt er na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden. Daarbij vielen meer dan 20 doden. Het is eerst nog droog weer, later komt er lichte regen vanaf het westen tot 20 graden in de Kempen halen we. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk ook onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag wordt het geleidelijk aan droger tot 18 graden. En ook de volgende dagen krijgen we vaak buien.
18: M&M.
17: Boom. En toen zaten we los in jouw woensdagmiddag met Axwell en Grosso en Maxime en Babette zometeen.

0: Ja, Kim die wordt instant goed gezind bij het horen van Maxime en Babette met Hoe dan ook. Juist, het is weer volledig aan jou hier in Rate the Song. Pak de M&M-app er even bij en drop die punten op 10 voor de nieuwste van Ariana Grande. Ze is helemaal terug met Hey That I Made You Love Me. In juli krijgen we ook een nieuw studioalbum en een world tour. Ja, voorlopig nog niet hier in België. Maar vrienden, vooral punten op 10 en je ongezouten mening is altijd leuk om te lezen in de app van M&M. Misschien gaat ze door naar een volgende ronde, ons Ariana, of misschien stopt het hier. Laat maar komen.
1: Rate the song.

0: song.
1: Ja, dankjewel daarvoor. Heb je gedaan? Ben je nog steeds aan het doen in de app van M&M? Voor onze Daan, toch iets te rustig. 6 op 10. Evelien die zegt ook, deze gaat echt in mijn playlist komen. Ik vind hem een beetje aan de saaie kant. Een onvoldoende zelfs. Keanu is wel fan. 9 op 10. Alex Vive ook 11 op 10 zelfs. Sandrino zegt, nope. Ik vind het echt een song om goed in slaap te kunnen vallen. Dat is goed, maar de punten gaan minder natuurlijk. Onvoldoende. Haar muziek blijft mooi, zegt Patrick. Dikke 9 op 10. Voor mij niet echt mijn ding, zegt onze Yannick. En dan nog wat 8, 9 zie ik hier ook. Heel veel 7 en een paar 6 nog. Als ik hier alles op een hoop gooi, ja, dan zie ik het al. Ariana Grande, meningen verdeeld, maar toch een 7 op 10 gehaald. En dat is goed genoeg om door te gaan naar vanavond na 6 uur opnieuw.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Oh, amai, die civiltje was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn emmerdespray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.

0: Ja.
1: Voorwaarden op ikea.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Ja, we helpen je heel graag met heel veel goede muziek om jouw woensdagmiddag door te komen. Post Malone net met Morgan Wallen en I Had Some Help. Zometeen nog meer hulp dankzij Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us. Turn the Lights Off krijg je ook. De nieuwste van Laura Tesoro staat voor je klaar. Plastic Paradise en DJ Anko Goerge komt eraan.

Een hele goede middag. 1:01. En er is al meteen een probleem daar. De politie die meldt een ongeval op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Iets voor kontig. De linker- en de middenrijstrook die zijn daar versperd. En er ontstaat er ook een file, dus goed opletten. Op de E14 dan van Gent naar Brussel is het bijna 1 uur file rijden. Tussen Aalst en Ternat voorbij in Africhem zijn de linker- en de middenrijstrook ook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring nog 20 minuten erbij richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En ook een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Voor de rest enkel beperkte vertragingen.

Christmas now. En Stick Season. Wel, het nieuwe song van Stella Lefty, daar hoor je wel een stukje in van Stick Season van Noah Kahan. Het is heel subtiel, maar de melodie zit er een klein beetje in verweven. Als je het weet, dan hoor je het. En daarom staat Noah Kahan ook mee in de credits van dat nieuwe nummer. Dit is Boston.

0: van Zeebrugge. David Guetta on the beach. Een ongeziene live ervaring. Tickets en info via livenation.be. Samen met M&M. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
3: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen?
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Goedemiddag, het is 1 uur.
10: 14 uur.
9: Met Nicky van Driessen.
11: Er zijn opvallend meer klachten over Telenet. In de eerste 5 maanden van dit jaar kreeg de Ombudsdienst voor Telecommunicatie 291 klachten binnen van Telenet-klanten over internetstoringen. Dat is 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal klachten over telecombundels is meer dan verdubbeld. En dat heeft vooral 2 oorzaken, zegt de ombudsman.
12: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
11: Banken moeten slachtoffers van oplichting meteen terugbetalen. Doen ze dat niet, dan overtreden ze eigenlijk de wet. Die uitspraak komt er na een zaak van een ouder koppel dat bijna 50.000 euro verloor door phishing. De bank wilde dat geld niet terugbetalen, maar de rechter gaf het koppel gelijk, want in de wet staat dus dat banken dat wel moeten doen, zegt de rechtbank van Antwerpen.
13: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. En daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
11: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur, ook al was op de flitsfoto duidelijk te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze kreeg een boete voor te snel rijden van de politierechter in Veurne, maar dus niet voor het gsm-gebruik. Want volgens hem zijn foto's van onbemande flitscamera's met de huidige wetgeving geen bewijs daarvoor. Bij Iraanse raketaanvallen op Kuwait is voorbije nacht de internationale luchthaven geraakt en daarbij viel zeker al 1 dode. Ook in buurland Bahrein waren er aanvallen. In beide landen liggen ook Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen reageerden met aanvallen op militaire doelwitten in Iran, maar zeggen intussen ook dat de onderhandelingen voor een vredesakkoord met Iran ook goed verlopen. Eerst nog droog weer, later deze dag lichte regen vanaf het westen. We halen tot 20 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk onweer met vrij veel wind overdag. Na de middag wel wat droger, tot 18 graden. Ook de volgende dagen blijven wisselvallig.
14: M&M. Zometeen Berre live, die zijn nieuwe song brengt in een volledig akoestische versie.

Sterren met Thrill of It All. En voor wie gisteren naar M&M Blokradio luisterde, hoorde hem daar al een mini-akoestisch concert geven, waar hij dus onder meer ook zijn nieuwe song bracht, Yesterday, Today, Tomorrow. Dat klonk zo.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: M&M Live.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar dat had ik het nu niet. Allee.
2: Ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo! Scary Movie is terug.
9: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
8: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
9: Check het M&M-kanaal op BRT Max.
8: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
10: I have been preparing for this for years.
9: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

de meest iconische trouwjurk van het jaar eens wil zien, dan moet je nu de Instagram checken van Dua Lipa. Want ze is dus afgelopen zondag in alle geheim getrouwd in een licht mantelpak met een grote bijpassende hoed. En dat pak dat leek heel erg op dat van Bianca Jagger. Die in 1971 droeg die dat tijdens haar huwelijk met Mick Jagger. Het is niet toevallig dat Dua Lipa zo'n soort gelijkaardig kostuum koos. Want toen al zorgde Bianca Jagger voor een hele transformatie van de bruidsmode door geen jurk, maar een pak te dragen. En staat dat als ultieme symbool voor cool girl elegantie. Ja,

en Borgerhout. Ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 vanuit Zelzaten vertragen in Beveren door een defect voertuig op de aansluiting richting Stabroek. Met de R2 is dat. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een kwartiertje erbij tussen Kalken en Destelbergen. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Naar Brussel ook een kwartier op de E40 vanaf Sterrebeek. De linkerrijstrook is daar wel versperd door een defect voertuig. En ook op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Voor de rest zijn dat enkel beperkte vertragingen. Hi. M&M. Anke Goergen.

Ken je dit nummer nog? Misschien van in de versie met Angel. It's hard to explain. Dit is een Night Call van Kevinsky. En niet alleen een artiest waar dus Angel fan van is, maar blijkbaar ook Lady Gaga. Want ze heeft haar song Die With A Smile in een Kevinsky-jasje gegooid. En dat staat nu ook op haar Instagram sinds 5 dagen geleden. Dat moet je maar eens checken, want dat klinkt echt fantastisch. Zo.

goed hoor. Amai. M&M. Ik lees hier al van mensen, I need this on Spotify. Ja, ik ook. Zet het op Spotify, dan kunnen we de hele versie luisteren, Lady Gaga.

0: Weezer live.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Mm-hmm.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
1: M&M, repeat, doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song.

TikTok stond gisteren vooral vol met de rode duivels. M&M. Want volgende week start het officiële WK voetbal in de Verenigde Staten, in Mexico en in Canada. En de Rode Duivels die hebben gisteren al een oefenduel gespeeld tegen Kroatië. En het is daar toch al een mooie 2-0 geworden voor onze prachtige Rode Duivels. Dat geeft toch een beetje moed ook wel. En het was ook wel speciaal, want de Big Rombek, zo wordt het wel genoemd, is ook gebeurd. Lukaku die heeft prachtig gescoord. En ik denk echt waar dat we dat heel goed gaan doen op het WK. M&M. Zeer benieuwd naar. En maandag 15 juni, dan gaan ze hun eerste wedstrijd spelen tegen Egypte. En dan gaan we

Timberlake en Can't Stop the Feeling. Als jij nog een oude Polaroid-camera hebt, je moet hem zeker niet weggooien, want ze zijn weer helemaal in op sociale media. Ook Olivia Rodrigo, die deelde zo'n uurtje geleden allemaal leuke Polaroid-foto's in de bar met haar vriendinnen op feestjes op strand.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Goedemiddag, het is 2:00.
12: 14 nieuws.
11: Krijg je van Nicky van Driessen.
13: Er is opnieuw een miljoenenboete voor Shein. Webwinkel Shein heeft in Frankrijk weer een zware boete gekregen van €22 miljoen... omdat er niet altijd verteld wordt waar kleding vandaan komt of dat er bijvoorbeeld microplastics in zitten. En klanten krijgen ook te weinig bedenktijd bij aankopen. De Chinese kledingverkoper moet zo al in Frankrijk meer dan €210 miljoen aan boetes betalen. Vorige week kreeg concurrent Temu nog een recordboete van €200 miljoen... van de Europese Commissie. De Vlaamse ziekenhuiskoepel wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties, zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout ziekenhuis en het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat meer en meer, vooral bij niet dringende operaties. Zorgnet Icuro vraagt nu aan de overheid om daar iets aan te doen.
14: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden.
13: NAVO-topman Mark Rutte is vanmorgen onverwacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangekomen. Amper een dag na een zware Russische aanval met meer dan 20 doden. In Kiev vindt voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaats. Met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen NAVO-lid is. En in Tongeren in Limburg is een jong vosje gered dat vast zat met zijn kop in een glazen bokaal. Het dier was binnengelopen in een frituur met de bokaal rond zijn nek en is daar gered. Frederik Toele verzorgt de vos nu in het natuurhulpcentrum daar.
15: Die bokaal was gebroken, stukken glas hadden nogal wat ingesneden in de hals van dat vosje. Dus die wondes zijn verzorgd, worden nog elke dag verzorgd. Dus dat is eigenlijk wel een heel, heel triestig geval van afval dat weer eens ergens blijven liggen en waar dieren door in de problemen raakten. In dit geval gaat het wel goed komen. Hij zit bij ons op de intensive care en hij krijgt elke dag zijn mondverzorging.
13: Binnen enkele maanden zou het vosje weer kunnen vrijgelaten worden in de natuur. Foto's vind je in de app van VRT Nieuws. Het is eerst nog droog weer, maar later vandaag komt er lichte regen op ons af vanaf het westen. We halen tot 20 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en vrij veel wind. Na de middag wordt het geleidelijk aan droger tot 18 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig.
16: Hi, it's Harry Styles. What a surprise to you.
17: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
18: in het Wembley

dan is ze terug met gloednieuwe muziek en niet zomaar. Nee, wel de nieuwe soundtrack voor Toy Story 5. I Knew It, I Knew You gaat het heten. Helemaal in de country pop vibe. Heel benieuwd naar.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: M&M Live.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Shh. Luister.
4: Zomerdeals!
3: Hoor je het ook?
4: Zomerdeals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Goeie, wacht hè.
7: Rustig, even niet.
6: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker. Ja.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, weegt met je mee.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
17: Ik kies Unlimited Internet.
16: En 5G.
17: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
16: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
18: Go Yellow!
19: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: M&M, repeat, doen we niet.
22: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

When You're Gone. Zometeen dan heb ik voor jou de beste song uit de Nillies nog meegebracht. Eerst een band die groot werden in de Nillies en die nu gewoon helemaal terug zijn met een mega comeback. En ze vieren dat trouwens ook in de AFAS Dome in oktober. Milk Inc. hier met Madison.

Beste nummer uit een release. Toch wel, hè? Coldplay en Viva La Vida. Zometeen, dan leg ik je nog eens alles uit wat je moet doen om naar Harry Styles in Londen te gaan. Eerst nog eens checken op de weg, want naar Antwerpen is het 10 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een kwartier ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel nog 20 minuten file rijden van voor Groot-Bijgaarde tot Selk. De rechterrijstrook is daar ook dicht door een defect voertuig. Op de binnenring een kwartier tussen Sint-Steuwes-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen zijn dat enkel lichte vertragingen. Hi. M&M.

0: M&M's stuurt jou exclusief
1: naar Harry Styles in Londen.
2: Morgen dan is het al zover. De grote finale om een duo-ticket te winnen naar Londen. Om naar het concert van Harry Styles te gaan kijken. Volledig betaald door M&M. Dus jij moet je geen zorgen maken. Je portemonnee die mag lekker thuis blijven. Het enige wat je moet doen is keihard genieten en meebrullen op alle liedjes van Harry Styles. Niet zo moeilijk, denk ik. Inschrijven voor die finale is ook niet zo moeilijk. Je moet gewoon even de app van VRT Max openklikken. Daar even laten weten waarom jij absoluut zeker naar dat concert wil gaan. Wie weet word je dan wel opgebeld in de ochtendshow, in Club Kautar of bij de Blokradio. En als je dan opneemt met We Belong Together, je mag dat zingen hoe je zelf wil, ja, dan ben je dus geselecteerd voor die finale. En dan kan je dus morgenavond op 4 juni bij Robin en Julie tickets winnen voor Harry Styles als je in die finale zit. Dus heel veel succes en zeker morgen even mee intunen voor die grote finale.
0: Schrijf je nu in via VRT Max
1: en win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen. Here we go!

0: tijdens hun Man in the Arena Tour.
1: Op zaterdag 28 november in de Lotto Arena.
0: Zing luidkeels mee met al hun grootste hits.
1: The Script live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Is het echt een relaxte woensdag? Ja, misschien wel. Op de weg valt het precies wel mee van file. Misschien werk jij maar een halve dag vandaag om voor de kindjes te zorgen. Relax. Of ben je als een gek aan het rondcrossen voor alle hobby's van je kinderen? Dat kan natuurlijk ook. Je mag het altijd eens even delen in die app van M&M. Hoe relaxed jouw woensdag is. Ik ben wel heel benieuwd.

van Jelly Roll. Word ik altijd zo vrolijk van. En dat past ook perfect bij de vrolijke vibes van Linde Munk uit Leuven. Die is nu aan het studeren, maar straks dan gaat ze alles klaarzetten voor haar verjaardagsfeestje, want ze wordt 21 vandaag. Hey, een dikke proficiat, lieveling. Er is Adele en Seth.

0: is. Zeg, kan ik nu ook zo...
1: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
1: Natuurlijk.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kessie, kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Goedemiddag, het is 3:00.
5: 14 uur.
4: Petje van Nicky van Driessen.
6: Infrabel stelde geen nieuwe overtreding vast aan die overweg in Buggenhout. Er is in de dagen na dodelijke ongeval aan de overweg in Buggenhout dan toch geen nieuwe inbreuk geweest met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit de analyse van camerabeelden door Infrabel. De directie van de busmaatschappij had nochtans alle chauffeurs een mail gestuurd om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in die brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Maar volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Scholen krijgen intussen ook meer klachten binnen over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het dodelijke ongeval daar in Buggenhout. Er wordt vooral geklaagd over het rijgedrag van sommige buschauffeurs en de slechte staat van bepaalde bussen. Het valt verschillende scholen ook op dat de lijn nu sneller een antwoord geeft op al die meldingen. Dat vertelt onze directrice van de Vinderij in Lokeren.
7: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die ja, melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. Wij hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
6: En webwinkel Shein heeft in Frankrijk weer een zware boete gekregen van 22 miljoen euro. Omdat er niet altijd verteld wordt waar kledij vandaan komt of dat er bijvoorbeeld microplastics in kunnen zitten. Klanten krijgen ook te weinig bedenktijd als ze iets kopen. De Chinese kledingverkoper moet zo in Frankrijk al meer dan 210 miljoen euro aan boetes betalen voor inbreuken. Vorige week kreeg de grote concurrent Temu nog een recordboete van 200 miljoen euro van de Europese Commissie. Het weer is voorlopig nog droog. Op sommige plaatsen kan er nog lichte regen vallen. Die komt vanaf het westen. We halen tot 20 graden. Morgen opnieuw buien overdag. Mogelijk met onweer en vrij veel wind. Later na de middag opnieuw droger weer tot 18 graden. En ook de volgende dagen blijft het wisselvallig.
5: M&M.
4: Zometeen heb ik voor jou de gloednieuwe song van Meteor. Nu deze Gone, Gone, Gone, David Guetta en Dennis Wims.

0: ooit al eens het gevoel gehad dat je zo tot drang voelt om te vluchten uit situaties of gevoelens die te zwaar worden? Weet dan dat er altijd iemand is die je graag ziet en die als nooduitgang kan dienen. Daarover gaat deze prachtige nieuwe van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: M&M Live.
3: Wanneer je in een auto stapt en alles klopt. Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.

dus niet meer zitten met studeren. Geen nood, Rosa. Straks vanaf 6 uur dan zijn Robin en Julie er weer met Emmen en Blok Radio om jou erdoor te sleuren. En ze krijgen ook leuk bezoek van Kiki van The Real Housewives of Antwerp. Nu krijg je van mij eerst een heel andere Kiki, namelijk deze. Ja, niet van The Real Housewives of Antwerp, wel techno-DJ Kiki. En die heeft een mega-hit gescoord met What a Girl's to Do in 25. Ja, en dat is ook Ello ook niet ontgaan, want hij heeft er een eigen versie van gemaakt. Namelijk Dive Into Me. En daarvoor heeft hij niemand minder dan Khalid kunnen strikken. Voilà, speciaal voor jou hier.

Niet enkel examentijd, het is ook stagetijd. Jentel Potvliegen, die is volop bezig met zijn stage, maar is nu momenteel rustig aan het werken vanuit zijn appartement. Kijk, het kan slechter tegenvallen op een stage, denk ik. En ook op de weg, want

Herentals West, 20 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 35 minuten tussen Sint-Annelinghoever en Antwerpen-Oost. 20 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden van Dilbeek tot Sellik. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Op de buitenring nog 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat, 20 minuten erbij. Traag ook op de E313 richting Lummen in Beringen door een gat in de spitstrook. Het wegdek wordt daar hersteld en op andere plaatsen zijn er enkel lichte vertragingen.

song van Dasha uit sinds vorige week vrijdag. Ik moet zeggen, het is echt wel een goede opvolger. Van deze Not At This Party. Want die hebben nu ondertussen wel al veel gehoord. Dus blij dat die Mad About It ook uit is.

0: kans voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Humo,
7: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
10: Och, jongen. Dat is wel een meld, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man.
16: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
17: Citroën.
16: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
19: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
18: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
20: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
23: Info en voorwaarden op carglass.be.
24: M&M's repeat, doen we niet.
25: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer

Zo'n mooi nummer, Chasing Cars van Snow Patrol. Katrien die wil heel graag naar Harry Styles gaan. Al zeker even inschrijven via de app van VRT Max. En straks bij Club Kautar komen we weer te weten wie er een nieuwe finalist is. En morgen is er dan die grote finale.

als actrice uit Milo, maar ze is ook gewoon een keigoeie zangeres, Line de Douw, en haar song Plankgas, over een thema waar 90% van alle liedjes over gaat. Want ze schreef het op het moment dat ze voor het eerst verliefd was. En het gaat over, ja, ga je er volledig voor of draai

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Sunrise Festival.
4: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
3: Met onder andere
4: Bankzitters,
3: Poef versus Lil Kleine,
4: Milking,
3: Antoon,
4: Kraantje Papi,
3: Eli Oaks,
4: Phantasm
3: en vele anderen. Sunrise Festival.
4: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
3: Tickets en info, sunrisefestival.be.
4: Samen met M&M.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Scary Movie is terug.
4: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
7: Hello, Tuesday.
3: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
8: I have been preparing for this for years.
4: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: VRT Nieuws.
9: En hier is Nicky van Driessen.
10: Meer nieuwkomers zullen moeten betalen voor inburgering. Vanaf volgend jaar zijn meer inburgeringstrajecten betalend in Vlaanderen. Zo'n traject is verplicht voor de meeste mensen van buiten de Europese Unie. Nieuwkomers krijgen dan lessen Nederlands en een cursus over hoe de Vlaamse samenleving werkt. Tot nu toe moesten veel mensen daar niet voor betalen door verschillende vrijstellingen. Maar vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Inburgering Hilde Krevits.
11: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen. En dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren. Niet alleen intellectueel, maar ook financieel. Om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
10: Er is in de dagen na het dodelijke ongeval aan de overweg in Buggenhout dan toch geen nieuwe overtreding geweest met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit de camerabeelden van Infrabel. De directie had alle chauffeurs nogthans een mail gestuurd om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in die brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht ook op wit gegaan. De Vlaamse ziekenhuiskoepel wil strengere regels voor patiënten die zonder verwittigen hun operaties skippen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat meer en meer, vooral bij niet dringende operaties. Zorgnet Icuro wil daarom dat de overheid daar iets aan doet.
12: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want dit is niet te tolereren.
10: Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden van 8:30 tot 13:00, behalve op feestdagen. Het is de eerste keer sinds de aankondiging dat Aldi winkels op zondag open zullen gaan dat de directie concrete uren zegt. Wie op zondag werkt zou daar vrijwillig voor kunnen kiezen en daar extra loon- of verlofuren voor in de plaats krijgen. Later zijn er nog meer onderhandelingen tussen directie en vakbonden over dat zondagswerk. Het is droog weer met straks opnieuw kans op buien. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk. Morgen halen we nog 18 graden.
4: Q
13: Queen Mona, woensdag. En dat wil zeggen 185 kilometer file.
14: Ja, klopt. En vooral veel rond Antwerpen. Want op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 3 kwartier. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 50 minuten bij richting Gent. En dat is dan van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel door een eerder ongeval. Richting Antwerpen toch ook zo'n 40 minuten aanschuiven. Dat is vanaf Herentals-Oost met filegolven. En wat hinder op de E34 in Beveren naar Antwerpen. Want voor wie de R2 richting Staanbroek op wil, is die afrit volledig versperd door een ongeval. Daar verlies je 10 minuten. Rond Brussel valt het beter mee. Op de binnenring 20 minuten filegolven van Dilbeek tot Jette. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Richting Brussel schuif je 10 minuten aan vanaf Ternat. Hinder op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe. Daar staat een defect voertuig. En op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
15: Hi, it's Harry Styles. So surprised you.
4: M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour
16: in het Wembley Stadium in Londen.

0: Er was een tijd dat dit nummer maar echt
1: ja.
0: overal de hele tijd gespeeld werd.
1: Dat is net zoals Rockabye Baby.
0: Ook,
1: van
0: ja.
1: Van Marie en Clean Bandit.
0: Maar ik heb het gevoel dat bij Closer van de Chainsmokers en Halsey, dat was echt next level. Ik was al zo beu tegen het einde van die zomer, maar nu kan ik het wel terug zo'n beetje weer appreciëren.
1: Misschien moeten we terug een beetje nieuw leven inblazen.
0: Nee, dat hoeft niet. Nou, M&M.
2: Oh, ik vind het al iets beug, hoor.
3: Goedemiddag, Nelly Negatief.
0: Welkom bij een nieuwe Club Counter. Ik ben blij dat je er weer bij bent vandaag. Mm-hmm. Van negativiteit. Want de studio gaat hier goed gevuld worden vandaag. We krijgen bezoek van de K3'tjes. Wel maar twee van de drie, want Marten die is uiteraard in zwangerschapsverlof. Maar ze hebben vooral een nieuwe single uit. De zomer van Oya Lele.
1: Ja.
0: Echt ongelooflijk zomers.
1: En inspiratie hebben ze ook heel ver moeten zoeken. Maar voor de rest, het is wel weer heel typisch K3.
0: Het is, ik vind het wel heel leuk. Ik ga er wel graag naar luisteren. Vooral zeer benieuwd. We gaan hem straks sowieso ook spelen. We gaan ook een spelletje spelen met K3.
1: Ja,
0: maar dat is voor straks. Want eerst moeten we nog een potje quizzen.

0: Sugar Daddy van Roxy Dekker. Er komt hier best wel vreselijk nieuws binnen.
1: Ja.
0: Dat we allemaal net gelezen hebben, of toch veel mensen al gezien hebben. Christophe laat het ook al weten in de app van M&M. We wisten al dat Margriet Hermans plots een zeer agressieve vorm van kanker had. Mm-hmm. En vandaag is binnengekomen, of net binnengekomen, dat ze
1: helaas
0: overleden is aan die strijd tegen kanker. Margriet is 72 jaar geworden. We kenden ze uiteraard als zangeres, als televisiegezicht. Vooral ook als fantastische vrouw, denk ik, in de media.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel pittig nieuws om zo plots te horen op een woensdag.
1: Dat wouden we even meegeven, hè, Koutje?
0: Ja, klopt.
1: We leven enorm mee met de familie en de naasten.
0: Zeker.
1: En hopelijk is dit toch een periode waar ze een beetje steun kunnen vinden aan elkaar.
0: Ja, voilà. Vreselijk nieuws om mee te delen, maar bij deze ben je dan toch op de hoogte.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care-garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

0: is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Gisteren gaf luisteraar Aaron 6 juiste antwoorden. Ik moet zeggen dat het redelijk pittig wordt om daarover te geraken, maar dat is niet onmogelijk natuurlijk. Maar weet de luisteraar die nu klaar hangt 7 juiste antwoorden te geven, ah wel, dan maakt hij misschien wel kans op Club Kouter sokken. Axel, hoe is het vandaag?
1: Hallo.
0: Hey.
1: Ja, goed, Safa.
0: Ja, zeg, wij gaan eerst even iets doen voor jou, want ik heb me iets weten vertellen. Klaar?
1: Ja.
0: Wacht, we zijn het even aan het klaarzetten.
2: Ja, okay.
0: Komt iets aan, hoor. Hier komt ie. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

0: voilà!
1: Dank u wel. Dank
0: Hoe oud ben je geworden, Axel?
1: 27.
0: Heb je al cadeaus gekregen vandaag?
1: Ja, een aantal boeken en een candlelight concert.
0: Oh, boeken en een candlelight
2: concert. Een candlelight concert?
0: Wat is dat?
2: Van wie dan?
1: Ja, zo'n orkest dat Coldplay en Ed Sheeran gaat spelen.
0: Oh, ja. Wat cool.
2: Wow.
0: Ja. Maar je leest graag, dus dat wil zeggen dat je een slimme meid bent. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat jij die Wawa's daar goed gaat kunnen doen. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Axel, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kautar de eerste vraag heeft gesteld.
2: Ben je er klaar voor, Axel?
1: Ja.
2: Ik denk dat je ook een soort van verjaardagsgeluk in je hebt
0: zitten. Ik denk het ook. Dus... dat het helemaal gaat lukken.
2: Oké, Axel, hier gaan we dan met jouw eerste vraag. Steeds meer scholen verbieden de panini-stickers naar aanloop van het WK omdat ze voor ruzie zorgen op de speelplaats. Het WK gaat door in 3 landen. Noem er daar eentje van.
1: Amerika.
2: De rechter heeft beslist om de slachtoffers van phishing direct terug te betalen. Wat bel je best als je kaart gestolen of verloren is?
1: Kaart stopbellen.

0: Over 1 jaar komt er een nieuwe wegcode. Gevaren driehoeken zijn bijvoorbeeld niet meer verplicht. Wat trek je best aan als je pan hebt met je voertuig qua kledingstuk?
1: Een vloerhasje.
0: In de nieuwe kennetreeks No Jab zien we hoe kinderen makkelijk aan alcohol en energiedrank raken. Hoe heet het energiedrankje met de rode stier?
1: Red Bull.
0: Oekraïne heeft een olieterminal in Sint-Petersburg aangevallen. De Russen reageren geschokt. Wat is de hoofdstad van Rusland?
1: Pas.
0: Moskou. Kennis van blind getrouwd is bam. En net bevallen van haar kindje. Wacht, ze deelt haar ervaring op het internet. Doe eens je beste baby na.
1: Blind getrouwd?
2: Nee. Je moet even je beste baby nadoen.
1: Nee,
2: Axel. Te goed. Kom op. Nog eens.
0: Sorry. Ik was, die bam, dat is natuurlijk bewust alleenstaande moeder.
2: Ja.
0: Dat is een bam.
1: Ja, ik had helemaal verkoord.
0: Nee, dat is niet erg. Nee, ik las het ook gewoon als een bam. En dan dacht ik, van, dat moet natuurlijk gewoon volledig uitgesproken
1: worden. Ik had verstaan als een baby.
0: Ja, wel. Dat is wat je ook hebt... Dat klopte.
2: Maakt niet uit. Je hebt gewoon een baby daar gedaan.
0: Axel, je hebt 5 juiste antwoorden gegeven. Dat is goed, maar helaas niet goed genoeg om de winnaar van de week te zijn. Axel.
2: Oh. Ga je nog iets leuks doen op je verjaardag?
1: Naar de dierenarts gaan met mijn katje.
2: Oh, wat gezellig. Is het ernstig of niet?
1: Ik denk dat het is met de staart, maar ik hoop niks ernstig.
2: Nee, komt wel goed. Heel veel geluk met de kat. En ook een hele fijne verjaardag, Axel. En misschien tot snel, hè.
1: Ja, dank u wel.
0: Bye. Bye.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hits.
5: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze

0: Smit.
1: Mona, 242 kilometer file.
2: Ja, klopt. En er is net een ongeval gebeurd op de E314 richting Genk.
1: Nee!
2: Oh, dat amai, je zeg, niet. Je doet mij verschieten.
1: Daar moet ik naartoe, Mona. Oh. Oh, nee.
2: Hallo, ik was er bijna niet meer.
1: Oh, sorry, Mona.
2: Amai. Oké.
1: Okay. Ja, je bent helemaal de kluts kwijt. Nu begin even opnieuw.
2: Ja, dus richting Genk op de E314. Daar verlies je 20 minuten. En dat is tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Dat komt door een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. Richting Nederland op de Antwerpse ring vertraag je bijna 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 3 kwartier bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Wat hinder in Antwerpen-Zuid, want de middenrijstrook is daar dicht door een ongeval. En richting Staanbroek 10 minuten bij van Maaslandhaven-Noord tot in de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen verlies je 1 uur vanaf Herentals-West met filegolven. 10 minuten op de E34 in Beveren. Want voor wie de R2 richting Staanbroek op wil, is de afrit volledig versperd door een ongeval. 20 minuten vanaf Antwerpenhaven en 10 op de E19 vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel valt het beter mee. Op de binnenring 15 minuten file rijden van Dilbeek tot Jette. Op de buitenring 1/2 uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
3: We hebben daarnet al even verteld, mocht je het gemist hebben, heftig nieuws. Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. Het is haar dochter Céline die het zelf bekend heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
3: We wisten al dat ze leidde aan een zeer zware, zeldzame, agressieve vorm van kanker. En dus is ze vandaag overleden. Om toch Margriet Hermans een beetje te eren, gaan we een van haar grootste hits spelen. Ze heeft er een paar jaar geleden zomerhit mee gewonnen. En ik denk dat ze het zelf ook misschien wel fijn zou vinden dat mensen nog steeds genieten van haar muziek. Dus gaan we samen nog eens luisteren naar Lekker Blijven Hangen van Margriet Hermans.

0: van Olivia Dean. Zeg, we gaan zo meteen terug naar de zomer van 2003.
1: Amai, ik voel hem al.
0: Ja, ik was toen 6 jaar. En jij van ons?
1: 1 jaar en al iconic.
0: Ja. Waarschijnlijk, ja.
1: Ja, ik maak net het leven van mijn ouders al zuur op mijn 1 jaar.
0: Oh, oké, dat is zeer fijn. Nee, we gaan zo meteen met z'n allen terug naar de zomer van 2003. We gaan dat doen samen met K3.
2: Werchter Boutique 2026.
3: Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull. Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
4: Ik moet gaan.
2: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Als je je afvraagt hoe mijn hartje voelt als ik getrakteerd word op een portie K3, en wel, het is zo.
1: Wauw. Precies, het begin van een nieuwe K3-film.
2: Amai.
1: Maar ze staan ja.
0: Maar dat is toch echt wat je voelt, of niet?
1: Dag Hanne en Julia.
2: Hallo.
1: Hey. Zeg, jullie zijn niet plots K2 geworden, heb ik begrepen. Maar Marten is uiteraard gewoon op zwangerschapsverlop. Hè?
2: Ja, exact.
0: Ja. Ja, ja. Niet, hoe gaat het met Marten? Heb je haar nog gehoord?
2: Goed. Ja. We hebben ze gisteren nog gezien.
0: Oh.
1: En hoe gaat het met haar?
2: Goed. Ja. Het is goed. Het is gewoon tijd even om rustiger aan te doen. Ja. Haar lichaam liet dat weten.
1: Dus hallo, dan, logisch.
2: Ja.
1: She is pregnant.
0: Je bent een baby aan het maken, ja. Letterlijk.
2: Ja, het is dat. Dus
0: ik snap het. Ik snap het zeker. Zeg, jullie zijn volop bezig met de voorstelling van Doornroosje natuurlijk.
2: Yes.
0: Hoe gaat het daarbij? Alles goed? Vlotjes?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Afgelopen weekend was het even grappig.
1: Hoezo? Oh,
2: mijn glaasje was blijven hangen.
0: Ah, ja.
2: Er was een klein defectje. Maar buiten dat, ja, superleuk. Hè. Het is echt, ja, musicals zijn keileuk om te doen voor ons. Dus ja.
1: Voor de luisteraar die niet weet waar Hanne het over heeft, glaasjes blijven hangen in zo van die kettingen in de lucht. En hing daar een hoeveeltal minuten? Toch wel even.
0: Ik denk dat hier wel een kleine 10 minuten...
1: Kleine 10 minuten?
0: Heeft gebommeld. Ja. En wij hadden eigenlijk... Hadden wij dat niet eens per se door. Ze zeiden gewoon, we gaan niet vliegen, jullie gaan buigen via de grond. Dus ga maar snel van de trap af. Ja. Dus Hanne en ik van die trap af. En wij zo, maar waar is Klaasje? Die gaat hier niet op tijd zijn. En op dat moment kijkt Hanne zo om de hoek en die zegt, oh, die hangt daar nog. Ah, maar Klaasje moet een beetje in paniek geweest zijn. Ja,
2: maar het ding is, wij zijn altijd in contact met de mensen van achter de schermen. En Klaasje was aan het vragen, want Bernard doet het allemaal. Bernard, wat gaan we doen? Maar hij kon niet terugpraten, want wij hebben geen in-ears in de
0: zin. Zij kunnen ons horen, maar wij hem niet. Dus ja.
1: Oh, nee.
0: Dan hang je daar. Je moet ook zo in karakter blijven. Ja. Dan zo bij je handen blijven.
1: Hebben ze dan gestopt? Of is het gewoon...
2: Het was wel tijdens de buigingen, op het einde van de show. Dus ze had vlak wel geluk. Dus ze hebben haar dan zo snel mogelijk naar beneden gelaten. En dan hebben wij dus geklikt. En dan is het allemaal goed gekomen.
0: Oh. Oké, dat is goed. Nee, gelukkig.
1: Anders weer K2.
2: Ja.
1: Nee, die was... Nee, dat klopt niet. Ja, half.
0: Berenvervanger. Ja. Nee, jullie zijn hier natuurlijk niet voor Door het Roosje, maar voor jullie gloednieuwe single De Zomer van Oya Lele zit al een herkenbaar stukje in natuurlijk, qua titel. Maar waar gaat die over, De Zomer van Oya Lele?
3: De Zomer van Oya Lele gaat eigenlijk echt over hoe oud wij drie waren tijdens de zomer dat Oya Lele uitkwam, dus in 2003.
0: Ja.
3: Dus we hebben alle drie ook echt een volledig eigen couplet waarin we zingen over hoe wij toen waren.
1: Hoe oud was je toen?
3: 1.
1: Ja, ik hoop niet. Ja, dat heb je veel meegemaakt van die K3-persoon. Ja, dat heb je bewust allemaal voorbij zien komen.
0: Ik heb veel gegeten, ik heb een wc geweest.
2: Een boertje gelaten. Ja.
0: Het leven was zo simpel toen.
2: Ja, dat is wel
3: absoluut.
0: Wat heb je allemaal meegemaakt in de zomer van Oya Lele, Hanne?
2: Mijn strofe gaat eigenlijk over een beetje een eerste liefde dat je zo ontdekt met een skaterboy. Ik een beetje qua jongen. Hè. Hanne die met kapotte knieën en een skateboard en een knappe jongen gezien.
0: Oh.
2: Ja, en ik heb een zinnetje. Ik vroeg een zoen. Jij zei niet nee. Dat was de zomer van Oya Lele.
1: Oh! Ja, die vind ik wel hard, hoor.
0: Deug niet.
1: Ja, die heeft bars. Echt wel. Oké.
0: Zeg, we gaan zo meteen toch ook eens even checken wat jullie go-to's en no-go's zijn tijdens de zomervakantie. Maar dat is voor nadat we naar de zomer van Oya Lele hebben geluisterd.
1: Oeh.
0: Hebben jullie zin om hem zelf even aan te kondigen?
2: Oh, ja.
0: Ja, oké.
1: Take your stage.
3: Lieve luisteraars, dit is... Dus de zomer van Oya Lele.
0: Hopla.
1: Wauw.
0: Meteen al lekker zomers.
1: Ik ga mijn job afgeven, denk ik. Mogen hier komen.
0: Doe maar niet.
1: Nee.

0: Wauw, koud. Daar zoeken ze nog een zwarte voorbij K3.
1: Dan weet je dat je goede hit hebt als, het al, als je meteen kan meezien. Hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Hey, maar dat is ja, ja. Wow. Geef toe, dat is toch allemaal onze kinderdroom een beetje geweest om bij K3 te zitten, toch?
2: Zeker en vast. Also. Zeker en vast.
1: Ja. Ja, wat ik daar anders ook wel graag in wil.
2: Ja, dat zou wel. Oh ja, lele.
3: Ja, ik weet het. Prachtig, prachtig.
2: Ik heb het toch aan me voorbij laten gaan. Ja,
1: bij ons in de studio Hanne en Julia van K3. Jullie zijn hier op bezoek, want jullie sinds vandaag dus een nieuwe song uit hebben de zomer van Oh ja, lele. Er is ook een clip die over letterlijk 11 minuten op YouTube komt te staan. Wat gaan we zien in de clip? Is er een...
3: Wat gaan we zien? Ja, om... Deze outfit, dat is zo...
1: Heel mooi.
3: Ja. Super, heel ja, kleurrijk.
2: Het is zo'n beetje Spaans.
3: Ja, ja
2: zo,
3: een beetje flamenco.
2: Ja. Meets, ja. Bloemenmeisje.
1: Ja. Meets. Jullie zouden ook op het alles. Podium bij Bad Bunny kunnen.
2: Ja, inderdaad. Ik wil echt zeggen, zo'n beetje Versace, Dolce, Gabbana,
3: ja,
2: geeft
3: bedoeling.
2: Het
3: ook. Dat nee, ja, dus
1: dat is het
3: outfit.
1: Einddoel.
3: Ja.
1: Dat is mijn einddoel, sorry.
3: Ja. Manifesten, manifesten. Ja. Dus nee, en eigenlijk beelden van ons als kind, omdat we dan ook een beetje gaan, ja, hoe zeg ik,
1: terugverlichten. Oh, leuk.
3: Ja, dus wij zoals kindjes.
1: En een beetje een strandfeestje.
3: Een strandfeestje. Een picknickje op het strand. En s'avonds is dan echt zo...
2: Een trip to memory lane.
3: Ja, ja, het is gewoon een zomersfeertje. Ja.
1: Leuk. We gaan het over kleine 10 minuutjes kunnen zien. Maar we willen jullie eerst nog wat beter leren kennen op vlak van vakantie en zomer. Aha. Dus daarom spelen we een spel.
2: Oja lele of oja nee nee.
1: Ja.
2: Nee nee.
1: Dus als het iets is wat je oké vindt, dan is de antwoord oja lele. Een ander snoepje oja nee nee. We gaan even richting de vakantiesfeer.
3: Oh, heerlijk.
1: Ja, oké, hier gaan we.
2: Je bent op vakantie en ziet Gert Verhulst zwemmen in een zwembad van je hotel. Oja lele of oja nee nee?
1: Dat is een moeilijke.
4: Dat is op zich gezellig, toch? Oh ja, nee, nee. Ja, ja, ik
3: dacht
4: ja.
3: Dat ik niet impulsief zijn, maar ik dacht...
1: Je dacht, oh ja, nee, nee, Hanne.
3: Eerste reactie dacht ik, oh ja, nee, nee.
2: Maar en waarom?
3: Ja, omdat op vakantie wilde nu niet echt mensen van uw werk tegenkomen. Mm-hmm. Maar Gert is wel een supergezellige mens.
4: Ja, dus wel.
3: Ik zou wel denken van, oké, even...
2: Dat kan ik wel
3: we laten elkaar nu even gerust, maar zometeen gaan we samen niet zitten. Of
1: ah, ja, op zijn ja, kosten.
3: Uiteraard.
2: Uiteraard.
1: Oké, de volgende. Je vakantie tot in de puntjes voorbereiden.
3: Oh, ja, nee,
1: mannen.
3: Nee.
2: Oh ja, nee, nee. Nee. Type B queens, die van K3, hè? Of niet? Plan jullie
4: ja? Goh, ik probeer wel te plannen, maar ik ben daar niet super goed in. Dus ik moet wel een beetje loslaten.
2: Ja, je moet wel een beetje losbol zijn natuurlijk.
4: Ja.
2: Ja, ja, ja, dat snap ik. Oké, de volgende. Ja. Die kinderen een dag afzetten bij de daycare voor een dagje rust. Oja lele of oja nee nee?
3: Oja lele.
4: Ja, ik heb nog geen kinderen, maar ja.
1: Oja lele.
2: Oja lele.
3: Oja lele.
2: Ja, ik denk het wel.
1: De volgende. Continu herkend worden en aangesproken worden op vakantie.
3: Oja, nee, nee.
2: Ja, nee, nee.
4: Nee, dat is ontspanningstijd. Dan ja. Is het eventjes K3 af.
3: Ja. Maar ik vind dat wel zot, want als je op vakantie gaat, dan vertrekt je en je bent je niet zo bewust van dingen. Maar als je terugkomt...
4: Op de luchthaven.
2: Ja.
3: Instant. Ineens heb je zoiets van, oh, iedereen is naar mij aan het kijken.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Omdat je al die dagen in een ander land...
1: En niemand
3: je mega
1: kijkt.
3: Normaal ja. Gevoelt. Maar die schakel is niet zo vreemd, want je vindt dat ook niet normaal dat mensen kijken. Dus je bent gewoon je ding aan het doen en ineens kom je terug en denk je echt even... Zo, is er iets raar met mij?
2: Ah ja, nee, nee, nee. Ja, dat...
3: zo, ah ja, nee, ja, we zijn in België.
1: Ja, ik ben Hanne. Ik ben ja, Hanne van Kaart.
2: Ja, op het vliegtuig heb je dat ook al. Ja, want dan ja. Een hele vliegtuig
1: even
2: vol goed, België.
1: Waarom kijk
3: ja, waarom? Is er iets anders?
2: Oké, de volgende. Gaan klagen bij de receptie omdat er iets mis was op je kamer. Oja lele of oja nee nee?
4: Oja lele.
2: Oh ja, ben je de klager?
4: Ik niet per se, maar Louis wel. Die zal echt wel gewoon zeggen... Sorry, maar dat tocht hier en ik hoor superveel kabaal. Ik ga een andere kamer vragen.
2: Andere kamer.
3: Oh, ik vind dat echt... Oja, nee, nee. Ik vind dat zo erg als je moet gaan klagen.
2: Ja, maar ook als je ja, haar hebt in je bed...
1: Zo, dat er...
3: ja, ik zou... ja, maar ik... ja.
4: Wij slapen nu aan de zee en laatst lag er zo echt zand in het bed.
2: Ja,
4: dat we het raam open hadden laten staan. Ja, ja sorry. Dan snap ik wel
3: ja.
4: Dat je even gaat vragen... Hey,
2: dan ga je naar de balie.
4: Een schone dons misschien?
2: Dan zeg je, oh ja, nee, nee. Dat gaan we niet doen.
3: Oh ja, nee, nee.
2: Ja.
1: Oké, okay, misschien nog een laatste. Een hele dag, maar echt een hele dag aan het zwembad liggen.
3: Oh ja, nee, nee.
4: Ja, vinden we allemaal wel leuk natuurlijk.
3: Oh, echt, ja, echt een hele dag.
4: Maar ja, prima.
1: Okay, sommige mensen denken van, vind ik toch misschien een beetje saai om een hele dag aan het zwembad te liggen.
3: Ja. Jullie?
1: Ik, ik doe dat ook.
0: Ik doe dat een hele week.
3: Ja, laat mij met rust. Heerlijk.
0: Ik doe dat gewoon. Ik heb hier helemaal geen moeite mee.
1: Voilà. Geniet een week lang. Oja, lele.
0: Oja, lele. En waar is mijn pina, pina colada? Hé, hey, en de K3-moppen, ze stoppen niet, hoor.
1: Nee. Nee, dankjewel, Hanne en Julia, om hier te zijn. Zo weten we ook meteen hoe jullie op vakantie zijn. Merci om hier te passeren. En over 8 minuten gaan we naar die clip van de zomer van Oja, lele. Ik ga die kijken.
0: Oeh.

0: Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. M&M. Club Koudaar. Het was zo ongelooflijk gezellig met Kevin.
1: Oh, ik mis ze al.
0: Ja, ik
1: mis ze al.
0: Leuke, frisse energie brengen die.
1: Altijd zo vriendelijk, down to earth, gewoon normale meisjes.
0: Leuk, grappig.
1: Knap.
0: Ja.
1: Getalenteerd.
0: Ja.
1: We kunnen nog wel zo doorgaan.
0: Tuurlijk. Maar we moeten vooral eigenlijk op zoek gaan naar iemand dat we nog in ons clubje kunnen toevoegen. Dat doen we elke dag, zo rond 5 uur. Kan je lid worden van de club, maar je moet wel onder 3 voorwaarden vallen.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die nooit slaapt voor 11 uur 's avonds. We zijn op zoek naar iemand die ooit al iets heeft gebroken. En we zijn op zoek naar iemand die voor alles lijstjes gebruikt.
0: Ben je de persoon die we zoeken en wil je graag in de club? Ben jij iemand die nooit slaapt voor 11 uur? Heb je ooit al iets gebroken en gebruik jij werkelijk voor alles een lijstje? Wel, dan moet je je vooral gaan melden in de app van M&M. Dan kan je zo meteen lid worden van ons clubje. Dat levert jou op eeuwige roem, een babbeltje met ons, maar vooral ook een Club Koudaar sticker die je opgestuurd krijgt, die je overal kan plakken, die dan ook nog eens officieel bewijst aan alle mensen rondom jou dat jij ook lid geworden bent van onze club. Dus als je dat wil, gewoon even laten weten in de app van M&M.
2: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
3: De finale week van de Campus Cup.
4: Wat een nerd ben jij, Warren.
5: Heel veel adrenaline.
6: Wat is je antwoord?
7: Poedel.
4: Zeker van Sam?
7: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
3: Finale week van de Campus Cup.
8: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
3: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
12: Zeg, de Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Geraakte jij aan mijn stik, mijn frit?
13: Oei, wat doet hij er zo op?
12: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
13: Ja, en?
12: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is zo.
15: De Vos Lemmes.
16: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
17: Mobiliteitsbudget?
16: Ja.
17: Laten we samen eens kijken.
18: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
19: 14 uur.
0: En hier is Nicky van Driessen.
20: Margriet Hermans is overleden. Dat heeft haar dochter Celine vanmiddag op Instagram gemeld. Ze was 72. 2 weken geleden liet Margriet nog weten dat ze aan een zeldzame, agressieve vorm van kanker leed en ook stopte met optreden. 4 jaar geleden won ze de Radio 2 Zomerhit met Lekker Blijven Hangen. Dat nummer hoorde je daarnet nog in Club Koudaar. Ze had ook jarenlang haar eigen talkshow op televisie en was vaak te zien als panelgast. Bijvoorbeeld in De Drie Wijzen, Zeg Eens Eu of In De Slimste Mens. Later ging ze nog de politiek in voor Open VLD. Winkelfederatie Comeos wil dat alle alcoholische dranken alleen nog verkocht mogen worden aan 18+. De organisatie reageert daarmee op het nieuwe Ketnet-programma No Yep vanavond. Daarin is te zien hoe kinderen van 11 en 12 in sommige winkels toch alcohol kunnen kopen en dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen.
21: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Je hebt verschillende leeftijden, bier is 16, andere vormen van alcohol is 18. Bier met een beetje alcohol, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
20: Een jongen van 16 heeft al meerdere keren een lijnbus gestolen in Doornik. Dat schrijft Sud-Info en wordt bevestigd door de vervoersmaatschappij Letek. De tiener dringt 's nachts binnen op een busstelplaats, neemt daar een bus mee en rijdt er dan urenlang mee rond. Tegen de ochtend laat hij de bus dan telkens ergens anders achter. Volgens een buschauffeur zou de jongen onderweg soms zelfs passagiers oppikken 's nachts, al kan Letek dat niet bevestigen. De busmaatschappij zal de stelplaats nu beter beveiligen. De politie kon hem ook al enkele keren betrappen. Het parket onderzoekt de zaak. Vanaf volgend jaar zijn meer inburgeringstrajecten betalend in Vlaanderen. Zo'n traject is verplicht voor de meeste mensen van buiten de Europese Unie. Nieuwkomers krijgen dan lessen Nederlands en een cursus over hoe de maatschappij hier werkt. Tot nu toe moesten veel mensen daar niet voor betalen door verschillende vrijstellingen. Maar vanaf volgend jaar wordt aan iedereen dus een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Inburgering Hilde Krevits.
13: Als je er iets, ook al is het een kleinigheid, moet voor betalen, dan krijgt het plots ook meer waarde. En je mag niet vergeten dat alleen al de cursus maatschappelijke oriëntatie, als je de kost samentaalt van de begeleiding van de mensen en de lesgevers, dan kost dat €2000 per traject. Dus is het toch niet meer dan logisch dat mensen daar ook een kleine duit in het zakje bij doen.
20: In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte tijdens een grote oefening. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter mechanische problemen had voor hij neerstortte. En op het tennistoernooi Roland Garros is het nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Set 3 was 6-0 voor de Russische. Vanavond is er nog regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wordt het wisselvallig overdag met buien. Lokaal zelfs met onweer. Temperaturen dan tot 18 graden.
1: Mona, 267 kilometer file.
14: Ja, waarvan heel wat op de E314 richting Genk. Daar verlies je een half uur tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. De weg is er nu wel vrijgemaakt, dus toch een beetje goed nieuws. In de omgekeerde richting sta je 15 minuten in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Richting Nederland op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 1 uur file golven vanaf Herentals West, 20 minuten vanaf Antwerpenhaven en 10 vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de binnenring een half uur file rijden van Vorst tot Vilvoorde. Op de buitenring 40 minuten bij tussen Sint-Steven, Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen. M&M.

0: somber. Ja, somber weer, dat ziet er inderdaad wel uit.
1: Ja, somber is toch ook een beetje somber?
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik vind hem zo maar. Ja? Hm? Somber.
0: Somber, ja. Hij is echt somber. Hij heeft een goede naam gekozen dan wel.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: Even wakker. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Ja, we zijn er weer.
0: Oké, je luistert nog steeds naar Club Kouter. We geven hier vandaag het voorlaatste finale plekje weg voor de wedstrijd van Harry Styles. Dus als je je nog niet ingeschreven hebt via VRT Max en ons daar nog niet hebt laten weten waarom je dat plekje zo hard verdient, dan moet je dat vooral gaan doen. GSM goed bij de hand houden dan. En als we je opbellen, dan moet je opnemen met...
1: We belong together.
0: Ja, maar dat is voor straks. Eerst nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Welkom in de club.
3: Lize Koppen.
0: Hey, dag Lize.
1: Dag Lize Koppen.
0: Hoe gaat het, Lize?
3: Goed, goed met jullie.
0: Ook goed. Ook is goed. Het bij jou daar aan het regenen vandaag?
3: Ja, alleen maar aan het regenen.
1: Oh, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben momenteel onderweg naar mijn kot om daar te gaan blokken.
1: Oh, wat blok je? Welk vak? Zeg het eens.
3: Professioneel handelen 2. Dat is een vak van toegepaste psychologie in Antwerpen.
0: Oh, amai.
1: En wat moet je dan allemaal doen?
3: Heel veel.
1: Oei.
3: Ik vind het zelf niet zo'n heel interessant vak, maar het gaat over hoe je een professionele houding moet hebben met cliënten, hoe je moet omgaan met culturele verschillen en dat soort dingen.
1: Ja, dat is toch wel heel belangrijk.
0: Geen onbelangrijk vak, inderdaad. Lize, mocht je nog een beetje extra bloksteun nodig hebben of zo, we hebben hier sinds deze week van maandag tot donderdag blokradio met Robin Keijhard en Julie van den Steen, die de studenten wat steunen tijdens deze moeilijke periode. Dus als je goesting hebt om te luisteren vanavond, dan kan je er lekker gezellig bij. Maar nu gaan we vooral eens even checken of jij gezellig in ons clubje kan, natuurlijk.
3: Ja,
0: want je bent iemand die nooit slaapt voor 11 uur.
3: Nee, ik slaap echt nooit voor 11 uur. Ik vind het

0: En meestal is dat wel pas tegen 1 uur 's nachts.
1: Amai, okay. Pittig. Ja? Kan ik niet tijdens de blokken.
2: En hoe laat sta je dan op Lize? Want het lijkt me wel dan dat heel je ritme een beetje verschuift, toch?
0: Ja, nu, mijn slaapritme is sowieso niet helemaal klopt. maar op zich, ik sta op rond 9 uur 's ochtends, of ik probeer dat althans. Dus dat valt wel mee. Op
1: ja, dan heb je toch die volle 8 uur gehad.
2: Ja, ja, ja, ik ben goed bezig, Lize.
1: Goed zo, Lize.
2: Goed bezig, echt waar. Goed bezig. Oké. Okay. Lize, heb jij ooit al eens iets gebroken?
0: Ja, ik heb al 3 keer in mijn leven iets gebroken.
1: Oei, wat allemaal?
0: Ja. Toen ik klein was, mijn kleine teen. Iemand is daarop gaan staan, dus dat was echt een superdom accident.
2: Maar ja, en zo fragiel ook dan iedereen.
0: Ja. en dan mijn pols, terwijl ik in de badkamer stond, ben ik uitgegleden op een anti-slipmat.
1: Ja, je hebt toch de fabrikant aangeklaagd, mag ik hopen. Want...
0: Ja, we hebben wel een mailtje gestuurd naar IKEA.
1: Oh, het was IKEA, ja, die kun je niet aanklagen.
2: En ja. Wat was de 3e keer dan, Lize?
0: Het 3e was op de 1e dag van mijn skivakantie, heb ik mijn sleutel
2: ingebroken. Oh, nee, Lize.
1: Lize, op de 1e dag.
2: En dan ook nog eens op 3 verschillende plekken in je lichaam. Het gaat er heftig aan toe, hoor, daarvan binnen bij jou.
0: Ja.
2: En jij gebruikt ook een lijstje voor alles.
0: Ja, ik heb echt lijstjes voor alles. Ja, ik voel mezelf anders een beetje loslopend wild. Dus ik heb lijstjes voor boodschappen die dat ik moet doen. Ik heb lijstjes, bijvoorbeeld nu tijdens de blok, voor welke dagen dat ik ga studeren. En dan op welke dag wat dat ik ga studeren. En dan heb ik nog een to-do-lijstje. Dan heb ik nog een niet-te-vergeten lijstje.
2: Amai.
0: Ik heb filmlijstjes.
2: En zijn dat lijstjes op papier of lijstjes op je gsm?
0: Dat verschilt. Bijvoorbeeld mijn film- en boekenlijstjes heb ik op mijn gsm, omdat daar mijn pompje binnen
2: schiet.
1: Lize. Moet je niet naar de dokter? Kan het zijn dat je sleutel mee misschien in je hoofd zit of dat ze het verkeerd hebben geopereerd? Hè?
2: Lize.
1: Nee, ja. Iedereen heeft zijn manier.
2: Iedereen heeft zijn manier, natuurlijk. Ja, ja, ja. Zal ik er ook een beetje af van het makkelijkste werkt voor jou? Lize, maar ik ben blij dat je op die manier toch gestructureerd probeert te zijn. Je mag bij deze bij Club Kouter en dat gaan we ook even lekker officieel maken.
3: Proficiat!
2: Lize Koppens.
4: Jij bent nu trots lid van Club

de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Build my We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up

0: net iets gezien, het is eigenlijk gisteren dat ik het heb gezien, wat de wereld toch een mooiere plek maakt.
1: Ja, we gaan het er straks over hebben.
0: Ja, het is vooral bedoeld voor slechtzienden, maar zo meteen meer daarover.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
3: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: M&M.

0: De beste in de wereld. Je kan het zeggen, je kan het niet vinden. Ik wil het niet horen. De allerbeste in de wereld.
1: Het is ook echt zo. Crazy in Love is ook zo'n iconisch nummer.
0: Oh. En zeker als je dat live hebt meegemaakt. Ja. Er gaat niks boven dat moment.
1: Ik zou zo graag nog eens live willen zien als Beyoncé.
0: Dat ze maar snel terugkomt.
1: Ja, dat hoop ik ook wel. Goed, helemaal iets anders. Ik zag gisteren een fragment passeren van Anna Livia. Die vertelde in de podcast achter de schermen over een app die ze gebruikt. En ik vond het zo mooi omdat ik dacht, zo maak je de wereld toch weer een mooiere plek.
2: Ik ben een vrijwilliger op Be My Eyes. Dat is een applicatie waarbij mensen die slechtziend zijn eigenlijk een vrijwilliger kunnen opbellen met hun camera aan, waardoor als ik opneem dat ik direct een camera zie en de persoon aan de andere kant van de lijn die wil dan geholpen worden. Bijvoorbeeld, er staat een schotel lasagne voor mij en ze vraagt aan mij, is dat verbrand? En dan zijn we eigenlijk begonnen met zo hoekjes weg te doen en dat was echt zo'n kleine operatie. Okay. Dus ik zei, ja nee, zo een klein beetje naar onder, een klein beetje naar links, een klein beetje naar rechts. En ja, uiteindelijk was eigenlijk heel die korst er wel gewoon af.
1: Super cool, dacht ik. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, van de app Be My Eyes. Maar we hebben Mia gevonden, ze is 17, ze zit aan de andere kant van de app en kan af en toe dus ook die hulp ook gebruiken. En we hebben ze ook aan de lijn. Dag Mia.
3: Hey Kautar, hey Wannes.
1: Hallo. Mia, jij gebruikt de app Be My Eyes, want je ziet zelf niet zo goed, hè? Wat heb je precies?
3: Nee, klopt. Ik heb een zeldzame oogaandoening. Ik ben eigenlijk blind geboren, of alleszins dat dachten ze toch. Maar tot op de dag van vandaag weten ze nog niet exact wat dat ik heb. Ik ben ook de enige in de wereld momenteel daarvan dat ze weten dat ik dat heb. Maar ik zie dus zowel van ver als van dichtbij heel slecht.
1: Heel slecht, ja. Okay. En dus je gebruikt de app Be My Eyes. Hoe vaak gebruik je het? Is dat zoiets wekelijks of toch wel vaker dan dat?
3: Oh, ik gebruik dat echt wel meerdere keren per week, omdat dat gewoon iets is wat dat in mijn... Dat zijn zo de kleine dingen in het dagelijkse leven waar ik zo af en toe moeite mee heb. En dan daarvoor is dat wel een gemakkelijke app, dus toch wel echt meerdere keren per week.
1: Mm-hmm. Ja. Op welke momenten is het al goed van pas gekomen?
3: Oh, vooral zo, als ik zo een bus of zo moet pakken, dan is dat wel zoiets omdat als een bepaald perron vind, een busperron of een treinstation of zo, als ik ergens iets moet vinden. Of bijvoorbeeld daarnet, papieren lezen of zo. Dat is ook soms heel moeilijk. Of zo, stel je hebt een rapport of zoiets gekregen, dan zijn dat soms dingen dat je dan op papier krijgt en dat is te klein. En als er dan net niemand thuis is, dan zijn dat soort dingen waarvoor dat ik een keer durf bellen om te vragen, kun je dat een keer voorlezen of zo.
0: Ja, want Mia, hoe werkt de app dan precies?
3: Aan mijn kant van de lijn is het eigenlijk heel simpel. Ik open de app en er staat daar super groot zo een knop, bel een vrijwilliger. En ik klik daar dan op en dan wacht ik 1 à 2 minuutjes. En dan krijg ik eigenlijk direct iemand aan de lijn die dat gewoon vanuit mijn camera ziet. En ik moet dan gewoon vragen wat ik nodig heb. En dan helpen die mij daarmee.
1: Oh my, wow. Super handig. Slim gezien, zeg, van de mensen die dat in elkaar hebben gestoken. Je zegt zelf, ik moet zo'n 2 minuutjes wachten. Komt er altijd reacties op via de app?
3: Sowieso komt de reactie. En eigenlijk, dat gaat eigenlijk mega snel, wat dat wel aangenaam is. Er zijn ook 10 keer zoveel vrijwilligers als dat er slechtziende mensen op de app zitten. Dus dat is eigenlijk wel ideaal.
0: Wow.
3: Ja, best wel veel.
1: Oké, goed.
3: Dus,
1: bij deze dan toch een oproep ook voor mensen om zich aan te melden. Zowel slechtzienden die het misschien goed kunnen gebruiken als vrijwilligers natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, veel mensen hun reactie zou zijn, AI kan dat toch ook gewoon tegenwoordig. Maar ja, waarom vraag je het dan bijvoorbeeld niet aan ChatGPT?
3: Ten eerste, dat zijn soms ook dingen als, stel nu bijvoorbeeld, ik wil mijn outfit voor de dag gaan doen. Ik wil iemand anders, dat slechtziend is, kan niet altijd even goed zien of inschatten van oké, gaat deze outfit met elkaar? En een AI-bot die gaat altijd zeggen, mo, dat ziet er goed uit. Maar voor hetzelfde geld is dat echt gewoon de outfit niet. Mm-hmm. En langs de andere kant heb je ook het feit dat dat gewoon niet super toegankelijk is. Een app als ChatGPT, letters staan daar klein, alles van gegevens staat daar super klein. En een Be My Eyes zit veel meer gericht op, oké, hoe kun je dat visueel sterker maken voor iemand dat slechtziend is.
1: Mm-hmm. Heb je de app vandaag al nodig gehad, Mia?
3: Ja, toevallig wel. Net wou ik mijn nagels lakken voor een beetje voor de zomer er goed uit te zien. Maar ik kon niet goed zien het verschil in kleuren. Dus ik was op zoek naar een lichtroze kleur. En daarnet heeft mijn vrijwilliger mij daar heel vriendelijk mee geholpen om die te vinden.
1: Kijk, dat is het toch ook goed gekomen. Mia, zalig, merci om dit toch nog wat duidelijk te kunnen vertellen. Jij bent ook, als ik mij niet vergis, zit jij toch los in de examens, hè? Kan dat?
3: Ja, klopt, inderdaad.
1: Ja, en gaat het een beetje?
3: Oh ja, voor mij is dat visueel altijd wel een heftige periode, maar ik kan wel vrij veel aanpassen qua mondelingen examens en zo, dus dat is eigenlijk wel een handige oplossing. Dus ça va nog.
1: Keigoed, dan wens ik jou vooral nog superveel succes met de examens. Merci om even tijd te maken om te bellen en geniet nog van de avond, Mia.
3: Dankjewel, jullie ook.

0: Queen, Mona. Moeten we ook gaan als het op het verkeer aankomt? Of is het allemaal oké?
1: Nee, het is niet allemaal oké. En je blijft vooral staan als het op het verkeer aankomt. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 1 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een halve uur richting Gent. En dat is dan van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 1 uur aanschuiven vanaf Herentals-West met filegolven. 25 minuten bij vanaf Kontich, vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. En een half uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. Rond Brussel op de binnenring een half uur file rijden. Dat doe je tussen Vorst en Vilvoorde. Op de buitenring 1 uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek. Op de E314 richting Lummen sta je 15 minuten in de file tussen Maasmechelen en Zolder. En op andere plaatsen enkele lichte vertragingen.
2: Oei, sorry, Mona,
3: bezig.
2: We waren bezig over mijn yoghurtje dat ik daarnet gegeten heb en dat misschien niet meer zo goed was en waar ik nu licht van aan het afzien ben.
3: En nu heeft ze buikpijn.
2: Dat is niet erg. En daarom dat we

0: Zeg, Wat? Waarom lach je?
1: Ik ben heel blij dat ze daar zeggen.
0: Ja, omdat dit even een bloedserieus moment is.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Weet jij hoeveel Harry Styles fans op dit moment aan het wachten zijn en aan het hopen zijn op een telefoontje?
1: Met knikkende knieën.
0: Ja, die knikkende knieën mogen nog wat meer gaan knikkeren, want het zal over een paar minuten gaan beginnen gebeuren.

0: songwriter van het moment
1: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
0: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
1: Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.

0: steeds spannender en spannender te worden, want de plekjes zijn alsmaar schaarser. Wij mogen het voorlaatste plekje weggeven in de grote Harry Styles finale. Er staat best wel wat op het spel. Concerttripje naar Londen, vervoer, verblijf inbegrepen. En je kan Harry Styles recht in de ogen kijken als hij je ziet staan in het podium, mm-hmm. in het publiek natuurlijk. Je moet je vooral gaan inschrijven via 14 Max en ons daar laten weten waarom jij er absoluut bij moet zijn. Heel wat mensen hebben dat al gedaan. En één van die mensen gaan wij zo dadelijk opbellen. Als je dan opneemt met...
1: We belong together.
0: Dan is dat finale plekje in de Chacos.
1: Ja.
0: Spannend. Oké, we bellen nu.
1: Oh my god. Ik wil niet weten hoe hard de stress door de mensen hun lijf ging.
2: We belong together.
1: Dat ging snel. Hi.
0: Hey. Hallo. Wie spreken we?
2: Emma.
0: Dag Emma.
1: Hey, Emma.
0: Emma.
2: Hallo.
0: Jij bent gewoon een van de finalisten voor de Harry Styles wedstrijd.
2: Oh my god.
0: Ja, proficiat.
2: Oh my god.
1: Ja, oh my god. Ja, oh my god. Waarom ben je zo grote
2: fan? Ik was net tegen mijn zus aan het zeggen dat ik nog altijd geen telefoon had gekregen. En ik heb deze avond gemeenteraad en ik had tegen haar gezegd... Als ze bellen tijdens de gemeenteraad, ja, ik kan echt niet opnemen dan. Dus dan
1: heb jij even geluk?
0: Wij hebben dat gevoeld, ja. Emma. We hebben dat gevoeld.
1: We hebben zo'n strakke planning hier.
0: Als Emma, die moeten we nu bellen. We moeten ze nu bellen, anders gaan we ze niet te pakken krijgen.
1: Zeg, waarom ben jij zo'n grote fan van Harry?
2: Ja, waarom niet? Dat is de vraag, hè.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ja, snap ik.
1: Hij is knap, hè.
2: Ja. Vanaf One Direction eigenlijk. Way back.
0: En morgen speel je die finale. Hoe hard ga je voor de winst?
2: Verliezen staat eigenlijk niet in mijn woordenboek.
0: Oh, maar dat zijn hier al...
2: In dat van de rest ook niet waarschijnlijk.
0: Pittige woorden die hier al uitgesproken worden.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar ik ben er even niet goed van.
1: Ja, nee, dat snap ik. Emma.
0: Ik moet dat even laten bezinken. Even goed nadenken. Bel je zus. Ja. Meteen ook om te zeggen dat je erbij bent.
1: En zeg het toch even op de gemeenteraad ook. Hè, dat je een van de finalisten bent. Ah, ja. Dat is wel leuk nieuws. Ja. Heb je daar nog iets interessants te bespreken?
0: Emma, merci om je in te schrijven. En

0: Birds of a Feather van Billie Eilish.
1: Blokradio.
0: We hadden daarnet nog maar onze Lize aan de lijn. Lize, die welkom die bij ons club.
2: Ja, Lize Koppens.
0: En die vol een bak aan het blokken was voor de examens. Die examens die kunnen eindeloos lang lijken. Dat kan eindeloos lang lijken, maar niet als je op het juiste moment even een pauze neemt.
2: Ja, want je hebt Lize een tip gegeven. Hè? Wat was die tip?
0: Ja, dat kan bijvoorbeeld door naar Blokradio te luisteren. Dat is van 6 uur tot 9 uur, waar Robin Keijhart en Julie van den Steen je professioneel proberen te steunen tijdens de examens. Ze hebben dat de voorbije 2 avonden al gedaan en dat is toch behoorlijk goed gelukt, vind ik.
2: Ja, ik vond dat ook. Ik heb geluisterd naar die show met Camille van Kilgezellig. Gisteren was er Berre. Die heeft er een klein akoestisch live concertje gegeven. Dat loopt allemaal vlotjes.
0: Ja, en ze gaan dat de komende weken vooral nog blijven doen. Ze gaan dat vanavond ook doen. Ze gaan dat morgenavond nog doen. Maar vanavond wordt het een extra specialeke.
2: Oh, ik kan al niet wachten.
0: Jij gaat sowieso luisteren, denk ik.
2: Ja, dat gaat sowieso.
0: Ze krijgen bezoek van niemand minder dan Kiki van The Housewives.
2: Ah. Kiki Koldhof, Kiki K4. Ze heeft verschillende aliasen tegenwoordig.
0: Ja, ik denk dat ons Kiki... Allez, ik zou vooral luisteren als je nog wat extra juice wil horen over The Housewives, want daar komt altijd wel iets van juice naar boven, denk ik, als die vrouwen ergens terechtkomen. Maar dat is zelfs niet het enige wat ze komt doen, juice vertellen. Allez, dat is nu een invloed dat ik zelf geef, dat ze juice komt vertellen. Maar ja, ik ga daar redelijk van uit.
2: Ik denk dat ze wel eens gaan vissen in haar mooie neusje en dat ze dan misschien toch wel eens een paar pieren op tafel gaat leggen. Maar dat ze niet ook... Ik denk niet dat ze heel veel mag zeggen.
0: Ja, We zullen het zien vanavond vanaf 6 uur. Maar het is niet het enige, want Kiki brengt ook iets mee. Ze brengt haar Kiki Kefir mee.
2: Ja.
0: Heb jij daar al eens van kunnen proeven?
2: Ja, ik heb daar al van kunnen proeven, ja.
0: En wat vond je ervan?
2: Ah, wel, de geur kroop toch even in het neusje. Je ruikt wel echt dat gefermenteerde proces. Maar
0: Kefir is ook een beetje gefermenteerd,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, dat is gefermenteerde drank.
0: Ja, wel.
2: Ja, zover was ik al.
0: Ah, wel, waarom? Omdat je zei, ja, je ruikt het gefermenteerde.
2: Ja, maar ik had dat ook nooit geroken.
0: Ah ja. Okay, ik snap het.
2: Dus toen ik het aan mijn lippen zette, smaakte het wel echt gewoon als een ubergezonde limonade. En het is van een housewife, dus ik voelde me toch een beetje fancy eigenlijk. Zo echt fabulous.
0: Ja, je gaat het dus gewoon los kunnen proeven als je het wint vanavond. Maar daarvoor moet je dus luisteren naar Blokradio van 6 tot 9. Veel plezier.
1: M&M. Blokradio. M&M.

0: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
0: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
1: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
0: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Collega's, hè?
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Goedenavond, het is 6:00.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is Nicky van Driessen.
10: Margriet Hermans is overleden. Dat heeft haar dochter Celine op Instagram gemeld vanmiddag. Ze was 72. 2 weken geleden liet Margriet nog weten dat ze aan een zeldzame, agressieve vorm van kanker leed. En ze stopte meteen met optreden. 4 jaar geleden won ze de Radio 2 Zomerhit nog met Lekker Blijven Hangen.
11: Lekker blijven hangen.
10: Ze had ook jarenlang haar eigen talkshow op televisie en was vaak te zien als panelgast in De Drie Wijzen, Zeg Eens Eu of in De Slimste Mens. Later ging ze nog de politiek in voor Open VLD onder meer. Een 60-tal studenten van verschillende universiteiten is vandaag de hele dag in het Vlaams parlement gaan blokken om er te protesteren tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Suhail Demir. Die wil 34 miljoen besparen op studiebeurzen en wil daarom de voorwaarden strenger maken. Studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen zou worden gestemd tijdens de blok, zijn ze er dus opnieuw.
12: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig, dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
13: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
14: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitslag gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
10: Winkelfederatie Comeos wil dat alle alcoholische dranken alleen nog verkocht mogen worden aan 18-plussers. De organisatie reageert daarmee op het nieuwe Ketnet-programma No Jeb vanavond. Daarin is te zien hoe kinderen van 11 en 12 jaar in sommige winkels alcohol kunnen kopen en dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen.
15: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Hè. Je hebt verschillende leeftijden, bier is 16, andere vorm van alcohol is 18... Bier met een beetje alcohol, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
10: Een jongen van 16 heeft al meerdere keren een lijnbus gestolen in Doornik van de vervoersmaatschappij Letek. De tiener dringt 's nachts binnen op een busstelplaats, neemt er een bus mee en rijdt er dan urenlang mee rond. Tegen de ochtend laat hij de bus dan telkens ergens geparkeerd achter. Volgens een buschauffeur zou de jongen onderweg soms 's nachts zelfs passagiers oppikken. Al kan Letek dat niet bevestigen. De busmaatschappij zal de stelplaats nu beter beveiligen. Het parket onderzoekt de zaak verder. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Het was een bergrit met 4 zware beklimmingen. Vollering haalde het in een spurt met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen, die wel de leider blijft in het klassement. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wordt wisselvallig met buien overdag, lokaal met onweer. Temperaturen dan tot 18 graden en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
8: Dag Mona, dag Mona, dag Mona.
9: Hallo.
8: Wij horen zo graag het verkeer.
9: Oei, dan heb ik goed nieuws voor jullie, want het is heel veel vanavond.
8: Ah, oei, oké, goed.
9: Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 1 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Bergen moet je uitkijken voor een defect voertuig. 20 minuten bij, ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 1 uur file golven vanaf Herentals-West. Een 30 minuten bij vanaf Kontich, ook op de A12 vanaf Aartselaar. Vanaf Kruijbeke, vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf Antwerpenhaven. Rond Brussel op de binnenring 30 minuten file rijden. Dat is dan van Ruisbroek tot in Machelen. Op de buitenring 15 minuten bij tussen Wezenbeek en Zellik. In Brussel is de Beljaartunnel richting de E40 afgesloten door een ongeval. Daardoor verlies je bijna 1 uur op de kleine ring richting Zuid vanaf het IJzerplein. Ook in de omgekeerde richting schuif je 20 minuten aan en in de Beljaardstraat 30 minuten. Op de E314 richting Lummen sta je 20 minuten in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg en op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
8: Maar ja, welke andere plaatsen, Mona? Dat was toch gewoon heel het land?
9: Ja. Hi, is Harry Styles for
16: Surprise Theater. M&M stuurt jou naar zijn spectaculaire wereldtour in het Wembley Stadium.

0: in Londen.
1: Begin jij nu echt gewoon te blozen van Harry Styles te horen?
2: Als hij je zegt, I got a little surprise for you.
1: Amai, dan zo in brand.
0: Hela. Je luistert naar Blok Radio.
3: Dat is radio om op te blokken.
1: Hola, Blok Radio met de grote B hoor. De B van blokken en ook van bezoek. Tof bezoek.

0: Ali. I'm ready. And J.K. Reese.
1: Dat is Radio op de Blokken.
0: Goeie woensdagavond aan iedereen, maar vooral een extra goedenavond aan de hardwerkende student. Extra punt wel, omdat je luistert, want dat zorgt voor een voorsprong in het leven. Dat...
1: Zeker.
2: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond, dat ik zie het zijn.
1: Ja, wat ging je nog zeggen?
0: Dat is bewezen.
1: Ah, dat is zeker bewezen. Wat ook bewezen is dat wij de komende weken hier staan voor jou. Tussen 6 en 9. Niet 's ochtends. Veel mensen denken dat. Stuur mij berichtjes. Huh? Wat is het nu met jullie? Nee. Ja,
0: omdat we dat normaal wel doen.
1: Ik weet het. Want het is dus 's avonds. We staan hier paraat om blokradio te maken. Radio om op te blokken. We kunnen van alles doen voor jou. We kunnen van alles doen voor jou. Van die leuke motivational quotes geven.
2: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond, dat ik zie het zijn.
1: Kunnen we. Je mag verhalen delen over de blok of plaatjes aanvragen. Hè. Altijd plezant.
0: Ja, maar wel van die goede plaatjes.
1: Ja, ja, wel echt goede plaatjes.
0: We kregen ook al elke dag bezoek. Maandag Camille Dont en gisteren kwam zanger Berre.
1: De Berre. Inderdaad. En ja, we zijn begonnen met een kleine hitsingle die in de maak is. VRT Zomerhit. Het woord Mia viel ook al gisteren. Het is eigenlijk zeer simpel. Au Champs-Élysées, dat kent iedereen, dat lied. Au Champs-Élysées. Voilà, en ik dacht, maar dat past eigenlijk perfect op Oh Blok Radio. En wij hebben hier elke dag vedetten over de vloer. Bezoek met de grote B. We hebben Camille gehad en gisteren dus de Bear. En... ja, Bear heeft meegezongen met dat fantastische lied, hè? Zullen we eens luisteren?
0: Ja.
1: Kom aan, hè?
3: Blok Radio.
1: Radio.
3: Blok Radio.
1: Blok Radio. Hey, dat is toch.
0: Ik word super blij hiervan.
1: Toppie, jij moet er nog mee op, hè?
0: Ja, we zullen daar wel een gatje voor vinden.
1: Zou ik wel doen. Zou ik wel doen.
0: Vandaag krijgen we bezoek van een Real Housewife. Die je kent van... En jij ligt ziek en jij neemt het niet voor mij op.
1: Amai, maar dat was goed gedaan. Ja. Ik had het origineel ook staan, maar dit is gewoon veel beter.
0: Ja. Kiki en haar keef hier komen langs. Dus mocht je daar een leuke vraag voor hebben of een opmerking... wij zijn voor alles te bereiken in de app van M&M. En misschien moeten we ook aan haar vragen om mee te zingen op onze hitsingle.
1: Oh, zeer goed, zeer goed. Als jij liedjes wilt aanvragen, dat mag hier niet, hè.
2: Jij ligt ziek.
1: Ja, ik lieg, het is waar. M&M. Want je kan gewoon nu een lied aanvragen in de app van M&M om op te blokken, om op te chillen, om op te fuck. Doe maar wat je wilt. Titel en artiest in de

0: dus gezegd in de wandelgangen van de showbiz dat ons Sabrina hier samen is met Joe, die je dan wel kent ook van de liedjes en van Stranger Things.
1: Ah, D.J.O.
0: Ja, mijn nieuwe crush.
1: Oh, ah, ook al. Oh, jongens. Maar wie houdt het nog bij? Is het nu Harry? Is het nu Joe?
0: Ik mag toch... Ik heb aan elke vinger een man. Hè.
1: Allee,
0: voor te crushen, hè?
1: Om te crushen. En als je echt moet kiezen... Wacht, noem nog eens zo'n derde.
0: Oei, vind ik al moeilijk.
1: Dus je hebt Joe, Harry Styles... en wie hebben Timothy Chalamet, heb je daar iets? Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Ryan Gosling?
0: Nee.
1: Ryan Reynolds?
0: Nee.
1: Aaron Blomhardt?
0: Nee.
1: Nee? Oké, okay, grote nee. Wie zijn zo nog hotties?
0: Ja, er zijn er geen.
1: Jawel, sowieso wel.
0: Nee.
1: Koen Wouters.
0: Hij is even oud als mijn papa. Heel
1: vies. Wie hebben zo nog van zo'n bonken?
0: Ja, we bedenken er eens over na. We hebben nog tot 9 uur om erover na te denken.
1: Wacht, oké, dan doen we gewoon Mary Kill. Harry of Joe? Zonder screw.
0: Jawel. Allee, waarom mag ik nu niet screwen?
1: Ja, omdat we geen derde vinden, hè.
0: Ah.
1: Jawel, ik voeg er nu een derde aan toe. Toch Koen Wouters.
0: Ja, sorry. Kill.
1: Oh, Peter Koen dood.
0: Kill Koen. Sorry.
1: Oh.
0: Ik kan...
1: Amai.
0: Nee, kill Koen.
1: Oké, Koen. Dus Mary screw kill, Koen Wouters dood. Dan is er nog Harry of Joe.
0: Oké, Mary doe ik met... Ah, vind ik moeilijk.
1: Het zou wel rijmen als je het met Harry doet.
0: Maar ik wil niet Mary met Harry, want Harry gaat marryen met Zoe. Dus ik screw.
1: Super, zijn Harry, we hier nu weer beland.
0: En Joe marry ik.
1: Ah ja, dus Harry gescrewd en Joe gemarried?
0: Ja.
1: Alsjeblieft. Als jij ook graag Harry Styles zou willen screwen, wij hebben daar een fantastische wedstrijd voor. Alleen niet voor te screwen, maar voor te gaan naar zijn concert in Londen.
0: Hier hebben wij voor gestudeerd, hè, jongens.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ik niet. Dus in ieder geval, je kan je nog steeds inschrijven via VRT Max. Wie weet zie jij dan Harry wel van heel dichtbij. Je krijgt ook een hotelovernachting van ons trouwens daar in Londen.
0: Ja, dat is... Screwen.
1: Om te screwen. Ja, dus voilà. Dus als je hebt ingeschreven, neem maar even niet voor te zwansen. Hou wel je telefoon in de gaten, hè, beste vrienden.
0: Ja.
1: Want die ticketjes die worden hier nog weggegeven, die finale tickets. Ondertussen zie ik veel beweging in M&M Appland. Veel mensen die liedjes willen aanvragen, maar een telefoonnummer er dan niet bij zetten. Non de domme. Dus ik zou zeggen, als jij nog een lied wil horen tijdens deze blokradio... Zeer simpel. Stuur titel en artiest in de app van M&M. En zet je telefoonnummer erbij, vrienden.
0: Ja.
1: Mag een liedje zijn van Joe, liedje van Harry. Oh. Of van Peter Koen. Koen Wouters kan ook. Maar ja, ik heb hem daarnet gekild.
0: Nee, maar niet echt, hè, voor het spelletje, hè.
1: Ah ja.

0: Hoppa. Turn the lights off.
1: We hadden het over hotties en dat is eigenlijk geen toeval. Want in deze studentenperiode, in deze blokperiode, is dat ook wel vaak hetgeen dat u erdoor helpt aan die hotties denken. Had jij dat niet als je zo studeerde vroeger? Dat je zo... Allee,
2: ja, wat?
1: Ik wil niet afwijken natuurlijk, maar dat helpt toch om dan een...
2: Ja, ik had vooral, want als ik destijds een vriendin had, een hottie... Uiteraard, destijds. Ik heb één keer samen chemie gestudeerd met mijn toenmalig lief. Ai. Ik was gebuist. Ai, ja. Zij had 85. Oh. Dus ik was echt met andere dingen bezig precies in mijn hoofd.
1: Ja, maar ik bedoel zo echt crushen tussen het studeren door.
2: En dat je dan een beetje endorfines krijgt of zo?
1: Ja, inderdaad.
2: Ah, oké. Okay. Dat hield bij jou.
1: Die gelukshormon, maar tuurlijk.
2: En op wie crushte jij dat vroeger?
1: Toen al Harry natuurlijk.
2: Ook al, maar jongens.
1: Ah, ja. Logisch, ja, dat is ook de tijden van One Direction.
2: Hij is er inderdaad al lang bij. Ja, nee, bij mij werkte het eerder avers.
1: Afleidend,
2: dat soort dingen. Er zijn ook mensen die nu dus foto's beginnen doorsturen van hotties. Ja, iemand zot. Ik zie hier een foto. Ik beschrijf gewoon wat ik zie. Een man met redelijk grote tepels.
1: Dat is niet waar, Robin. Die heeft geen grote tepels. Het is een hottie die nu heel viraal gaat uit de reeks Off Campus. Maar we gaan het eens vragen aan de expert zelf. Goedenavond, dag Els.
3: Hallo. Dag hey. Dag Robin.
1: Hallo. Els, jij hebt een foto naar ons gestuurd van iemand met grote tepels, zegt Robin. Waarom heb je dat gedaan, Els?
3: Gewoon, ik heb met mijn 13-jarige dochter naar Off Campus gekeken. En wij vonden dat toch wel een hobby.
1: Ah, dus dat is begonnen met, ik zal even meekijken. En dan uiteindelijk wou jij gewoon blijven verder kijken, Els. Is dat niet zo?
3: Nee, we hebben dat gewoon samen helemaal uitgekeken.
1: Oké. En wel, over welke hottie hebben we het hier? Want er zijn blijkbaar 3 hotties, hè, in die reeks Off Campus.
3: Ja, er is geen enkele lelijke man, denk ik, wat dat daarin meespeelt. Maar het gaat over Belmond. Ja.
1: Belmond, met de grote tepels. Ja. En het krullende haar. Ja, dat is niet lelijk. Dat kan ik nu wel zeggen.
2: Dat is ook wel. Ik vind het wel knap. Want je dochter is 16. Els, hoe oud ben jij? 32, 33? Of hoe oud? Nee, dat kan niet.
3: 43.
2: Maar je zou het nooit zeggen.
1: Oh, shit.
2: Nee, sorry, ik klinkt zo jong. Alleen maar, dat is goed dat dat dan een figuur is dat echt bij iedereen in de smaak valt. Langs alle kanten. Zeg, en is je dochter aan het blokken, Els?
3: Mijn dochter zou moeten blokken voor haar aankomende examens. Mijn zoon is wel een blokken. Die zit al in de hogeschool en die heeft al examens.
2: Ah ja, en uw dochter zou eigenlijk moeten beginnen, maar is nog niet volledig in gang geschoten.
3: Nee, het is tijd, hè.
2: 16 jaar, die hebben tijd. Kunnen we een liedje draaien voor haar om misschien in gang te schieten en voor je zoon?
3: Ik ben afgelopen weekend met haar in Amsterdam geweest naar Harry Styles. Dus als je iets van Harry Styles kunt draaien, dat zou heel fijn zijn.
1: Els, jij bent mijn vriendin for life.
2: Tuurlijk.
1: Echt. Ja. Wij delen alle hotties precies.
2: Maar Els is on the prowl gewoon voor...
1: Dat is Els, hè.
2: Het was ook
3: super tof. Ja, ja. Zeker, Harry was echt wel de moeite. Zeker.
2: Zeker. Salut, Els.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
4: Kijk, die zijn mijn jas.
3: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
5: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.

0: Dat was Timbaland, The Way I Are. Dag Mona.
1: Hallo.
0: We zijn hier volop bezig over blokhotties. Schijnt iets te zijn.
2: Ja, je moet iets vinden om je erdoor te helpen, hè? Toch? Zware mannen.
1: Dat? Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Jij crushte op Harry Styles toen al.
2: Onder andere, ja, dat is ware liefde natuurlijk.
0: Ja, en jij, Mona, had jij een blokhottie?
1: Ik moet wel al even terugdenken, hè, maar ik denk dat dat misschien zo Zac Efron wel zou durven zijn.
2: Mm.
1: Of zo Jacob van Twilight.
0: Ah, amai.
1: Oh. Dat was toch wel echt...
0: Ik vind dat wel twee totaal verschillende types.
1: Ah, ja, maar ja.
0: Eén is zo de behaarde wolf en de andere is zo de ponyboy.
1: Ja, maar met zijn kort haar, hè.
0: Ah, ja.
1: Dan lijken die eigenlijk wel op elkaar.
0: Als hem zo te warm heeft. Ja, maar dat is toch? Heeft hij zo te warm in de koude bergen?
2: Die hebben het vaak te warm.
0: Zalig. Ja, misschien verkeer.
1: Ja. Op de Antwerpse ring naar Nederland. Daar vertraag je 3 kwartier. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 15 minuten bij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen verlies je 1 uur van Herentals-West tot in Wommelgem. Komt door een ongeval daar links. 25 minuten aanschuiven doe je dan vanaf Kontich. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. Vanaf Kruijbeke. 10 minuten bij vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Antwerpen-Haven. Rond Brussel op de binnenring een 1/2 uur file rijden van Beersel tot in Machelen. Op de buitenring 1/2 uur bij tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Brussel is de Beljaartunnel richting de E40 afgesloten door een ongeval. Daardoor verlies je nu 1 uur op de kleine ring richting Zuid vanaf de Annie-Cordie-tunnel en in de Beljaardstraat nog 1/2 uur bij. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde, voor wie van de E40 uit Gent komt en de buitenring rond Brussel op wil, is een ongeval gebeurd. Op de E314 richting Lummen sta je nog 10 minuten in de file. Dat is tussen Genk-Oost en Zolder. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.

0: is 4:30. Dat is het moment waarop heel veel mensen toch aan het nadenken zijn om iets te gaan eten of gaan eten of aan het eten zijn. Gisteren bij luisteraar Leticia was dat zo. Zij ging burritos eten.
1: Juist.
0: Jij zegt burritos.
1: Burritos, wraps.
0: Maar de manier waarop dat zij haar avondeten aan ons vertelde, dat was goud waard.
1: Oh, wow. Leticia, boe!
2: Rita!
1: Boe!
2: Rita!
1: Als wij zeggen boe, dan zeg jij...
2: Rita!
0: Hey. Ik vind dat goed.
1: Prachtig, dat was echt prachtig. Ja, de beste ideeën komen altijd van de luisteraar. Dus wij willen nu eigenlijk dat wat Leticia gisteren zo goed gedaan heeft, nog eens doen met jou.
0: Ja.
1: Dus met mensen die op dit moment klaar zijn om te gaan, of die al weten wat ze gaan eten, of net gegeten hebben, of aan het koken zijn. Als jij zo een van die mensen bent, hè, en je bent al dan niet aan het blokken, dat mag ook, dan mag je nu meteen bellen naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. Pak je telefoon en bel, en dan doen we dat spelletje ook een keer met jou. Allee, als je je avondeten kent. De lijnen staan open. Dus kom maar op. Nou, hier zijn ze met vlees. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Lopke.
1: Dag, Lopke. Dus anders doen we het even omgekeerd. Jij doet de eerste lettergreep van jouw avondeten en wij vullen aan.
0: Oké. Okay.
1: Gaat dat lukken?
3: Sto.
1: Sto.
0: Vlees.
1: Vlees. Was juist.
0: Yay. Heel goed.
1: Nice. Nog één. Ja, blijf bellen, hè. Blijf bellen. 078-78-1010.
0: Hallo, met wie?
4: Met Jessica.
0: Vertel maar, wat ga je eten?
4: Gemarineerde rijst.
1: Nee, stop.
0: Mijn schuld. Eerste lettergreep van wat je gaat eten. Maar ja,
4: weet je. Rib.
1: Bekkes!
0: Rib.
1: Rib. Had je nu gezegd ge, dan was het wel moeilijk.
0: Ja.
1: Oh, er zijn er nog.
0: Oké. Okay.
1: Volgens mij hebben wij de one and only... hebben wij meneer Kriekelberg aan de lijn? Nee, er is hier nog een derde persoon. Wacht, 078-78-1010. Bel gerust als jij weet wat je gaat eten of gegeten hebt. 078-78-1010. Zeg, Lopke van het Sto Vlees, zit jij in de blok toevallig?
3: Nee, ik ben met mijn mama gaan eten.
1: Ah, dat is tof. En jij moet niet studeren? Ja.
3: Nee, ik werk.
1: Dat is goed. Zie, blijf blokken en dan gebeurt het.
0: Zij is er al geraakt.
1: Hier op lijn 3. Hallo?
0: Hallo?
5: Hallo?
1: Hey. Hallo? Hallo?
0: Wat ga je eten? Eerste lettergreep?
5: Ge.
0: Hakt.
1: Frituurde scampies.
5: Gevulde courgette.
1: Yeah. Amai. Oh, dat is geestig.
0: Ik vind dat heel leuk.
1: Meneer Gevulde courgette, dankjewel. Wat is uw echte naam?
5: David.
1: Da. Patju. En uw achternaam? Eerste lettergreep. Wat? Nog eens? Smolentrekker.
5: Bijna.
1: Wat was het?
5: Smets.
1: Smets. Ah, Smets. Smets. Dat is meneer Smets. Oké, als er nog zo frettertjes zijn onder jullie, bel gerust 078-78-10.

0: Meets From Desire van Gala.
1: Smokkelijk.
0: Hallo Victoria.
2: Hallo.
0: Dag Victoria. Wat ga jij eten?
2: La.
0: Lasagne.
1: Goestines.
2: Ja.
1: Hey. Lasagne waarschijnlijk.
0: Alles samen. Lekker.
1: Prachtig. En wie gaat lasagne maken? Jou?
0: Mama.
1: Ma?
0: Of papa?
1: Of persoonlijke kok? Hallo Victoria? Ja.
0: Die dacht ik moet één ding doen.
3: Is onderbroken.
1: Ja, voilà. Ja, nee, ik ging die lettergreep zeggen.
0: En dan is het klaar.
1: Gedaan. Er hangen er hier nog vier in wacht. Strakjes.
4: David Guetta brengt de Mannelijn Tour naar België.
5: Zaterdag 8 augustus op het strand van Zeebrugge.
4: David Guetta on the beach.
5: Een ongeziene live ervaring.
4: Tickets en info via livenation.be.
5: Samen met M&M.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA. IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
15: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...

0: wist dat je dat zo ging zeggen. Ik wist het.
1: The Boys. Goeie vrienden van mij. Zijn langs geweest in de show.
0: Het is etenstijd, dus, ja, het is bijna 7 uur, dus iedereen is aan het eten op dit moment. We hebben een leuk spelletje daarvoor verzonnen, dat we de eerste lettergreep horen van wat jij gaat eten en dan vullen wij aan. Dat is grappig, dat is leuk, het maakt de wereld mooier.
1: En inspiratie voor te koken.
0: Ja, want als je niet, dat is ook moeilijk, hè? Elke dag weer wat gaan we eten.
1: Dat is zo, zwaar. Met dat blokken. Het kan niet altijd spaghetti zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. Hallo, met wie?
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja? Is het Luc?
2: Ja, het is Luc. Samen met kleindochter Sue.
0: Oh, opa Luc en kleindochter Sue. Wat gaan jullie eten?
2: Wij spee.
0: Spee?
1: Spee. Spee.
0: Ja.
1: Spee. Spek met eieren.
0: Speculoos pasta.
2: Speculoos, voilà.
0: Oh,
1: maar hoe kun je dat nu raden?
0: Omdat ik echt super slim ben.
2: Maar omdat dat lekker is.
0: Als avondeten, opa Luc?
2: Ja, met een boterhammetje. We hebben vanmiddag stoof gegeten.
1: Vlees.
0: Oh, schattig. Heel schattig.
1: Heel lekker.
0: Dat is ook lekker op een boterham. Ik vind dat ook.
1: Kleindochter Sue, is opa Luc de leukste opa van de hele wereld?
3: Ja, de allerleukste.
1: Oh, fantastisch. Dat doet me plezier. Geniet ervan samen. Salutjes, hè.
2: Yo, dag.
1: We hebben de set nog aan de lijn. Dag, set.
4: Hallo.
1: Ja, doe maar, set. Laat u maar gaan.
4: Sla.
0: Sla.
1: Sla. Sla. Gewoon sla met kip?
4: Sorry. Nee,
1: slaatje
4: garnaal met tomaat.
1: Oh, slaatje garnaal. Sorry. Met tomaat. Schitterend. Zelfgemaakt, Zet.
4: Ja.
1: Mo. Amai, jij kookt zelf al in het zesde leerjaar.
4: Mijn mama heeft dat gemaakt.
1: Ah, leuke Piet.
0: Wel, superlekker. Wat is uw lievelingseten?
4: Ja,
1: Wat?
4: Veel.
0: Als dat is een heel goed antwoord.
4: Frietjes vind ik wel lekker.
0: Okay.
1: Met sla?
4: Ja.
0: Alles is goed.
1: Dat gaat er wel in. En dan hebben we nog tot slot Silke. Dag Silke.
5: Hallo.
1: Laat u maar eens gaan.
5: To.
1: Pardon?
5: To.
1: To. To. To. Tofu.
0: Maten.
5: Nee.
1: Tomatensoep.
5: Nee.
1: Tortillas.
0: Oh.
5: Nee.
1: To. Wacht. Toert. Nee.
0: To. Oké. Ik heb een tip nodig. To. To.
4: Het is een Koreaans gerecht.
0: Oh. Ja, maar ja.
1: Wacht. To. To. To bimbap.
5: Nee.
1: Koreaans. To.
0: Ik kan geen gerechten. Ik kan dat niet.
1: Doe eens de tweede lettergreep. Tonkatsu.
4: Tobo.
1: Tobo?
0: Tobo.
1: Tobo. Tobokatsu?
0: Wat is...
4: Nee.
1: Derde lettergreep?
4: Dan is het al het hele woord.
1: Ah ja, maar ik denk dat...
0: Geef ons maar het hele woord.
1: Ja, ja.
4: Toboki.
1: Oh, toboki. Ja, tju, hè.
0: Maar wat is dat?
4: Dat is zo rijstcakejes en dan spicy saus eronder. En dan kun je daar kaas bij doen en zo.
1: Wat lekker. Geloof. En is het blok eten voor jou?
4: Ja.
0: Afgehaald?
4: Nee, zelf gemaakt.
0: Zeg, Silke.
1: Amai, zelf tobokkie gemaakt.
0: Masterchef in wording.
1: Tobakkie. Lekker. Heel. En wat ben je aan het studeren, Silke?
4: Ik ben gewoon hier in klasmanagement.
1: Niks beter om de klas te managen
0: dan een
1: lekkere tobokkie. Silke, mogen wij een lied draaien voor jou? Om je te steunen?
4: Ja.
1: Alright, zeg maar.
4: We Will Rock You van Queen.
1: Dat is goed. Als je zo één keer doef doef tsch doet.
4: Doef doef tsch.
1: En nog één keer.
4: Doef doef tsch.
1: Doef doef tsch. Doef doef tsch. Doef doef tsch.
6: Body on my make a big ball play.
1: Dankjewel, Julie van den Steen. En dankjewel, Silke. Geniet van de tobokkie.
4: Dankjewel.
1: Yo.
0: We will rock you. Fuck you.
1: Echt?
0: Ja, op school.

0: Hey Freddy.
1: Rock you.
2: M&M. Rate the song.
0: Ariana Grande met haar nieuwe single Hate That I Made You Love Me. Nog steeds in die Rate the Song. De meningen zijn wel verdeeld. Veel mensen zijn pro, anderen vinden het een beetje hetzelfde. Maar wat vind jij? Jouw mening is welkom en ook zelfs verplicht. Punten op 10 in de M&M app. Voor
2: Rate the Song
0: van Ariana.

Hate That I Made You Love Me. Eminem. Read the song. Van Ariana. We gaan eens kijken naar de reacties. Oeh, Kevin geeft het een 2 op 10. Zelfs na het vaak te luisteren blijft het niet hangen bij mij. Silke geeft dan weer een 7 op 10. Bram, die geeft 0. Pittig. Clara van Looy geeft het een 4 op 10. Goed, maar niet haar beste nummer. En zo gaat het dan maar verder. Ja. Dat wil zeggen dat ons Ariana geen 5 op 10 haalt. Dus dat wil zeggen dat je morgen vroeg in Rate the Song een gloednieuw liedje hoort. Live.

0: Straks krijgen wij geen bezoek.
1: Jij ligt ziek en jij neemt het er mee op.
0: Ja. Ja, wij hebben wel bezoek. Julie is grote fan van Kiki.
1: En een Kepi.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Carlo.
1: Carlo.
4: Carlo.
1: Carlo. Carlo.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames- en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
0: Het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Hier is Nicky van Driessen.
7: Er zijn veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. 2 weken geleden liet de zangeres en mediafiguur nog weten dat ze aan een zeldzame, agressieve vorm van kanker leed en meteen ook stopte met optreden. Collega en vriend Luc Appermond heeft een goed contact met de familie.
8: Ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
7: Margriet Hermans won de Radio 2 Zomerhit met het nummer Lekker Blijven Hangen en was een heel graag geziene gast in verschillende televisieprogramma's, zoals De Slimste Mens of De Drie Wijzen, maar ze presenteerde ook jarenlang zelf. Ze werd 72. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil dat als er klachten binnenkomen over het rijgedrag van buschauffeurs, die altijd gerapporteerd worden. De bedrijven die in onderaanneming voor de lijn rijden, hebben al vaak zo'n systeem, maar nu zal dat verplicht worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die werkte voor zo'n onderaanneming. Het is officieel nu. De optredens van de omstreden Amerikaanse rapper Ye zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter vandaag beslist. Het Centraal Joods Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye verklaarde zelf dat zijn hersens beschadigd zijn na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. En in de wielerronde van Italië, de Giro voor vrouwen, heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen, een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een spurt met 4 voor de Nederlandse Anna van der Breggen, die ook leider blijft in het algemene klassement. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. En dan nog het weer. Vanavond staat er regen op het programma en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wordt wisselvallig met buien. Lokaal kan onweer zijn. Temperaturen dan tot 18 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.
5: M&M. Je luistert naar Blok Radio.
9: Dat is radio om op te blokken.
0: Dat is zeker.
1: Bezoek. Bezoek van mijn favoriete housewife. Voilà, ik heb het gezegd. Kiki en een kefir.
0: Die komen langs.
1: Oh.

0: lijkt een beetje op dit, hè. Hey.
1: Dat wil je niet zeggen.
0: Ja, sorry, maar...
1: Als je luistert, Shakira, dan is die super gegeneerd.
0: Ja, sorry. Nee, het is een totaal ander lied.
1: Blokradio. 6 over 7 en we hebben al Shakira beledigd en we zijn ook al een uur bezig voor de studerende luisteraar. Blokradio is er de komende weken speciaal voor jou, lieve studerende luisteraar, om jouw gezelschap te geven waar jij nu vooral nood aan hebt.
0: Ja, zeker. Voeding en gezondheid, dat is altijd belangrijk, maar vooral tijdens deze periode. Ah, ja. En daarom hebben wij een housewife op bezoek, jouw favo housewife, het is daarnet ook benoemd geweest. Ja. Die heeft zich gesmeten op de kefir. Ik moet eerlijk zijn, ik weet niet 100% wat het is. Kefir.
1: Maar dan moeten we haar dat misschien laten uitleggen.
0: Goed idee. Goed idee. Dus Housewife Kiki die komt op bezoek om jou te helpen bij het studeren. En mogelijk dat er wel nog een paar kratten kefir van de camionet vallen. Dat zou mooi zijn.
2: M&M. Bloktelefoon.
0: Ondertussen zijn we ook hyper bereikbaar, hè?
1: Amai, ik ben nog nooit zo bereikbaar geweest in heel mijn leven.
0: Dat is wel, want jij pakt nooit je telefoon op.
1: Ja, enkel mensen die in mijn favorietenlijst staan.
0: Voilà, en voor één keer ben jij dat, hè, liefste luisteraar.
1: Ja.
0: Je komt echt meteen door de telefoon binnen van Julie van den Steen en mezelf. 078-78-1010, dat is het magische telefoonnummer. Je kan daar gewoon een liedje aanvragen, als je wil. Dus als je denkt, ik heb zo een blokkende student in het gezin bijvoorbeeld en ik wil die even een hart onder de riem steken met een lied.
1: We hebben iemand.
0: Dat kan. Oh, iemand die knabbelt. Ah ja, de lijnen stonden open. Ja, inderdaad. Wow, hallo, met wie?
3: Met wie? Met Sander.
0: Dag Sander. Welke Sander?
3: Helemaal.
0: Is het Sander Gillies?
3: Nee.
0: Ah, een andere Sander. Sander, welk lied zou je willen?
3: TNT van ECDC.
0: Jij mag kiezen, Julie kiest over de liedjes.
1: Wat is het tweede nummer dat je graag wil horen, Sander?
3: Hij weet het wel.
0: Ook van ACDC. Ja, op zich.
1: Ja, oké. Okay.
0: Als mensen...
1: Waarom wil je dat zo graag horen? Wat doet dat nummer met jou, Sander?
3: Niks speciaal, maar ik ben gewoon een goede fan van ACDC.
1: Oké, okay, maar ja, als er geen fysieke reactie is bij jou, bij het nummer, dan weet ik niet of we dat gaan draaien.
3: Ah.
1: Ah, toch wel.
0: Gebeurt er iets met je lijf?
1: Wat voelde nu?
3: Ja.
1: Wat voelde?
3: Dat is hem.
1: Dat, ja.
0: Ja, dat is hem.
1: Negeer mij maar, Sander. Ik zal het onthouden. Super.
3: Hey.
1: En uitlachen. In mijn gezicht. Typisch Sander. Yeah.

0: Yep, voilà. Ja, we moeten veel studenten steunen, hè, dus we kunnen niet alle liedjes helemaal laten spelen, toch?
1: Dat is waar.
0: 078-78-1010. Kom maar op. Als je aan het blokken bent, pluspunten, hè, dan draaien we het echt misschien zelfs helemaal. We zullen zien. 078-78-1010. Een liedje voor de blokkende studenten. Kom maar op, kom maar binnen. We hebben een paar mensen die aan het bellen zijn, waaronder deze knaap. Knaap? Kornuit. Hallo, met wie?
1: Ik knaap.
2: Goeiedag, met Steven.
0: Hey, dag Steven.
1: Steven.
0: Wat wil jij horen?
2: De Marco Schuitmaker van Engelbewaarder.
0: Oh, Marco Schuitmaker. Tof.
1: Ik ken dat niet.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Nee, sorry. Ik
0: maar
1: ken dat
0: wel.
1: Niet.
0: Maar jawel. Zing het een keer, Steven.
2: Dat is, ja. Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat.
1: Nee.
2: Ja, en ja, en verder weet ik niet zo.
0: Ja, maar dat is ongeveer het lied. Ja, maar ja, ja. Wel toch. Aha. Nee?
1: Sorry, ik ken het
2: ja,
1: niet.
2: Ja, dat is het lied, ja.
1: Is dat een nieuw nummer of zo?
3: Nee, dat gaat al even mee.
1: Steven, en waarom wil je dat zo graag horen?
2: Dat ik daar zo grote fan van ben. Daarmee.
1: Ah ja.
0: Dat is eigenlijk wel een goede reden. Zit er iemand in de blok die je kent, Steven?
2: Ja, mijn zus.
0: Oké. Okay. Voilà, dus dan ben jij haar engelbewaarder. Tijdens het studeren.
2: Ja,
0: heb je al een goede daad voor haar gedaan tijdens de blok?
2: Nog niet, nee. Maar nu voor dat liedje wel.
0: Ah ja, door dat nu aan te vragen.
2: Ja.
0: Dat is gemakkelijk. Dit? Ja. Nee?
2: Ja, dat is het, ja.
0: Ja, ik ken het, ja. Bol. Hier, dit.
2: Dat is een heel goed liedje.

0: Michael Schumacher, Engel de Waarde.
1: Dat is mijn eerste keer dat ik het hoorde.
0: En?
1: Ja, de eerste keer. Dat is altijd wat moeilijk.
0: Dat is even wennen.
1: Op studeren staat geen leeftijd. Ja, dat is wel echt waar. Want hallo, met wie?
2: Marie.
1: Dag Marie. Hoe oud ben jij?
2: 8.
1: 8 jaar en jij bent aan het studeren?
2: Ja.
1: Vertel.
2: Heb
1: je examens?
0: Houtbewerking, denk ik, zoals precies aan timmer.
1: waarom moet je leren, Marie?
2: Om de eindtoetsen van maal- en deeltafel.
1: Oh nee, dat is super moeilijk. Of vind jij dat makkelijk, Marie?
2: Tussen de twee.
1: Dat is goed, gemiddeld.
0: Malende deeltafels.
1: Ik kan dat nog altijd niet.
0: Ah ja, oei.
1: Ja, maar dat is niet zo'n goed voorbeeld misschien dat ik nu geef. Dus Robin gaat nu even iets zeggen dat beter.
0: Ja, en wel Marie, we doen een kleine quizje. Ik geef jou een maaltafel. Ken je de tafel van 4 al toevallig?
2: Een beetje.
0: Oei, is die van 3 beter?
2: Ja.
0: Die van 3, oké. Okay. Dus we doen eentje van de tafel van 3. Ik ga daar een willekeurige uit kiezen. En jij en Julie mogen dan tegelijkertijd het juiste antwoord geven. Is dat goed, Marie?
1: Dat is keigenant, ik weet dat niet.
2: Ja.
0: Oké, okay. Marie en Julie.
1: Top.
0: Hoeveel is...
1: Niet zeggen.
0: 3 maal 5?
2: 15.
0: Oh, Marie was eerst.
1: Gewonnen! Marie, kom maar! Goed, Marie!
0: Marie, je wint een geldprijs. Ongelooflijk. Ja, je wint het dagloon van Julie van den Steen. Ben je daar blij mee, Marie?
2: Ja.
0: Ja, dat geloof ik. 2000 euro, daar kan je wel een paar keer mee naar Plopsaland, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. 5,80 euro gewonnen bij deze.
0: Wil je het in briefjes of in centjes, Marie?
1: 2 kefirs van Kiki Kefir.
2: Briefjes.
0: Valasse. Ah, ze haalt haar buidel al boven. Daar is 500. Nog eens 500. 6 keer 50. Perfect, dat komt in orde, Marie. Merci, hè.
2: Dankjewel.
0: Nee, jij bedankt.
3: M&M. Radio om op te blokken.
4: Ik bedank.
3: Blokradio.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en... Ah, ik weet het niet meer.
1: Een zeehond was het. Ja, die zong ook mee.
0: Ik kon het niet meer aflezen.
1: Zeg maar. Het was gewoon Martin Garrix en Ed Sheeran, die zijn maar met twee.
0: Maar hoe heet het nummer?
1: Ah, Repeat It.
0: Ah, ik heb het niet gehoord.
1: Sorry. Ja, ja, Repeat It, hè.
0: Ja. Zou Kiki Kefir, want dat is haar achternaam, Kefir...
1: Ja.
0: ...een goede student geweest zijn vroeger?
1: Ja. Toch, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, maar... Geen idee, de zeehond weet het ook niet. Zat dat niet in het vorige seizoen? Werd dat dan niet benoemd?
0: Denk het wel.
1: Was toch iemand die zo zei van...
0: Dat is Melissa. Oh!
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
12: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
11: U heeft toch geen binge-probleem?
12: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
11: Maak jouw telenet nu

0: Alex Warren met Ordinary.
1: M&M.
2: De Lokradio.
1: Ding dong. Alweer schoon bezoek van een housewife. Deze keer de K4, de K4-brouwster van Vlaanderen. Welkom, Kiki.
3: Welkom. Ik wou zeggen goedemorgen. Dank u.
1: Het is al een lange dag geweest, hè, voor jou.
3: Een heel lange dag.
1: Wat heb jij gedaan vandaag?
3: Ik ben om 5 uur opgestaan en ik heb mijn Kiki K4-tour van nieuwe winkels gedaan. Dus,
1: jij gaat zelf jouw Kiki K4-drankjes gaan leveren bij supermarkten?
3: De eerste keer. En de bijleveringen worden gedaan door een professionele firma.
1: Ja. Het is onvoorstelbaar dat hij dat zelf doet.
0: Maar dan rijd jij dus rond met gigantische hoeveelheden, toch?
3: Ja, ik heb sinds vandaag een camionet. En daarvoor had ik iemand die met de camionet reed en ik met mijn eigen auto. Maar ja.
0: Oké, ferm. En lukt dat?
3: Ja, een beetje.
0: Ja, oké.
3: Okay. Klein beetje.
0: Ja, dat is gewoon. Dat zijn soms grote gevaartes.
3: Ik ben een groot gevaar op de weg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hou uiterst rechts als je Kiki K4 ziet komen.
3: Ja, of gewoon niet de baan opkomen.
0: Ah ja, dat kan ook.
3: Ja.
1: Wij zijn hier radio aan het maken, Kiki, voor studenten. Hoe was jij als student?
3: Ik ben eigenlijk een hele goede student geweest qua leren, examens, studies, bachelor, master. Ik heb lang gestudeerd. Maar als studentje zelf, die leeftijd, een beetje een rebelse tiener met veel pit.
1: Okay. Ja, je zegt dat ook in het laatste seizoen van The Real Housewives of Antwerp, waar we jou van kennen intussen. Zeg je dat je zo inderdaad rebels en moeilijk werd genoemd en dan werd je naar een streng internaat gestuurd, dacht ik?
3: Ja. Een heel streng internaat, maar wel een van de beste in België. Allee, al is het niet de beste. Ik hoop dat het andere internaat niet kwaad, maar het is echt wel een fantastisch internaat.
1: En wat deed jij dan dat jij zo rebels was?
3: Het huis uit sneaken. Grof geweest tegen mijn ouders. Zo'n beetje de muren oplopen. Continu tegenstrijden gaan doen.
1: Ja, ja. Het virale filmpje van jou uit The Real Housewives is natuurlijk het fragment in de La Butte au Bois. Waarin jij ligt ziek.
3: Ja.
0: En juist. Nee, is dat hier?
3: Hè? Jij ligt ziek en jij neemt het niet voor mij op.
1: Ja, ja. En daar vertel je dan ook in de camera over jouw internaatperiode.
3: Ja.
1: Ik zal het gewoon nog eens laten horen.
0: Ja.
3: Ik heb op het Sint-Josef College in Turnhout gezeten. Dat was een pittige, hè. Ze kennen mij daar zeker nog. Maar de directeur heeft me wel echt goed... ik denk dat hem nu wel trots zou zijn op mij. Niet naar de tafereel van dit. Sorry. Sorry, directeur Brinkman, voor gisterenavond bij La Butte au Bois.
1: Heeft directeur Brinkman gereageerd hierop ondertussen?
3: Nee, maar ik weet wel via van een vader. Zijn dochter zit dan nog op school. Zei maar, Kiki, ik heb ze gisteren gezien. En dat hem zei, die kennen we hier nog. Ja. Maar ik geloof wel met een glimlach. Ik denk dat hij mij wel ergens graag had.
1: Oké.
3: Beetje.
0: Heb jij ooit met hem dan zo echt... Allez. Niet in aanvaring gaat, maar dat hij jou echt moest vermanen en zo.
3: Met de directeur, ja. Ook.
0: Heeft
3: gezegd, jij ligt ziek en jij... Ja. Tot zover dat ik op de knoppen van de directeur zijn lumie... Ja, toch wel. Maar dat was een heel rustige directeur. Hij zit er nu nog altijd.
0: Mo.
3: Dus, dat was de beginperiode. Tijdens afstuderen was ik helemaal gekalmeerd.
0: Oké.
1: Okay. Ik zie dat zo niet in u, dat jij zo stout zou zijn.
3: Nee, maar dat is ook pas sinds die tijd geleden eigenlijk.
1: Ah ja.
3: Ja.
1: Zit er nog ergens wel in verscholen, hebben we natuurlijk gezien. In het
3: maar ja, tuurlijk. Dat is niet... Vraag maar aan mijn man.
0: Wel straf ook van de directeur dat hij zo kalm blijft onder alles. Dat is toch ook een kwaliteit?
3: Ja, dat was een enorme... Dat is een van de beste directeuren dat je kunt hebben. Heel, heel begaan met de kinderen.
0: Allee, schoon.
3: Ja.
0: Zometeen meer Kiki op je radio en ook meer K4, want daar gaan we het natuurlijk ook nog hebben. Dit is Den Harry, the one and only, met Golden...

0: deze show bellen we nog een finalist die hem in levende lijven gaat zien. Harry Styles met Golden. Naar Antwerpen 40 minuten file rijden op de E313 vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Linkeroever en Deurne. In Brussel is de weg weer vrij in de Beljaardtunnel richting de E40. En op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen. Zeker, we hebben Kiki van The Real Housewives hier bij ons, hier bij Blok Radio. Kiki, ik had gehoord dat ze volop bezig waren met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Ga jij ook meedoen met seizoen 3?
1: Dat is nog niet vastgelegd.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Nee.
0: Vorige keer hoorde ik iets over, toen dat er een andere housewife hier was, Amy, over de castings en zo, en met nieuwe gezichten en dergelijke. Een heel proces.
1: We hebben geen idee wat er gaat komen, wie dat er meedoet, wie dat er niet meedoet. Of seizoen 3 überhaupt eigenlijk nog door. We hebben geen idee.
0: Oké, okay. Spannend. Ja. We gaan het meemaken.
2: Jij bent mama, hè? Je hebt 3 kinderen die binnenkort ook gaan studeren waarschijnlijk. Kleine quizvraag voor jou, Kiki. Hoe heet jouw kinderen?
1: Liv, Harvey en Leo.
0: Hey!
1: Oh, we zijn trots op mezelf.
2: Oh. Kleine running joke na seizoen 1.
1: Ja.
2: Ja, dus ja. Je wel veel moeten zeggen waarschijnlijk, natuurlijk.
1: Ik gebruik het nu als excuus. Als ik iemands naam niet weet, zeg ik, sorry, ik ken de naam van mijn eigen kinderen niet. Dus ik kan niet vragen dat ik die van u onthoud.
0: Slim.
1: Ja, of hoe was uw naam ook alweer? Continu.
2: Ja. We hadden het daarnet over dat je vertelde in seizoen 2 dat je naar een streng internaat bent gestuurd geweest.
0: Ja.
2: Ja, sorry. Heel spannend. Je vertelde dat de directeur Brinkman...
1: Mm-hmm.
2: Dat... Ik durf niet. Ik vind het heel moeilijk, dit. Dat directeur Brinkman, dat hij jou hard heeft aangepakt en je wou sorry zeggen voor mocht hij het stukje in La Butte au Bois gezien hebben van jou. Jouw uitval tegen Melissa en Natasja. Ja, komt goed uit.
0: Ja, want dat is nu heel toevallig, maar er hangt hier iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreken we?
3: Ah, goedenavond, Philippe Brinkman.
1: Het is dag, meneer Brinkman.
3: Dag, Kiki. Wat een verrassing.
1: Oh, ik ben blij te horen.
3: Ja, het is wederzijds. Ik herken uw stem uit de duizenden. Uw enthousiasme hoor ik ook nog altijd.
1: Ja, dank u. Zeker nu. Ja, ja. Ongelooflijk.
3: En fantastisch, 3 kinderen.
1: Ja, wie had dat gedacht? Ik stuur ze naar u, hè.
3: Ah, dat is dat wat ik dacht, hè. Hoe oud zijn ze?
1: Oh, ik moet even nadenken. Nee. Ze zijn 7, 5 en 4 jaar. Maar het zijn echt... ze hebben peper in hun reet.
3: Daar zijn we gespecialiseerd, dat weet je.
1: Ja, dat weet ik.
3: Je doet alsof dat het zo streng was, bij ons. Nee. Zo streng.
1: Dat wou ik zeggen, streng maar rechtvaardig. In een hele positieve zin. Echt waar,
3: Ik herinner u nog altijd met uw humor, met uw spitsvondigheid, uw taalvaardigheid. Je zou nog door de gang lopen.
1: Ja, en hard wegrennen van de andere begeleidster. Oei, heeft het gezien. Lopen.
3: Ja. Hoe lang is dat geleden nu? Hoe lang is het geleden dat je bij ons zat?
1: Ik ben nu 34. Ik kom eens heel graag nog eens langs.
3: Wel, je bent van harte welkom.
1: Oh, fantastisch.
3: En dan ga ik u eens laten rondleiden door de interne nu. Dan kun je eens kijken hoe dat er nu aan toe gaat.
1: Heel graag. En dan pak ik een palet kikikevier mee.
3: Wel, kijk, mijn leerlingen hebben daarover gesproken. Ik heb het programma niet gezien, maar mijn leerlingen werden gek. En die zeiden, meneer, we zijn op televisie geweest. Zeg, oké. Ze hebben mij verteld.
0: Meneer directeur, mag ik iets vragen? Hey, is er iets dat u zich nog herinnert van Kiki destijds, een anekdote of zo, een specifiek moment in haar periode?
3: Ja, maar ik ben gebonden aan beroepsgeheimen, Kiki, dus wees gerust. Nee, wat ik zeker herken, ze heeft dat nog altijd, dat zie je toch ook, dat spitsen, dat humoristische, vooral dat enthousiasme. Hè. Dus Kiki, dit niet verliezen. Hè.
1: Nee.
3: Niet wild, maar wel enthousiast.
1: Dank u, meneer Brinkman. Ongelooflijk dit. Ik ga goed slapen vanavond. Vindt
3: het is alleen voor jou dat ik dat doe, hè. Het is alleen voor jou dat ik dat doe. Ik ben nog nooit op M&M geweest.
0: Nee. Nee, dat is een feit. Dat is de eerste keer dat ik meneer Brinkman hoor.
3: Allee, ze hebben niet moeten aandringen. Ik dacht, ik doe het voor Kiki. Oh, voilà.
1: Dank u, meneer Brinkman. Volgende keer kom je mee, hè.
3: Ja.
1: Komt u
3: zeker
1: mee?
3: Weten.
1: Sorry, komt u mee?
3: Geen probleem, geen probleem.
0: Zeker. Meneer Brinkman, wilt u nog even zeggen tegen alle studenten op het internaat dat ze luisteren naar Blokradio tussen 6 en 9?
2: Ja.
0: Dat is misschien wel tof.
3: Maar ze moeten nu studeren. Ik spijt me enorm.
0: Ja, maar meneer Brinkman, het is radio voor tijdens het blokken.
3: Oké, oké.
0: Okay,
3: okay. Tussen 6 en 9. Wel, dan mogen ze luisteren tussen 7 en 8. Dan is er ontspanning.
0: Oké, dan is er een recess. Ja, dat is goed. 7 en 8. Tot dan. Ja. Salut, meneer Brinkman.
1: Dank je wel, meneer Brinkman.
3: Hartelijk dank, Kiki. Tot later.
0: Dag. Ja, salut. Dat was enthousiast, vond ik wel.
1: Dat is Philippe.
2: Was dat zijn voornaam niet?
1: Ja, Philippe Brinkman. Maar dan mocht ik hem nooit gebruiken, die voornaam.
2: Ik heb dat nu ook pas als hem al weg was.
1: Oh, ik heb echt plak aan. Ik vind het geweldig.
2: Ja, jij veranderde terug in die Kiki van toen.
1: Ja, een klein luisterend meisje, ja. Maar hij was streng, maar heel rechtvaardig.
2: Ja, goed. De cirkel is rond bij deze.
1: Ja, dank u. Ik vind dat kei tof.
0: Allee, leuk. Over plakken gesproken. Je gaat zo meteen nog wat kefieren weggeven. Ik weet niet of dat plakt. Plakt dat?
1: Je kunt speed eens testen. Ik heb wel wat bij, dus ik kan dat wel over u kappen.
0: Oh, rustig. Meneer Brinkman, bent u daar nog?
1: Nee.
0: Hij is weg.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig,
9: als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.

0: Jeplaas. Justin Timberlake, Rock Your Body. Er is voorlopig nog geen kefir over mijn hoofd gekapt.
1: Ja, maar wat niet is?
0: Dat kan nog komen. Ik ben wel hete mossel genoemd.
1: Ja, sorry. Ja, door Kiki, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, door Kiki. Ja, maar er was een context bij, maar die gaan we niet geven.
1: Nee. De Lok Radio. Kiki en haar kefir bij deze hete mossels op bezoek. Kiki, jij bent sinds vorig jaar een bekende Vlaming, hè? Sinds seizoen 1 van The Real Housewives of Antwerp. Hoe hard is jouw leven veranderd daardoor?
2: Dat klinkt nog altijd super raar om te horen. Zo BV of bekende Vlaming. Ik relateer dat nog niet zo snel aan mezelf.
1: Nee?
2: Nee. Het leven is wel veranderd, hè. Met zodat je aangesproken wordt. Ah, ja. En die foto's. En nu ook sowieso met Kiki kefir merk ik dat heel hard. Maar doorgaans ben ik nog altijd dezelfde. Exact.
1: Ik zag online dat jij ook massaal wordt vergeleken met Pommelien. Pommelien Thijs, dat jullie op elkaar lijken.
2: Ja, och Germe zei, voor mij is dat een compliment.
1: Oh, zeg
2: maar ik denk, och Germe, als die dat hoort.
1: Oh.
2: Met zo'n housewife.
1: Oh. Nee, ja, dat is... heet de mossel, zeg je ook niet.
0: Nee, dat is... Ja, dan ben je veel te streng voor jezelf. En ook, ik vind ook dat jullie er een beetje vergelijkbaar is.
1: Ja.
2: Ja, zo, ik hoor het van sommigen zo... Ja, ik durf ze niet. Wat. De mond dat wij dan soms trekken.
1: Ja. Ja.
0: Dat is en een beetje de mooie, heze stem.
1: Ja, en gewoon alles. Allee.
0: Je zangtalent kan je zingen.
1: Als die mooi is, dan kun je
2: het
1: vervangen.
2: Ik kan mega zingen.
0: Echt?
2: Ja, nee, is die waar.
0: Ah ja, oké, zo'n mopje. Zeg, die reunie, dat was weer pittig. Ik zag ja niet weer liters zweten, er gebeurde van alles. Hoe heb jij het ervaren? Hoe was het voor jou dat moment?
2: Dat was zo gezellig.
0: Ah, ja.
2: Dat was een heel pittige reunie. Maar mijn puntjes op de i zijn wel gezet geweest. En ik ben super trots op mezelf dat ik het bij haar heb gelaten en rustig ben gebleven. Voilà.
1: Ik zag online iets over bloedende schaafhonden. Zijn die al genezen?
2: Ja. Gelukkig wel.
1: Heftig.
0: Bloedende schaafhonden?
1: Ja. Bloedende schaafhonden. Ik zag dat online dat Kiki is aangevallen geweest door iemand. Ja. We weten niet door wie. Dat stond niet in het artikel, maar...
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Er gebeuren heel veel gekke dingen. Heel veel gekke dingen en... gelukkig is dat nu achter ons.
0: Oké. Okay.
2: Ja, achter mij gelaten.
0: Attackeert, mensen lief. Zeg maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben wel mee in de grote lijnen, maar zo de details, Julie praat me heel vaak bij over, maar dit is dan nog gebeurd en dat is dan vandaar. Ja, deze quote kreeg toch goed.
2: Jij ligt zich, jij neemt het voor mij.
0: Hey Robin, dat is van de Dubois. Ik zeg, ah ja, oké. Okay. Maar dus, om het even gewoon samen te vatten. Met wie spreek je nog wel nu en met wie niet meer?
2: Natasja spreek ik nog.
0: Yes.
2: Amy, Annelies.
0: Yes.
2: Melissa zeker niet.
0: Oké. Okay.
2: En Julie, af en toe, ja, wij harten mekaars fotootjes. En Camelia hoor ik ook nog.
0: Juist.
1: Ja, de nieuwe.
2: Ja, dus eigenlijk iedereen buiten één.
0: Iemand.
2: Ja.
0: Melissa. Dat is die met de patenttoestanden, toch?
1: Ja, ja, ja. Van het bedrijf van Amy.
0: Geclaimd.
1: Haar kledinglijn.
2: Ja.
0: Ja, ja,
2: ze heeft het nog altijd niet terug.
1: Oh, ja, wel heel erg. Want ze had er wel hard voor gewerkt, Amy.
0: Ja, ja. Oh, dat was die met die houten wijn, toch? Hè?
2: Ja.
0: Je bent helemaal ziek, ben wel ergens wel mee. Bon, over drankjes gesproken, ga je dan zo meteen in over mijn kop kappen?
2: Mag dat?
0: Nee, ik wil wel gewoon echt eens proeven. En?
2: Mag ik het erin kappen dan? Dat klinkt zo.
0: Denk het wel, want wij mogen dat er wel in kappen.
2: Sorry, studenten.
0: Nee, we gaan dat doen. Zometeen wordt er hier binnengekapt. En kan jij ook kefir winnen, studenten?
3: Yes. Hela. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hits.
5: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is...

0: en haar kefir op bezoek in de Blok Radio Studio. Kan je kennen van The Real Housewives of Antwerp, maar tegenwoordig vooral omdat zij de brouwster is van de kefir in Vlaanderen. Alles wat jou door die rotte periode kan helpen. Robin heeft een eerste vraag.
1: Ja, wat is kefir?
2: Kefir is een gefermenteerde drank. Je kunt het vergelijken met kombucha. Hè. Dat is dan met een zwam gemaakt en thee. Dit is met water, kefir, korrels, water en fruit.
1: Tweede vraag. Ik heb thuis de kombucha gestockeerd een tijdje geleden. Die zijn ontploft. Mijn eigen schuld, stonden te warm. En dan ontploft dat blijkbaar. Gebeurt dat bij de kefir ook?
2: Dat kan met de kefir gebeuren, maar deze zijn nu wel gestabiliseerd in productie. Hai. Dus effectief, de eerste blikjes die ik ooit heb laten maken, samples, heb ik het bruisel van mijn mama erin gegaan. En dat is blijven groeien. Ah. Blijven gisten en gewoon...
1: En dan ontploft dat.
2: Ja.
1: Pas daarmee op, hè, vrienden.
0: Maar ja, dit kan dus niet gebeuren. Zeg.
1: Kan niet
2: ontploffen. Nee, met dit niet. Nee.
0: Toppie. Drink jij dat elke dag, kefir?
2: Ja, zeker.
0: Is dat jouw grote geheim dan? Om hier zo mooi...
2: Maar dan zeg jij het ook al, jullie leven moeten drinken. 10 jaar al kefir. Dus ja, maar ik ben ook wel een snoepkans.
1: Super.
2: Het is niet omdat het gezond is dat je heel jullie...
0: Nee, tuurlijk niet. Maar het is dus wel een recept van jouw mama dan.
2: Ja, daar heb ik ze vandaag nog eens voor bedankt aan de telefoon. Ik zeg, mama, dank u.
1: Heel leuk. Ja. Dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Wil je het in mijn mond gieten?
2: Oh, schat, ik dacht dat je het nooit ging vragen.
1: Heilig. Ja, doe maar, kom maar tot hier, Kiki. Voilà. Kijk mee via VRT Max. Kan jij wat beschrijven?
0: Ja, dus Kiki Kefir pakt het blikje.
2: Kiki Kefir.
0: Dat is uw achternaam, toch?
2: Dat is niet mijn achternaam. Ik heb hem. Vorige keer kwam er iemand mij toe. Ah, Kiki Kefir, is dat jij Turks of wat? Zei, yes, ik zeg maar, mijn eigen achternaam is ook niet veel beter. Romkoltof.
1: Sta hier ook met mijn mond open?
0: Oké.
2: Mond open.
0: Mondje open.
2: Dit beeld.
0: Echt niet sexy is alles behalve. Oh, my, dat is veel kefir.
2: Oh, dat is dit kevel. Het is echt een bruis in. Dus dat is. Kokalze.
1: Oh, dat ging. Wow, dat ontwikkelde zich wel in mijn mond.
0: Een live taste test op de radio.
1: Heel, ja, lekker.
0: Ja?
1: Amai, maar sprankelend, Kiki. Maar misschien, dat had misschien ook te maken met de hoogte van waar de kefir gedropt werd.
2: Ja, ook germ.
1: Maar lekker. Zeg maar, Kiki, we hebben fantastisch nieuws voor de blokkende studenten die ook iets in hun eigen mond willen gieten. Of laten gieten. Jij geeft kefir weg.
2: Ja.
1: Niet één, niet twee, maar hoeveel blikjes?
2: 24 blikjes.
1: Oh ja.
2: Hey. 1 pak van 24.
0: Dat is Kiki Kefir.
1: Prachtig. Ja. Daarvoor spelen we een zeer simpel spel, namelijk Kiki Kefir Karaoke. Hoe gaat dat? Ik drink kefir en probeer vervolgens een lied te zingen.
0: Je gaat dat nu doen.
1: Nu meteen, ja, we niet meer zoveel tijd. En dan is het aan jou, liefste luisteraar, om te raden welk lied ik kefir gorgel. Als je het raadt, win je 24 kefirs. Je moet wel bellen dan, als je het weet, naar 078-78-1010. De lijnen staan open. Welk lied Kiki Kefir gorgel ik? Nu.
2: Dat ben ik ook benieuwd.
1: Sorry, het begon weer zo te bruisen.
0: Direct inks. Kinderen zijn zo trots op u.
2: Hey, als ze niet borkjes moeten laten.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar daar gebeurde heel veel.
0: Oh, niet overgeven, ik kan dat niet tegen.
2: Ja.
1: Hallo, met wie?
3: Hey, Julie.
1: Dag Julie, wat was het?
3: Ik ben zelf niet aan het studeren, maar mijn man is nu vol aan het studeren. Dus ik hoop dat ook telt.
1: Dat telt zeker, voor je blokkende man. Maar welk lied was het?
3: Het was, we gaan duiken in de zon. Baden in het licht, ja, we omarmen het leven.
1: Ja! Wim Soetar, maar dan gekeverd. Julie, succes aan uw man met de blokken.
3: Dankjewel.
1: Yo, was wel.

0: Kiki, mogen wij jou gigantisch bedanken. Om hier te zijn. En om mijn slokdarm zo te enrichen.
1: Dat ziet er heel goed uit. Dankjewel, Kiki.
2: Heel graag gedaan. Dankjewel dat ik mocht komen. Ik vond het super gezellig.
1: Heel graag.
3: Tof. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vandaag is het Wereldfietsdag. En nog een weetje. Ons landje telt steeds meer fietszones, vroeger fietsstraten genoemd. Maar weet je welke verkeersregels er gelden? Fietszones zijn specifiek aangelegd om het verkeer te vertragen en milieuvriendelijk vervoer te stimuleren. Ze worden aangeduid met een groot blauw bord met daarop een witte fietser en een rode auto erachter. In deze fietszones hebben fietsers voorrang, ze mogen de rijbaan breed gebruiken, de maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km per uur en gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen. Zo kunnen ook fietsers, jong en oud, in alle vertrouwen de weg op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
2: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
1: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
3: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klacht management op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt. En dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
1: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
4: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Carl Luibrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik hou alle mooie mannen. Ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
1: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. De namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M. Je luistert naar Blokradio.
6: Dat is radio om op te blokken.
7: Ja hoor. Zeg, je luistert vooral naar deze hete mossel, maar mensen wachten ook op tickets.

0: Marta. Zeg tonight.
1: Wat gaan we doen?
2: Blokken.
3: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond. Dat ik zie het zijn.
1: Yes!
4: M&M. De Blokradio.
0: Blokradio, dat is radio om op te blokken.
2: Klopt.
0: Of gewoon tijdens het blokken. Of gewoon als je niet aan het blokken bent. Het is echt gewoon wel leuk om dat te luisteren of zo.
1: Ja, dat wordt gezegd in de wandelgangen.
0: Ja, iedereen zegt het.
1: Leuke muziek ook. Ah, ook leuke nummers die worden gemaakt. Hier tijdens Blokradio.
0: Nee, zo creatief. Allee, jij bent zo creatief.
1: Ja, maar je gaat ook nog meezingen met de Blokradio theme song.
0: Maar ik ben nog een beetje mijn stem aan het zoeken.
1: Ja, ik denk dat we volgende week maandag toch met een eerste versie gaan zitten. Dus de teamsong van Blokradio, getiteld O Blokradio. Daar zitten momenteel twee MIA-nominated artists
0: en
1: in.
0: En winners.
1: Winners ook.
5: Camille aan de MIA gewonnen.
0: Ik weet het niet.
5: Ik weet ook niet, als de beat is checken. En wij eens vragen aan de redactie, aan Laura, de stagiair, of dat die dat weet.
1: Dus je hoort het inderdaad. Camille en Berre zitten samen op onze Tune O Blokradio.
0: Tune.
1: We zullen even luisteren.

0: Kami heeft recentelijk geen Mia gewonnen.
1: Oei.
0: Tijdens de meest recente Mia-uitreikingen was hij in de desbetreffende categorieën niet genomineerd.
1: Ah ja. Oei, sorry.
0: Als je meer wil weten over andere awardshows zoals het Gala van de Gouden Kaas, kan je ook hier naar op zoek gaan. Dat heeft ze volgens mij wel gewonnen. Blok Radio. Blok Radio. Lukt bij jou het blokken niet? Kom bij Robin en Julie. Dat lukt. Studeren sowieso. Het blok radio.
1: Yeah.
0: Maar ook andere hoogstaande muziek hier, hè? Live.
1: Zeker, want gisteren was er zanger Berre die voor ons drie nummers en eigenlijk een soort blok radio pauzeconcert heeft gegeven. Bij ons in de Luxe klonk fantastisch. Ik heb daar nog een hele avond, nacht en ochtend en middag mee in mijn hoofd gezeten.
0: Zalig. En is het er nu uit?
1: Nee.
0: Ah.
1: Maar de truc om een liedje uit je hoofd te krijgen, want het is toevallig het liedje dat klaar staat trouwens, is om het helemaal van begin tot einde uit te zingen.
0: Laten we dat dan allemaal samen doen.
1: Oké.
0: Berre live bij ons gisteren.

0: la la la la. Maar ja, wacht jongens, wacht. Oh nee, nee, nee, nee, nee. We hebben een grote fout gemaakt. Een zeer grote fout. Alle alarmen gaan hier af. Ja, het alarm van stagiair Laura die ons corrigeert. We waren daarnet bezig over de al dan niet Mia-winst van Camille. Groot talent, grote zangeres die ook meezingt op onze blogsong. En die heeft dus wel twee Mia's gewonnen.
1: Ik wist dat, ik heb dat ook gezegd.
0: Ja, ik weet het. Nederlandstalige
1: fout gemaakt.
0: Pop. Nederlandstalige pop. Sorry,
1: ik
0: Camille.
1: Ik ook niet meer. Maar zeg, dat is toch niet erg, Camille? We hebben zo, dat is een vriendin van deze show. Van
0: dat is wel waar.
1: Camille is nooit boos. Die gaat hier ook, we hebben nu gewoon nog eens gezegd dat ze dat gewonnen heeft. En terecht, dus.
0: Dat klopt, dat klopt. En dat brengt ons eigenlijk gewoon bij het volgende liedje weer in deze show. Ja.
1: Sorry, maar.
2: Robin en Julie weten het niet.
1: Weten het niet.

0: Sorry, moet ik iets zeggen?
1: Wij zijn speurneuzen.
0: Ah, sorry, wij zijn speurneuzen. Ja, er is een heel leuk spelletje dat we hier doen. Het is eigenlijk een beetje een radioshow vol spelletjes. Dat is wel tof. Dus binnen de minuut raden wij, Robin en Julie, dat ben ik, wat jij studeert. Dat is keiplezant. We stellen een paar random vragen en als de minuut voorbij is, dan moeten wij... Nee, dan weten wij 100% zeker wat jij studeert.
1: Klopt, want wij zijn speurneuzen, hè. We hebben gisteren wel echt het juist geraden, hè.
0: We?
1: Ja, we.
0: We?
1: Dat was een team effort.
0: We? Nee, Robin, kom aan.
1: Dat is toch echt een we-ding? Ik... Dat is toch niet dat je dat helemaal zelf hebt gedaan?
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel, jawel, maandag was het een we-ding. Gisteren
1: mooi
0: was het
1: jongen,
0: ding.
1: Alsjeblieft.
0: Maar zeg, je moet het ook kunnen geven.
1: Mooi jongen.
0: Mooi jongen.
1: Dus als jij op dit moment aan het blokken bent en je wilt graag eens zien of wij echt zo'n goede speurneuzen zijn...
0: Lekker.
1: Dan stuur je nu Wat blokt die in de app van M&M.
0: Ja.
1: W-A-B-L-O-K-T-I-E. Wat blokt die?
0: Ik vind het vaak moeilijker als iemand iets spelt.
1: Ah ja. Wat blokt die dan gewoon?
0: Ja.
1: Stuur maar, kom maar op. Wij speuren.

0: Ja, men weten het niet. Wat blokt die, wat blokt die, wat blokt die? Wij raden zo graag jouw studie. Jawel. Ah, hey, Robin van de Radio hier samen met Julie van den Steen. Wij zijn speurneuzen.
1: Dat wilde jij graag lanceren.
0: Ja, maar dat is omdat we...
1: Dat merk ik.
0: Dat zijn gisteren, los erop, baf geraden. 60 seconden en wij raden gewoon jouw studie. Vandaag, hallo, dag Tess Hogeboom.
2: Hi, hallo.
0: Hey, kan ik zeggen over die achternaam? Ik vind dat een leuke achternaam. We gaan binnen de minuut achterhalen wat jij studeert. Je bent aan het studeren, toch, hè, Tess Hogeboom?
2: Jazeker, ben ik aan het studeren.
0: Alright, Julie, jij als speurneus stelt altijd graag eerst een soort van random vraagje voor ik de klok start.
1: Ben jij blond?
2: Ja.
0: Goedemers. Dat zijn speurneus.
1: Heb jij een moedervlekje?
0: Stop, start de klok.
1: Heb jij huisdieren, Tess?
2: Nee.
0: Zit je op een grote campus met veel volk?
2: Ja.
0: Oké.
1: Moet je veel studeren in hoeveelheid? Dikke cursussen.
0: Dikke cursus?
2: Ja, de hoeveelheid is veel.
0: De hoeveelheid is veel. Parlez-vous français? Tess? Français?
2: Mais un petit peu.
0: Un petit peu.
1: Ik ben even aan het blokkeren. Is het uw grote droom als je afstudeert? Is dat wat je vroeger wou worden?
2: Ja, heel graag.
0: Hoe oud was je toen je besefte van dit wil ik echt worden voor altijd?
2: Ik denk al heel jong, ik denk een jaar of vier.
0: Vier?
1: Ga je er levens mee redden met jouw diploma?
2: Ja.
0: Oh, wij zijn speurneuzen. Kan je een ambulance mogen rondrijden later?
2: Misschien.
0: Misschien?
1: Huh?
0: Oh my god.
1: Misschien.
0: Huh? Ja, dat is... Ja, misschien. Misschien. Daarmee moeten we het doen.
1: Oké. Nu moeten wij dus zeggen wat Tess studeert. Op basis van deze informatie. Ja, we zitten wel in de medische sector. Dat kunnen we toch wel zeggen, hè?
0: Vooral
1: dus het is geneeskunde of verpleegkundige.
0: Ja, maar als kind. Wat weet je als kind, als vierjarige? Weet je dan al wat een verpleeg...
2: dokter worden?
0: Dokter zou je dan toch zeggen? Of chirurg?
1: Chirurg?
0: Ja, dat kan je nog niet als vierjarige.
1: Maar bon, ik zei dat ik archeoloog wou worden, dus op zich is dat toch niet... We moeten er toch niet van uitgaan dat het vierjarige Tess dan niet kennen.
0: Dat is waar. En misschien in een ambulance, dus het is niet per se studies ambulancier.
1: Nee.
0: Het zal misschien spoedarts, of in zo, gaan die niet mee in de...
1: Postverdekken, dat is nog wel een goeie gok.
0: Maar dus dan, we moeten de richting zeggen, zeggen we dan...
1: Ah ja, de richting geneeskunde.
0: Of verpleegkunde.
1: Ja. Ik weet het niet.
0: Zou jij zeggen, speurneus, Julie?
1: Als... Ik ga voor geneeskunde.
0: Ja, ik sluit me daar 100% bij aan. Jij studeert...
1: Zeg het ons. Wat studeer jij?
2: Geneeskunde.
0: Wat zei je daar?

0: Güneş günü.
1: Güneş günü.
2: Wir sind echte Beste.
1: Dokter Tess.
2: Zeker.
0: Goed gedaan.
2: En weet je hoe we er eigenlijk zijn opgekomen toen ik vroeg, spreek je Frans?
3: Toch, maar jij bent echt ongelooflijk irritant.
2: Dan zijn we zo'n beetje naar de juiste richting beginnen gaan. Hè? Ja,
3: vanaf dat die kik je een hete mossel heeft genoemd, is naar jouw kop gestegen. Hey, ik heb het alweer geraden, want ik vroeg, kan je er levens mee redden?
2: Nou, die Franse vragen. Zeg, wat wil je graag horen van Lietje om jou te steunen? Tess Hogeboom.
0: Ja, heel graag. De favoriete zomerhit van Nederland van vorig jaar, Bijna de Gasolina.
3: Mag ik nog één vraag stellen?
2: Tuurlijk.
3: Blonde dokter Tess. Hoeveel jaar moet je nog doen voor je dokter bent officieel?
0: Ik moet, voor ik eigenlijk echt dokter ben, nog 2,5 jaar. Maar dan daarna ook nog 6 jaar voor mijn specialisatie.
3: Dat is ongelooflijk.
2: En in wat ga je specialiseren?
0: Ik hoop kinderarts.
2: Wauw. Pediater? Zo heet dat toch,
0: ja,
2: hè?
0: Inderdaad.
2: Zalig. Zalig. Nobel beroep.
3: Dat vind ik ongelooflijk straf. Dat meen ik wel echt.
2: Ik meen het ook echt.
3: Nee, ik meer.
2: Ik meen het nog meer. Daarom ga ik speciaal voor jou Bijna de Gasolina
3: draaien. En ik ook. En ik meen het plus één oneindig.
2: Yes.
3: Dus, love you.
2: Love you.
4: Oké, dankjewel.
5: Love you.
4: Julie van den Steen.
5: Love you.
4: En Robin Keijaert.
2: Wat zeg je?
3: Love you.
2: Ja, Tess.
3: Love you. Love you.
2: Tess, moet dat dan terugzeggen?
3: Dat is een dokter, hè.
0: Love you.
2: Ah. Wat wou je nog zeggen, Julie?
6: Love you. Ah.
2: Oké.
6: Okay.
2: Hola.

0: Yes! Ja, inderdaad, naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Ranst op de buitenring rond Brussel. 10 minuten trager tussen Anderlecht en Ruisbroek. Daar is een ongeval gebeurd, zegt een luisteraar. Dan ook op de E403 van Brugge naar Kortrijk is iets voor Moorsele een ongeval gebeurd. Dus wees voorzichtig daar. We hebben nog zeer goed nieuws voor alle fans van Harry Styles.
1: Sorry, ik was aan het dissociëren.
0: Ah ja, kan gebeuren. Het is ook al 8:30, hè. En nog geen Harry Styles finalist gebeld.
1: Exact, en dat wou ik dus nog zeggen. We gaan nog een ticketje weggeven voor die grote finale van Harry Styles, want wij betalen alles om naar Harry te gaan kijken in Londen. Dus vervoer, overnachting, een concert en je mag nog iemand meenemen ook.
0: Alsjeblieft. Dus als jij hebt ingeschreven via VRTmax, VRTmax. De site waar je dingen kan winnen, bekijken en beluisteren.
1: VRTmax.
0: Ja, VRTmax. Dat is VRTgoed. Snap je? Dat is echt goed. Ook om te studeren. Dus hou je telefoon dicht, maar dicht bij je.
1: Ja.
0: We zitten wel heel dicht.
1: VRTdicht.
0: VRTdicht bij Nari. M&M. Make life.

0: Dat is ook een etelmossel, hè. Die Crazy. Maar dat is toch Crazy Abrams, een kwenio knappe vrouw.
1: Zeker.
2: Denk ik.
0: Dat zal zijn dat hij een surprise voor jou heeft. Morgen zal het hier naar angst, zweet ruiken in de studio. Want dan is er de grote finale van onze Harry Styles wedstrijd, waarbij één iemand een trip naar Londen wint om Harry live te zien.
2: Elaba, nog twee finale plekjes die worden weggegeven. Eentje morgen vroeg in de M&M ochtendshow. En nu, op dit moment, eentje hier bij ons. Als je hebt ingeschreven via Vert VRT Max, hou je telefoon in de gaten en neem vooral op. Ja, dat moet je wel gisteren doen, want gisteren hebben we het voorgehad. Dat iemand met de verkeerde woorden opnam en gewoon zei hallo. Dat was niet goed, hè.
0: Moet je dat niet doen, hè.
2: Dus neem op met dit. Dat is extreem belangrijk. Zullen we bellen?
0: We zullen bellen.
2: We gaan richting één superfan. Die zich heeft ingeschreven via VRT Max. Oh.
3: We belong together!
2: Ja! Yeah.
0: Proficiat, jij zit in de finale! Met wie spreken wij?
3: Met Julie.
0: Oh, Julie! Zonder elkaar, het zou wel zijn. Julie. Met wie wil jij graag naar Harry Styles gaan?
3: Heel graag met mijn zus.
0: Oké, waarom?
3: Wij zijn al zo lang fan van Harry Styles en dat heeft ons echt al heel veel leuke memories gebracht. Dus het enige waar ik aan denk is met mijn zus naar Harry Styles gaan. Ik ken niemand anders van meer dat zou willen doen.
0: Dat is prachtig.
2: Schitterend.
0: Wat betekent Harry voor jullie? Waarom is hij zo belangrijk voor jullie?
3: Oh, die verandert gewoon heel je mindset. Dus echt, als je dan naar luistert, dat is zo'n positieve vibe. Zelfs zijn sad songs zijn zo positief en brengen zoveel bij in je leven dat... Ja, dat is echt, als je naar luistert, dan wordt hier een dag goed.
0: Heb je dat al langs gezien, Julie? Dat filmpje online daarvan in Amsterdam, dat hij dating advice aan het geven was?
3: Ja, inderdaad, heb ik gezien.
0: Dat was heel mooi.
2: Ongelooflijk, ja.
0: If he likes you, you will know.
2: Ik heb het gevoel dat we wel met
3: inderdaad.
2: Ik
3: volg ook echt elke video online.
2: Dat dacht ik. We zitten echt met een superfan. Dat is schitterend en dat is fijn om te horen. Want wij zien elkaar morgen. Hier in deze studio. Woehoe. Samen met al die andere finalisten in een grote M&M Loves Harry Styles special.
3: Dankjewel.
2: Ja, dat wordt fantastisch. Jij wilde al afscheid nemen. Ja. Nee, dat is goed, Julie. Salutjes dan. Tot morgen, en Julie.
3: Nee. Ik weet wel gerust blijven babbelen.
2: Wel, ja, ik ging nog even zeggen wat er dan in die special allemaal ging gebeuren, hè, Julie. Dus er gaat sowieso heel veel muziek van Harry Styles worden gedraaid. Maar ik denk bijna gewoon alleen maar Harry Styles muziek. Morgen vanaf 6:00. Één iemand van die finalisten gaat naar Londen. Naar Harry.
3: Ja.
2: Voilà. Dat was het eigenlijk. Allee, Julie, tot morgen dan.
3: Super, tot morgen.
2: Ja, beste.
0: Julietje. Jij kan je ook nog inschrijven via VRT Max. Daar moet je het M&M-kanaal zoeken. Want morgen bellen ze in de M&M Ochtendshow de allerlaatste finalist.
4: Schrijf je nu in via VRT Max.
5: En win een complete concerttrip naar Harry Styles in Londen.

0: Sander, 12 to 12. Kwart voor 9. 15 to 9. Hallo, telefoon.
1: Oké, we gaan de lijnen van onze bloktelefoon nog eens openzetten. Speciaal voor alle ouders of mensen die met blokkende studenten zitten. En even een shout-out willen doen naar iemand in de blok. Die kunnen nu gewoon bellen.
0: Zeker, naar 078 78 1010. Dat is het telefoonnummer. Ja, dat is eigenlijk de beste manier om iemand even een boost te geven. Iemand die nu op dit verschrikkelijke uur nog bezig is. Dus 078. Allee, moeder, doe het nu. Neem je telefoon. Ja, doe het maar voor de Kenji of voor iemand anders. 078 78 10 10.
1: Dat is een moeilijke periode, hè?
0: Ja, en dat is wel een mooi gebaar.
1: Als je mooie gebaar.
0: Ik vind dat een mooi gebaar.
1: Ik vind dat echt een mooi gebaar.
0: Dat is echt een mooi gebaar. Als je zoals student dan plots een van je ouders of van je vrienden, dat kan eigenlijk ook zo op de radio hoort, en dat die dan echt daar live zo zegt van hey, Kenji, je kan het, het komt allemaal goed.
1: Ja, of zo, ach, mama.
0: Ja, dat is ook een beetje cringe, maar dat is niet erg. Houd u niet in. Ouders zijn er cringe te zijn. Dus de lijnen is dan open en het nummer
1: 078.
0: 78.
1: 10.
0: 10. 2 keer 78. 2 keer 10. Allee, kom maar op. Bellen.
1: Allee, kom. Allee.
0: En vertellen. Oh. Wij wachten wel.
1: Oh, share.
0: Ondertussen een kleine belief.
1: Is het love after life? After life.

0: Blokkentelefoon.
1: Ja, de Blokkentelefoon ligt open, want we willen graag een shout-out doen. Ligt open, klopt dat?
2: De lijnen staan open van de Blokkentelefoon.
1: Ik zeg licht. We gaan naar Isabel.
3: Hallo.
1: Dag Isabel.
3: Goedenavond.
1: Hey. Hey, jij bent mama Isabel, klopt dat?
3: Ja, ik ben de mama van Ona.
1: Ah ja, oké, dat is goed. Ona studeert op dit moment?
3: Ja, ik zit in de auto, dus de verbinding is misschien niet zo super. Maar Ona studeert, het is nog eventjes, maar ze zit het derde jaar maatschappij en welzijnswetenschappen. En ze studeert sociologie en psychologie. Ja, ze is goed op tijd om eraan begonnen.
1: Dat is flink.
2: Ah, voorbeeldig.
1: Dat is tegen de ouders natuurlijk, ja, Isabel. Maar we gaan ervan uit dat het waar is. Heeft ze het moeilijk deze periode? Of zo standaard tijdens zo blokken?
3: Ze moet er wel veel voor doen. Mm-hmm. Maar wat wel speciaal is, want wij zijn eigenlijk niet thuis. We zijn onderweg naar huis. En ze had daar net als 14-jarige, als tussendoortje, voor de eerste keer sushi besteld. Online,
2: het
3: was echt een shock eigenlijk, maar het is oké.
1: Okay.
3: Zijn examens, het is oké.
1: Okay. Goed. En verwen jij haar zelf ook zo met geschilde appeltjes en zo, dat soort dingen? Vers fruit?
3: Ja, wel, ik ben net bij mijn zus. Bij mijn zus ben ik aardbeidjes gaan plukken, want zij heeft een bioboerderij, Tambrozijn, waar dat je ook kan aardbeien gaan plukken. En zelfpluk aardbeidjes. Mm-hmm. En dat, ja, een beetje reclame.
2: Bioboerderij, hoe heet het? De Kleine Rozijn? Of wat was het?
3: Nee, Tambrozijn in Oostkamp.
2: Tambrozijn.
3: En waar
2: dan? Tambrozijn
3: en waar dan? En waar dan?
2: Tambrozijn.
3: Nee, het Ambrozijn.
2: Ambrozijn. Juist. Ja. Schitterend.
3: In Waardamme.
2: Ja, in Waardamme. Maar ze zit dus naast jou, ja. Ona, als ik het goed heb.
1: Nee.
3: Ona is thuis om studeren en ik ben aardbeidjes gaan plukken.
2: Ja, en Ambrozijn, dat weet ik. En
1: Isabel is net aardbeien.
2: Ja, maar wacht. Maar er zit
1: ze was niet thuis.
2: Maar er zit iemand, zit een kind naast haar.
1: Ja?
3: Ja, klopt.
1: Ah.
3: Dat is de broer Daan.
2: Ah, Daan. Oeh, en Daan krijgt geen shout-out.
1: Het is niet aan het studeren.
3: Nee, ja.
2: Dat is de noodste. Dat is de noodste. En Daan, ben je aan het blokken, Daan?
3: Nee, Daan. Nee. Ik vraag u iets.
2: Oh ja. Oh, het is geen examen of zo, hoor. Hoe oud ben jij, Daan? Sorry, ja, ik wil even met Daan praten.
4: 10 jaar.
2: 10? Schitterend. Speel je voetbal, Daan?
4: Nee, korfbal.
2: Korfbal? Zalige sport. Zoals basket, maar dan
1: in een korf.
2: Minder populair. Ongeveer, maar wel heel leuk. Alright. Kan je goed korfballen, Daan? Werp je hem vaak in de korf, de bal?
4: Ça va.
2: Bescheiden. Oké, okay, zeg, willen jullie samen anders nog een liedje aanvragen voor Ona?
3: Natuurlijk.
2: Oh, doe maar.
3: Een liedje aanvragen van Rihanna.
1: Rihanna.
2: Zalig. Oké, dan ga ik de intro starten van Rihanna. En dan mogen jullie richten tot Ona. Oké, okay, ja. Dus dan mogen jullie zeggen wat jullie willen. Oké.
1: Okay.
2: 3, 2, 1, go.
3: Dag Ona, heel veel succes. En de aardbeidjes komen eraan van mama en van Daan. Doei.
2: Doei.

0: Je kent dat wel, hè, dat gevoel. Je staat daar op je mondeling examen en je hart gaat tekeer. Zwaar, Julie?
1: Dat is waar, Robin.
0: Zoals een...
1: Jungle drum.
0: Dan denk je, spannend.

0: Jungle Drop. Man, you got me burning. Een lied vol dieren. I'm the moment between the striking and the fire. Dat is een jungle. Hey, apen. Read my lips. Cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Dolfijnen.
1: Die verkrachten mensen, hè? My hands are oh.
0: Nee, ja. Deze eend, die doet stoute dingen. Stoute eend! Alleba. Kleine vraag.
1: Ja.
0: Is het een hond of is het technieker Dirk?
2: Woef, woef,
0: woef. Dank je.
1: Ik denk dat het Dirk de hond is.
2: Woef, woef, woef.
0: Klopt. Komt Dirk hier morgen mee?
1: Nee.
2: Woef, woef, woef.
0: Volgende week. Oh, leuk. Morgen Eminem loves Harry Styles.
1: Ja.
0: Dan wordt hier een beestenboel.
1: Zeker.
0: Met al die finalisten.
1: Heet de Bossel?
0: Ook.
3: Uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement, naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
4: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren, is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt. En dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
3: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RESIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukkeliever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
5: Absoluut, heel veel plezier. Maar kan je ook niet alleen op de set en ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Met Margriet was het altijd een plezier om in dat restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
3: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M.
6: Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
0: Magic Summer.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
3: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
4: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
3: De immergoedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Heu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
5: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
3: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
6: Lekker blijven hangen.
0: En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Palink.
7: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Kurt van Egen.
8: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
7: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
9: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
7: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
0: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
10: M&M's.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Diana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
1: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boei geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee, rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
1: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd, wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo, woensdag 4, 3 juni liever, zit erop. Een goede nacht.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Het is 1 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hier ingaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden en zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
0: Hongarije, onder de nieuwe premier Madjar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Madjar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
0: En het is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.